schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink, bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS-journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS-journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximumtemperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
1: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
1: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 minuten over 9. Een hele goede morgen. Het is weer donderdagochtend. De eerste donderdag in de maand mei. Linda, we zijn er weer.
1: Het klinkt of jullie in een blikje zitten.
0: Ja. Zo klinkt het wel.
1: Ja, wat een raar geluid, of niet?
2: Een echoput.
1: Ja, hè? Oh, jullie, het lijkt ook net of ik in een blikje zit. Oké.
2: Okay. Nee, jij niet, maar ik hoor mezelf
1: jullie
2: wel.
1: Jullie klinken echt alsof je in een blikje zit. Nou, ik hoop niet dat de luisteraars dat horen zo.
0: Zitten we ook wel een beetje. Toch? Hier in een klein blikje. Zo'n blikje sardientjes. Ja, alleen, we zitten met z'n tweeën, dus dat is wel een heel klein blikje erop. Maar het klinkt inderdaad, goed.
1: Okay,
0: we gaan dus horen of onze luisteraars daar ook moeite mee hebben. Maar zo klinkt het inderdaad. Zo klinkt het al een poosje, hoor. Maar goed, dat degene die dat moeten weten, die weten dat inmiddels.
1: Oh, oké. Okay.
0: We zijn alweer begonnen. Het is 9 uur geweest. En dat betekent dat het weer donderdag, op de donderdagochtend, gaan we weer 3 uur een leuke radio-uitzending maken. Hoop ik tenminste, Linda.
1: Tuurlijk, dat gaan we doen. We hebben hartstikke leuke gasten weer bij elkaar gesprokkeld. Dus dat gaat vast een mooi programma worden.
0: Drukke agenda. Maar we hebben ook heel veel muziek.

0: Mooi walsje, toch?
1: Ja, lekker walsje. Ja, zo rustig beginnen op de ochtend. Niet meteen helemaal spektakel.
0: Donny en Mary Osmond heette ze. En I'm leaving it all up to you. En daarmee werd het alweer 7:07. Rob, je hebt je weer verwonderd van de week.
1: Wacht, dan moet ik eerst iets aanzetten. Ja, Rob, wacht nog even met je verwondering.
2: Barend, daar komt Barend.

0: gaan.
1: Ja, en zoals luisteraars van ons gewend zijn, beginnen we natuurlijk op de donderdagochtend in brunch met de verwondering van Rob.
2: Ja, het is wel een mooie intro, maar wel een beetje treurig intro, vind je niet? Het mag ook wel ietsje vrolijker. Dus Jan, misschien met Chef van Oepel, dat er nog iets aardigs te verzinnen is of zo.
3: Misschien ligt dat aan jouw verwondering. Ja.
1: En dat weet ik niet, want hij zei vanmorgen meteen, het is geen politiek. En toen hebben we gevraagd of Rob ziek was.
2: We gaan het niet hebben over de...
3: We zitten elke keer
1: je grote vriend in Amerika, die slaan we nu over.
2: De grote roergangen. Nee, je hebt wel eens van die dagen... Elke dag loop ik naar de brievenbus vanuit mijn huis. Door de tuin naar de brievenbus. En daar loop ik altijd een klein beetje met spanning naartoe. En ja, waarom loop je met spanning naar de brievenbus? Want meestal zitten de schaapskooien in of iets anders. En dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Dat lees ik natuurlijk tegenwoordig natuurlijk heel nauwkeurig. Maar normaal gesproken, dan kom je wel eens blauwe brieven tegen. En dat is wat minder leuk. Dus dan loop je toch weer wel zenuwachtig terug naar de keuken waar ik het dan openmaak. Maar van de week waren er twee kaarten. En dat is in mijn leven nog niet eerder voorgekomen. Een rouwkaart en een geboortekaart.
1: Tegelijk.
2: Ja, het was heel bijzonder. En toen liep ik terug naar huis en toen dacht ik van... ja, een goede vriend van mij, die ook, ik ken sinds 1997... is na een lang ziekbed, een behoorlijk lang ziekbed inmiddels... is komen te overlijden. Hij wordt morgen begraven in Vlaardingen, daar ga ik naartoe. Maar tegelijkertijd een geboortekaartje van een jongetje. Een achterneefje van mij. Dus toen dacht ik van ja, het einde en het begin... Hoe mooi is dat? Dus het was toch ook wel een klein beetje... Het was verdrietig, maar het was ook wel een beetje poëtisch.
1: Ik kan me voorstellen. Dat afscheid en weer opnieuw beginnen gewoon heel dicht bij elkaar ligt.
2: Dus een beetje een verwondering was het wel, toch?
1: Nou ja, ik vind het een mooie verwondering.
2: Ja.

Ik moet meteen eventjes... ik had mijn microfoon open, ik deed die van jullie open... en toen kwam er een hele hoop gepiep. Ik heb jullie gauw weer uitgezet, zodat er geen gepiep is. You're 16, you're beautiful and you're mine. En ja, ik hou altijd van die muziek, dat heb ik al eerder gezegd. Van die statische mensen achter zo'n microfoon... en dan drie van die aardige dames op de achtergrond... een beetje zo shoobidoo doen. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Ja, aardige mannen natuurlijk ook.

0: Ja, From a Jack to a King van Ned Miller. En we hebben onze eerste gast hangen, mannen. Dat is Hetty Schoonhoven. En Hetty is van de Dorpstraat Wapenveld. En ja, die zijn altijd ontzettend actief geweest in van alles en nog wat. Maar dat houdt op. Goedemorgen, Hetty.
1: We horen het niet.
0: Oh, nog een keer. Goedemorgen, Hetty.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat is mijn schuld.
3: Zo gaat het eerst een stuk beter.
0: Hetty, wij lazen in de schaapskooi dat de Dorpstraat stopt, Dorpstraat Wapenveld stopt met bestaan. En ja, we waren eigenlijk wel nieuwsgierig. Waarom is dat?
2: Nou, er is een aantal redenen. En eigenlijk het belangrijkste is dat er gewoon een samenloop van omstandigheden. Dus we hebben ons jarenlang heel veel ingezet met heel veel plezier. En vooral wat er speelt is, we hebben allemaal een baan. En naast de baan doen wij het vrijwilligerswerk. En de mensen die voorheen in de Dorpsraad zaten, die hadden heel veel tijd, waren gepensioneerd. En konden heel veel bezoeken gewoon afleggen. Maar de combinatie in werken met vrijwilligerswerk en dan de intensieve bestuursfuncties die we hebben, lukte dat gewoon niet meer.
0: Nee.
2: En daarnaast waren er ook gewoon wat zaken die waardoor het gewoon veranderd is in de afgelopen jaren.
0: Want de Dorpsraad Wapenveld is eigenlijk een dorpsraad die zeg maar de belangen van de inwoners van Wapenveld behartigt.
2: Ja.
0: Redden die Wapenvelden zichzelf dan nu?
2: Ja, weet je, Wapenveld is een heel sterk en heel krachtig dorp. En de inwoners zijn ook weten zich ook prima weer te vinden met elkaar als er dingen wel noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in straten of wijken. Er zullen altijd wel bewonersinitiatieven weer van de grond komen. Daar zijn we van overtuigd.
3: Maar een dorpsraad, is dat een soort burgerraad? Je wordt ook al over burgerparticipatie gesproken. De dorpsraad, sprak die ook met de gemeente over bepaalde onderwerpen? Of stond dat er helemaal los van?
2: Nee, we waren juist in nauwe samenwerking met de gemeente. Al die jaren hebben daar ook goede afstemming mee gehad. Maar ook daar zag je wel eens een verandering en een knelling, zal ik maar zeggen. Waardoor het allemaal toch niet meer zo liep zoals we hadden gehoopt. Mm-hmm. Dan moet je soms op een x-moment zeggen van, weet je, waar zijn we mee bezig? En we hebben ons ook diverse keren zijn we met elkaar op tafel geweest als bestuur. Mm-hmm. Om te kijken van wat is er, wat speelt er en hoe kijken wij terug en hoe kunnen we verder? En uiteindelijk kwamen we toch op de conclusie van, weet je, zoals we bezig zijn met alle ontwikkelingen en de tijd die het kost en alles wat er speelt, is het gewoon wat lastig om het door te zetten. Dus vandaar dat wij met elkaar besloten hebben om ermee te stoppen.
0: En dat betekent dat inwoners van Wapenveld natuurlijk elkaar altijd kunnen vinden op het moment dat er iets moet gebeuren. Of dat je zegt van, nou, we moeten daar actie op ondernemen.
2: Ja, precies. Dat doen mensen sowieso al. Dat zit in het systeem, denk ik wel. Ik denk bij heel veel mensen, maar zeker in Wapenveld. Als er wat nodig is, gaan mensen zich toch wel weer verenigen. En gaan ze toch wel weer zelf stappen ondernemen.
0: En Hetty, kun je aangeven, wat is nou de grootste klus geweest waar jullie als Dorpsraad Wapenveld mee bezig geweest zijn?
2: Eigenlijk dat is het eerste deel waar ik niet bij betrokken ben geweest. Dan zat ik nog niet in bestuur, maar dat is de hele ontwikkeling rondom de stenen, zeggen wij altijd. Het plan nummer 1 wat ontwikkeld is destijds.
0: Ja.
2: En dat heeft zich eigenlijk mooi aan het eind geresulteerd in een heel mooi gebouw, de multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld. En daarna zijn wij verder gegaan rondom het sociale cohesie deel. Dat was eigenlijk een mooie opvolging daarvan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk, dat liep in ontwikkeling, hadden we dat mooi op de rit. Alleen het samenwerken en het samen zoeken en de uitvoering daarvan, dat was toch ook wel een beetje wat we als teleurstellend hebben ervaren.
0: Want het gebouw is er, er staat een prachtig gebouw en nou, voor Wapenveld echt een aanwinst. De Hof van Kramer 2.0 noem ik het dan nog maar. Ja. Maar dan wil je dat mensen, inwoners ook met elkaar zo'n gebouw dragen en daar van alles en nog wat gaan uitvoeren.
2: Ja, precies. Daar was het vooral op gericht. Zeg maar. Het plan 2 was vooral gericht om te kijken van hoe kunnen we met elkaar die verbinding vooral tussen oud en jong, alle doelgroepen in de samenleving, verbinden. En daar lag ook vooral onze expertise nu en de ontwikkeling.
0: Ja, maar jij zegt dat is eigenlijk niet gegaan zoals we dat gehoopt hadden.
2: Nee, dat, ja, soms lopen er zaken en krijg je kinken in de kabel en duurt het te lang en komt het niet van de grond. En zijn er ook, moet ik zeggen, vanuit de gemeente ook nu. Er zit een opbouwwerker nu ook in de MFA. En weet je, die pakken ook de dingen op. Dus ja, daar zie je de ontwikkeling ook, dat het dan ook prima gaat.
0: Precies, dat er dan ook andere organisaties zijn die zeggen, nou, maar dan pakken wij dit deel op, of we doen iets voor de ouderen, of we doen iets voor de jongeren. Dat hoef je vanuit de dorpsraad, zeg maar, niet echt te stimuleren.
2: Nee, want dat zou mooi zijn. Hè? Dat was wel ons doel, om het te stimuleren vanuit de ontwikkelingen die wij zelf op papier hadden gezet. Maar we zien nu ook dat de MFA heel toegankelijk is en de opbouwwerker ook echt aan het opbouwen is hier in Waterveld. En daar zie je ook al mooie resultaten. Bijvoorbeeld dat er een werkgroepje is of een eat and meet is. Daar gaan dingen denk ik nog wel verder van de grond komen.
0: Precies, maar dat kunnen ook inwoners samen met de opbouwwerkers en samen met de gemeente natuurlijk oppakken.
2: Ja, precies.
1: De agenda van de dorpsraad die was leeg. Eigenlijk, jullie waren klaar.
2: Nee, die was niet leeg. Het is een samenloop van... De verbinding zit hem vooral in het organiseren en het opzetten van die sociale cohesie. Dat was plan 2.0. Maar door de ontwikkelingen, onder andere door de tijd die wij niet meer beschikbaar hadden... en de groep werd ook kleiner qua bestuur, dat speelde ook mee... En hebben we ons afgevraagd, is dit nog een dorpsraad die we op deze manier vorm moeten geven? Ja. Of past dat nog wel in deze tijd?
0: Ja.
2: En daarnaast hadden we natuurlijk een stukje teleurstelling rondom de inwonersparticipatie met de gemeente rondom een plan ontwikkelen. En dat heeft heel lang geduurd en daar hebben we ons heel veel voor ingezet. En ja, uiteindelijk ook van, weet je, we kunnen blijven zoeken van wat is er mogelijk? Maar op een gegeven moment hield die energie ook op. En dan ga je afvragen van, nou, is het handig om hiermee door te gaan? Of moeten we andere mensen gewoon de ruimte geven? En die weer met frisse en energie daar weer instappen.
0: Precies.
3: Zeg maar, het los even van de teleurstelling die ik bespeur bij je. Wat zou je nu als je, zeg maar, het voor het zeggen had... met prioriteit willen oppakken in de gemeente?
2: Ja, ik denk dat de MFA verder ontwikkelen, maar vooral ook een stukje integraal management. Om te kijken van, er zijn heel veel mooie kansen in Waterveld. En daar zijn wij als dorpsraad ook heel veel mee bezig geweest. Een langere termijnvisie. Wat is er mogelijk? Wat komt er aan? En hoe kan je dat samen vormgeven? En daarop insteken. Kijk, de MFA staat er en die ontwikkeling binnen de MFA die gaat echt wel komen. Maar er zijn nog verdere kansen om te ontwikkelen. We hebben plan Hulsbergen wat er loopt. De tennisbaan zit in het centrum. Daar zijn ook gesprekken gaande. De AXO komt misschien ergens een einde. En hoe kan je dan kijken naar de lange termijn en daar een visie voor ontwikkelen? En gezamenlijk met de inwoners.
0: Ja, maar daar heb je heel veel tijd en heel veel energie voor nodig. Ja, en je zei het al heel mooi, de voorgaande bestuursleden hadden ook die tijd en energie. Maar dan is het te veel om dat te vragen van mensen die daarnaast ook nog een baan hebben en andere dingen.
2: Voor een deel te veel, maar voor een deel ook soms dan toch die frustratie en die teleurstelling. Dat je met elkaar graag wil ontwikkelen, maar dat je merkt dat er het samen ontwikkelen, dat nog ontwikkeld mag worden, zal ik maar zeggen, in de gemeente Heerden.
0: Precies. Hetty, ik vind het fijn dat je ons wel daarover verteld hebt en jullie afwegingen in hoe nu verder. En het zou best kunnen dat het met de gemeente en dat het met de opbouwwerker uiteindelijk toch gaat lukken. En wie weet is er wel een groep inwoners die op den duur toch weer opstaat en zegt, jongens, maar dat moet toch nog even anders.
2: Ja, ik ben ervan overtuigd dat dit gewoon wel weer een opvolging krijgt. En hoe, dat weet ik niet, maar wel in de positieve zin. Weet je, soms waar een deur dicht gaat, gaan andere deuren weer open. En dat is ook hoe de samenleving is. En wat we met elkaar op mogen vertrouwen dat ook goed gaat komen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Precies, dat heb je heel mooi gezegd. Hetty Schoonhoven, dank je wel in ieder geval. En we wensen je succes in alle andere klussen die je misschien nu weer op gaat pakken.
2: Wie weet. Dank je wel in ieder geval. En jullie ook heel veel succes en plezier.

0: Blijft bijzondere muziek. Supertramp.
1: Ja, ja.
0: The Logical Song.
1: Sorry.
0: Ja, je hebt je koptelefoon nu. Dan krijgen we het piepen weer op. Technisch moeten we nog een klein beetje bijschaven bij je.
1: Ja. Misschien moet ik een bijles krijgen. Jan, kan dat?
0: Nou,
2: Jan, je zei net al, we hebben iets belangrijks vergeten. Want we zijn maar zo met Hattie gaan bellen. Nee. En, maar niemand wist wie onze gasten waren.
0: We hebben natuurlijk vanmorgen weer zoveel te vertellen. Ja, ja, dan gaat dat. Hè. Nee, we hebben om 9:30. We gaan zo direct contact zoeken met Geert-Jan Smit. Geert-Jan is secretaris van de Dampclub Ons Genoegen in Wapenveld. En die bestonden op 14 februari jongstleden, precies 90 jaar. Maar het komend weekend hebben zij één groot feest. Nou, en dat is de reden dat we contact gaan zoeken met Geert-Jan. Want die gaat daar zo direct alles over vertellen. En het is komende zaterdag Open Molendag. En dat geldt voor het hele land. En wij hebben hier een heleboel molens in de omgeving. Dus daar gaan we over praten. Samen met Henk-Jan de Leeuw. Onze collega van Politiek op de woensdagmiddag. Ik weet niet of die al binnen is. Nee, we zien hem hier nog niet.
2: Komt hij wel naar de studio?
0: Hij zou naar de studio komen.
2: Oh, gezellig.
0: Dus, we gaan het zien. Dat allemaal nog. Dit eerste uur van brunch.

0: Emil Ford and the Checkmates, and what do you want to make those eyes are... Oh, wat een mondvol. En ik heb mijn bril niet op. Ja, dan kun je de titel niet meer lezen. Zit je me nou uit te lachen of lach je me toe?
1: Nee, ik lach je toe. Ah, altijd, Jan.
0: Hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Hey, we hebben onze volgende gast aan de telefoon. En dat is Geert-Jan Spits van de Damclub Ons Genoegen. Geert-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch.
2: Ja,
0: Geert-Jan, secretaris, maar op dit moment ook voorzitter van de feestcommissie van Ons Genoegen, want jullie bestonden op 14 februari 90 jaar. Dat is wel heel lang, hè, voor een damclub, of niet?
2: Ja, dat klopt. Helemaal goed. 14 februari 1936 zijn we ingeschreven inderdaad als damvereniging. En 90 jaar is een hele lange tijd, dat klopt.
0: Ja, ja, want... Over het algemeen, hoeveel leden hebben jullie, Geert-Jan?
2: We hebben ongeveer 30 volwassen leden. Ja. En op dit moment tussen de 15 en 20 jeugdleden.
0: Ja, kijk, dus zeg maar 45, 50 leden. Ja, ja. Daar kun je eigenlijk niet van bestaan, toch? Als vereniging. Maar jullie flikken dat al 90 jaar.
2: Ja, zeker al 90 jaar, ja.
0: Ja.
2: En dat klopt inderdaad. Voornamelijk de laatste 15 jaar zijn wij heel fanatiek met het werven van nieuwe aanwas in de jeugd. Ja. En dit jaar is wel een van de topjaren in die zin hoeveel jeugdleden we hebben.
0: Ja, ah, dat is toch bijzonder als je dan 90 jaar bestaat en eigenlijk de meeste leden hebt in je lange bestaan. Maar daar is ook een reden voor volgens mij, Geert-Jan, want volgens mij timmeren jullie ook als Ons Genoegen behoorlijk aan de weg. Jullie spelen ook op behoorlijk niveau.
2: Ja, dat klopt. We hebben in de landelijke competitie die in de wintermaanden op zaterdag wordt gespeeld, hebben we twee teams. En ons eerste heeft zich dit jaar weer weten te handhaven in de eerste klasse. Ja. En dat is, we gaan nu voor het vierde jaar op rij gaan wij weer in de eerste klasse deelnemen. En voor zover ik heb begrepen is dat in de historie inderdaad nog nooit gebeurd.
0: Nee, nou dat is toch bijzonder voor een club, nou laat maar gewoon zeggen, uit een dorp Wapenveld. Als je dan toch op dat niveau kunt meekomen, dan dat is toch bijzonder.
2: Absoluut, ja.
0: En dan krijg je natuurlijk ook automatisch een behoorlijke aanwas van nieuwe leden. En gelukkig maar, want als je een feestje viert, dan moet je dat natuurlijk met een hoop mensen doen, toch?
2: Nou, precies. Ja, ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, ja. En dat feestje, dat staat komend weekend volgens mij op de rol, of niet?
2: Ja, dat klopt. Komende zaterdag hebben wij een hele feestdag. Vanaf 's ochtends tot en met een uurtje of 10 s'avonds.
0: Nou, vertel, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Nou, wij gaan onze feestdag houden op camping Het Oever in Wapenveld. Daar is een prachtige ruimte. 'S ochtends vanaf 11 uur, dan gaat daar een dam simultaan gegeven worden door oud-wereldkampioen Ton Sijbrands.
0: Ja, die kennen we allemaal toch?
2: Ja, nou ja, voor de mensen inderdaad die een beetje onderlegd zijn in de damsport. Het is een van de grondleggers inderdaad in de gloriejaren van het dammen voor Nederland.
0: Wereldkampioen geweest ook, hè?
2: Absoluut, ja. Zeker, ja. En nou, een simultaan houdt zoveel in als dat... er doen 25 deelnemers mee vanuit onze vereniging... plus een aantal andere mensen. En Ton speelt in zijn eentje tegen al die 25 deelnemers.
0: Ja, dat is natuurlijk het bijzondere van zo'n simultaan damwedstrijd. Maar dat zijn dus niet alleen leden van Ons Genoegen... maar ook spelers van omliggende verenigingen.
2: Ja, een aantal. Het grootste aantal komt van onze eigen vereniging. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om zich aan te melden... en op zo'n manier deel te nemen... Nou, wij hadden een aantal afgesproken met Ton waar hij tegen wou dammen. Dus we hebben hem nog een beetje kunnen aanvullen met bevriende dammers uit de omgeving, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja, want een beetje niveau is wel vereist, denk ik, tegen de wereldkampioen. Oud-wereldkampioen, toch?
2: Nou, wil je een resultaat halen, is dat zeker nog vereist. maar ik moet wel zeggen dat de deelnemers aan een simultaan... dit zijn wel deelnemers met allemaal verschillende sterktes, dus... Ja. Onze sterkste spelers van de club die doen mee.
0: Ja.
2: Daar gaat hij het, vermoed ik, heel moeilijk tegen krijgen. Maar er doen ook mensen mee die bij ons op de vereniging, zeg maar, in de middenmoot of aan de onderkant van de ranglijst spelen, normaal gesproken.
3: Geert-Jan, dit is nu ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan. Maar

0: onze club. En die heeft toen ook een simultaan gegeven.
1: Wie is nu de beste, wie is nu de beste dammer in Nederland eigenlijk?
0: Jan Groenendijk.
1: Is dat een potentiële wereldkampioen? Of, mag...
0: die is al wereldkampioen.
1: Is al wereldkampioen.
0: En die is al wereldkampioen geworden in een rond toernooi. Ja. En die gaat komend 2027, volgens mij januari of februari, gaat hij de tweekamp spelen tegen Jitse Slump. En dat is ook een Nederlander. Dus de wereldtitel die blijft in Nederland.
1: Hoe groot is dat dammen in Nederland? Ik kan me nog wel herinneren van vroeger toen ik klein was. Toen werd er heel veel gedamd. Gewoon in het gezin werd gedamd en later werd er geschaakt. Ik heb de indruk dat tegenwoordig de jongeren die zitten op social media. Dus dammen is denk ik niet meer zo aan de orde. Maar wellicht is het nog heel populair. Hoe zit dat?
0: Nou, het is inderdaad tweeledig. Nederland is het enige land in de wereld die een nationale clubcompetitie kent die zo groot is. Mm-hmm. Dus er zijn geen andere landen waarin in de wintermaanden op zaterdag clubverband wordt gedamd. Het is zelfs zo dat topdammers uit het buitenland worden ingevlogen voor één partij dammen. Mm-hmm. Andere kant, met de jeugd inderdaad, dat zien wij ook heel erg. Wij zijn heel fanatiek op de basisscholen om daar vanaf de herfst tot aan nu zeg maar, tot aan de Koningsdag vakantie, meivakantie, les te geven.
1: Ja.
0: En op die manier om ze toch te triggeren voor de damsport en ze dan ook bij ons op de club te krijgen.
1: Zijn er ook plannen om het te verbreden naar schaken bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk een andere sport, maar het ligt wel in het verlengde ervan.
0: Nou, van schaken weet ik zelf te weinig, om het zo te zeggen. Maar ik weet wel, want dat zie ik ook geregeld in de schaapskooi, dat er schaken op scholen ook wordt aangeboden.
1: Ja.
0: Maar wij als vereniging richten ons echt alleen op dammen.
1: Alleen dammen, ja.
0: Ja.
2: Gert-Jan, even nog natuurlijk over de damsimultaan. Want ik kan me ook voorstellen, het moet natuurlijk over het algemeen vrij stil zijn als die simultaan gaan. Dus als mensen daar willen komen kijken, hoe laat moeten ze binnen zijn?
0: Ja, leuk inderdaad. Wij starten om 11 uur met de simultaan.
2: Ja.
0: En die zal naar alle waarschijnlijkheid zo'n 5 uur duren. Dus we verwachten dat we rond 4 uur de laatste partijen van de simultaan klaar zijn.
2: Ja.
0: Dat ligt er natuurlijk een beetje aan hoe de tegenstand is en hoe snel Tom de eerste partijen heeft afgerond. Maar iedereen is van harte welkom om zeg maar, 11 uur beginnen we. Dus mocht iemand het leuk vinden om de opening te zien, dan zou ik zeggen, zorg dat u 10:45 aanwezig bent op camping het Oever. En dat is aan het Oever 2 in Wapenveld.
2: Kijk, hey, en Geert-Jan, want jullie beginnen dan om 11 uur. Is dat nou goed te volgen in de zin van, hebben jullie er ook een camera of een groot scherm bij staan waarbij mensen het spel als zodanig ook goed kunnen volgen? Of is dat heel lastig? Want dat maakt het natuurlijk volgens mij wel heel bijzonder, toch?
0: Ja, dat klopt. Alleen, wij zitten nu niet in de setting inderdaad dat we alles ook live kunnen registreren en dat het via die manier te volgen is. Dus wilt u het volgen, dan zou ik zeggen van kom live naar de camping en dan kunt u daar de partijen volgen.
2: Ja, precies.
1: Zijn er nog prijzen te winnen? Stel dat er mensen van Ton winnen. Wat dan? Krijgen ze een beker of komen ze in de krant? Of wat gebeurt er met die?
0: Nou, omdat het een jubileumavond is, houden we ook sommige dingen nog een beetje als een verrassing.
1: Oh.
0: Dus wie weet zit er nog wat in de pen inderdaad.
1: Oh, okay.
0: Maar ik moet hier wel bij zeggen dat wij tegelijkertijd met dat de wat oudere jeugd, laat ik het zo zeggen, speelt tegen Ton Sijbrands, dat de jongste jeugd tegelijkertijd simultaan speelt tegen een topper uit Nederland, Julia Bincharovska. En dat is een dame die ook het inzicht heeft om een van de sterkste spelers van Nederland te gaan worden. En die speelt tegelijkertijd in een andere ruimte tegen 16 tot 18 jeugdspelers in simultaan. Dus we hebben voor de jeugd ook al gelijk, vanaf 2 uur is dat, dan hebben we ook al gelijk een simultaan voor hun staan.
2: Nou kijk, en dat is nog niet eens het enige, Gert-Jan, want er gaat nog meer gebeuren. Je zegt al 4 uur verwachten we dat het ongeveer is afgelopen. Maar dan gaat het eigenlijk pas gebeuren, want vanaf 4:30 dan gaan alle remmen los, hè?
0: Ja, dat klopt. Wij hopen inderdaad dat... dat

0: tussen 4 en half 5 de partijen zijn afgerond. En vanaf 4:30 dan worden alle leden van de vereniging, dus een aantal genodigden, ook verwacht op de camping. En dan zal er een officieel moment zijn vanaf 5:00. Daar zullen de burgemeester, de voorzitter van de Nationale Dambond en de voorzitter van de Provinciale Dambond aanwezig zijn. Nou, zullen wij eerst een officieel moment hebben. Dat zal ongeveer 1/2 uur, 3 kwartier duren. En daarna zullen we met z'n allen gaan genieten van een gezellig samen zijn onder het genot van eten en wat lekkers te drinken.
1: Kijk, nou, een prachtige feestavond. Dat staat allemaal te gebeuren in het kader van 90 jaar Damclub Ons Genoegen in Wapenveld. Aanstaande zaterdag op camping Het Oever in Wapenveld aan Het Oever nummer 2, maar dat is voor alle Wapenvelders ongetwijfeld bekend. Vanaf 11:00 een dam simultaan en vanaf 4:30 een groot feest in het kader van het 90 jaar bestaan. Geert-Jan Smit, de secretaris van de Damclub, dankjewel dat je dit even bij ons wilde komen vertellen. En we wensen je uiteraard veel succes, maar ook zeer zeker veel plezier aanstaande zaterdag.
0: Hartelijk dank. Okay.

0: lekker.
1: Ik was er al bang voor.
0: Ze waren vanmorgen nog in het nieuws. Het is de inzending voor Finland voor het Songfestival. En wat ik niet wist, is dat je niet live muziek mag maken tijdens het Songfestival. En zij heeft een uitzondering gekregen, want ze speelt op de viool en vond echt beslist dat ze live moest kunnen muziek maken.
1: Ja, en jij bent hier echt van onder indruk, zie ik.
0: Je moet daar in zo'n zaal zitten en als je er dan naar kijkt, dat is echt waar, dat zeg ik wel eens, als je het luistert denk je, oh wat afschuwelijk, maar als je in zo'n heel groot stadion zit en iemand gaat helemaal uit zijn plaatje of zo'n viool, ja, dan kun je heel vrolijk van worden.
1: Ja, ik merk het, je wordt nu al enthousiast, dus kun je nagaan. Wanneer is het? Volgende
0: week, dinsdag en donderdag, de voorrondes en volgende week zaterdag de Grand, de finale.
1: En wij doen niet mee.
0: En wij doen niet mee. Wij
1: protesteren.
0: Nog steeds. Ja.
1: Het is altijd hetzelfde. Hè? Maar goed, wij lopen meestal voorop bij dat soort dingen. Ik weet niet of dat altijd goed is. Maar goed.
0: Onze volgende gast.
1: Finland. Ja, een collega van ons. Ja, hij doet op de woensdagmiddag heeft hij een politiek programma. Maar hij doet nog veel meer, hoor ik. Henk-Jan. Ja, dan moet ik eventjes kijken, want dat is natuurlijk altijd zo. Ja, ben je hem wel, Henk-Jan de Leeuw? Ja, natuurlijk, ja, de Leeuw. Ja, ja, ja.
2: Dan kun je wel helpen, maar dat moet dan.
1: Henk-Jan.
2: Dat is goed, dat is wel een diploma zijn. Ja, ja.
1: Henk-Jan.
2: Dat is misschien een apart item van maken, dierengeluiden met Jan. En Animal Crackers.
1: Ja, dat is een nieuw programma. Mooi voor de strengel.
3: Een beetje à la André van Duin. Ja.
1: Jongens, we zitten in een ochtendprogramma. Ja, in de avond kun je dit soort programma's maken, maar in de ochtend.
3: Als maar gezellig.
1: We proberen serieus te zijn. Ja, ja, ja. Hey, ja, we hadden zojuist ons genoegen natuurlijk 90 jaar het komend weekend. Maar er staan nog veel meer te gebeuren het komend weekend. Want het is Nationale Molendag, Henk-Jan.
3: Jawel, precies. Ja.
1: En dat is natuurlijk groot feest in Veessen en in Wapenveld, toch? Ja, niet alleen daar.
3: Nee, het is in heel Nederland groot feest. En iedereen stelt natuurlijk zijn molens open. En er zijn heel veel verschillende molens in Nederland. En wij hebben twee windmolens. En onder andere twee windmolens in Heerde. Prachtige windmolens. De bekendste is zeker ook de Vlijt in Wapenveld. Die heeft natuurlijk ook een wat recentere geschiedenis. Maar ook de Mullen van Bats in Veessen. En wij hebben in Veessen even het voordeel dat ook onze molenaar Gerrit Kouwenhoven 30 jaar gisteren 30 jaar vrijwillig molenaar is in Veessen.
1: Bij deze de felicitaties aan Gerrit.
3: We hebben hem gisteravond nog een kleine hulde gebracht door een enorm spandoek op de molen te hangen.
1: Heel leuk. Ja. Hey, en daar gaat dus het komend weekend, want het is alleen zaterdag, toch?
3: Het is zaterdag en zondag.
1: Oké.
3: Maar in Heerde hebben wij wat moeite met dingen op zondag doen soms. En dat is ook niet voor iedereen. Dus dat moet je zelf bepalen.
1: Precies.
3: Maar de meeste molens in Nederland zijn op zaterdag en zondag open. Ja.
1: Wat gaat er allemaal gebeuren, Henk-Jan, dan zaterdag? Want jij spreekt nu natuurlijk met name omdat jij ook in het bestuur zit van de Mullen van Bats.
3: Ja, maar de bestuursleden zijn eigenlijk de mensen die zorgen voor het onderhoud en voor de fondsen, zou ik maar zeggen. En daarnaast hebben we twee heel actieve actiecomité's in Wapenveld en in Veessen die ervoor zorgen dat er acties gevoerd worden.
1: Je bent een luxe lid van het bestuur.
3: Nou,
1: de andere ik zou
3: het iets anders willen stellen. Ja. Nee, als bestuursleden maken wij ons zorgen over hoe kunnen we dat. En dat is ook heel actueel op dit moment. Hoe kunnen we over 50 jaar die molen daar nog hebben? Mm-hmm. En dat die dan ook nog mooi is, zou ik maar zeggen. Want als een ruïne is, dan heb je er niks aan. Nee. Maar wij kijken dus 50 jaar vooruit als bestuur. Ongeveer. En ook wat korter voor de voeten, zou ik maar zeggen. Maar de actiecomité-leden, die zorgen ervoor dat er van alles te beleven is.
1: Precies.
3: Dan heb ik ook een kleine hand gehad de afgelopen, voor komende zaterdag, de afgelopen organisatie. Door de omroep naar Veessen te halen.
1: Mm-hmm.
3: Ja, want de uitzending tussen 10 en 12 komt aanstaande zaterdag ook vanuit Veessen.
1: Ja. Locatieuitzending, ja, hartstikke leuk.
2: En Jan, zijn molens altijd per definitie monument?
3: Nee, dat hoeft niet altijd. Nee, je hebt hele moderne windmolens. En dat worden zeker geen monumenten genoemd.
2: Nee. Maar hoeveel actieve in operatie zijn de windmolens zijn er nog in dit land?
3: 1100 of zo. Ja.
2: En de meeste in Kinderdijk, daar in Amsterdam?
3: Er zijn beroemde streken in Nederland waar er heel veel staan.
1: Ja. Maar geen van de Noordzee, Rob?
2: Maar ik denk niet aan de windmolens. Ik denk aan de traditionele molens waar nog echt meel gemaakt wordt.
3: Nee, dat zijn er in bepaalde gebieden wel. Kinderdijk staan er heel veel. Maar wat ons Wat er echt speciaal in Veessen is, is dat wij hebben niet alleen een prachtige windmolen, maar we hebben ook een dieselmotor, een stationaire dieselmotor. Dus wij kunnen ook malen met brandstof, zou ik maar zeggen. Dus,
2: duur hem heel.
3: Dat wordt niet meer gemalen. Want wij zijn wel maalvaardig. Dat betekent dat je voor het monument wel maalvaardig bent. Dus alles zit erop en aan. Maar je moet dan ook nog weer aan die normen voldoen voor voedselkwaliteit, zou ik maar zeggen. En dat zijn ze in Wapenveld wel, maar dat zijn wij in Veessen niet meer. Dus wij mogen wel veevoer malen, dat kunnen we ook, dat doen we ook zo af en toe. Maar geen pannenkoekenmeel, dat halen wij dan ook voor de actie van aanstaande zaterdag, halen wij het pannenkoekenmeel uit Wapenveld. Daar zijn ze wel gecertificeerd.
2: Ja, wel met de binnenschiet was het vroeger niet zo, als jij iets slechts gedaan had, dat je gestraft werd om op een wiek gebonden te worden en dan werd hij rondgedraaid.
1: Ja, dat doen ze nog regelmatig, hoor, in feest.
2: Is dat een verhaal uit over?
3: Ja. Nee, dat doen ze nog regelmatig, inderdaad. Maar dan is het een attractie, hè? Dan is het... Er zijn mensen die dus niet voldoende hebben aan een achtbaan en die willen aan de molen gedraaid worden.
2: Maar jullie hebben niet een zwarte lijst opgesteld?
3: Nee. We hebben geen schandpaal.
1: Maar dan kun je ook een kaartje verkopen.
3: Nee, dat doen wij niet. Dat wordt ook sterk afgeraden trouwens door het Hollandse molen, om dat te doen. Dat is ook heel slecht voor de molen trouwens.
2: Lijkt me. Slecht, ja?
3: Ja.
2: Dan raakt hij uit balans. Ja, dan moet je al die wieken vol plakken.
3: Ja, dan moet je ze alle vier vol doen, maar dan voordat je dan boven bent, dan heb je er al drie gehad.
1: Ja, het onderwerp, jongens, is... Belangrijk om het te belachelijk te maken, want dat doen we niet.
2: Nee, dat was niet mijn bedoeling.
1: We proberen een beetje plezier te maken, dat hoort er ook bij. Want ja, dat moet je natuurlijk op zo'n molendag ook hebben. Maar het is dus aanstaande zaterdag hartstikke druk bij de molen van Bats. Want die radio-uitzending is van volgens mij 10 tot 12.
3: Die is van 10 tot 12, ja.
1: En hebben jullie allemaal gasten? Daar zit natuurlijk Gerrit ook, die daar van alles vertelt over zijn.
3: Ja, en we hebben natuurlijk Bert Hanekamp, dat is de vaste molenaar. Ook een van de eerste die ondertussen al, als ik het wel heb, 50 jaar molenaar is. Hij is 50 jaar molenaar in Wapenveld. En die kan er ook mooie verhalen over vertellen. Gaat hij ook doen in die uitzending. En dan in dialect.
1: Ja, precies. Dat is helemaal leuk. Mooi slusteren.
3: Ja, ik kan het ook wel plat praten. Maar ja, niet in dat programma. Zeg maar.
1: Nee, precies. Nee, maar heel leuk. En wat gebeurt er nog meer die dag dan verder, denk je?
3: Nou, het begint 's morgens vroeg al met pannenkoekenbakken. Dus het meel wat ik net al zei, wat uit Wapenveld komt, dat gaat naar Veessen. Ja. Dat wordt niet met een... ceremonieel vertoon wordt het daar gebracht, hoor. Dat wordt gewoon erop gehaald. Maar dan worden pannenkoeken gebakken. En het allerbelangrijkste is dat de opbrengst van die pannenkoekenactie, dat bakken, zeg maar, en de verkoop van de pannenkoeken, dat geld, dat hebben wij dan weer beschikbaar voor het onderhoud van de molen.
1: Precies.
3: En het is een pakket, hè, wat het unieke maakt. En het is misschien wel uniek in Nederland dat wij in Veessen hebben we en een molenaarswoning. Dat is, die woning is een gemeentelijk monument. We hebben, daartussenin staat het Rijksmonument De Mullen van Bats. Ja. En we hebben nog een gemeentelijk monument daarnaast. En dat is de Stoom van Jan.
1: Ja. Ja.
3: Dus ze hebben een drie-eenheid, zeg maar. Dat maakt het ook heel ingewikkeld. Maar dat is nu, dat gaat er ver om dat uit te leggen. Maar dat is dus een drie-eenheid die vrij uniek is in Nederland.
1: En natuurlijk de moeite waard voor mensen om gewoon eens even een keer een dagje feesten te doen.
3: Absoluut.
1: He?
3: Ja, feesten zie je de dag de moeite waard. Dan gaat het niet.
1: En dan nog die prachtige IJssel die daar natuurlijk ook nog zo een beetje door meeandert. Hè?
3: Jawel.
1: Toch? Ja. Heel bijzonder. Dit gebeurt bij de molen van Bats. Gebeurt er in Wapenveld ook nog iets bijzonders verder de hele dag? Of is alles geconcentreerd bij de molen van Bats?
3: Nee, zeker niet. Nee, in Wapenveld is daar de expositie van het Hulsberger Klooster. Dat zit op de etage bij Friesisch Erfgoed. Friesisch erfgoed is open. De molen is open, die draait. Als het goed is, als de wind is tenminste. Dat is natuurlijk... je kunt kijken op de moestuin. Er zijn heel veel activiteiten in Wapenveld. Wapenveld is ook een veel groter terrein dan dat er in Veessen is. Maar er is heel veel te doen, ja.
1: Ja, en zo ook in Vaassen. Damesmolen is ook volgens mij zowel de zaterdag als de zondag open. Maar heb je in Oenen natuurlijk nog de molen. Die zal ongetwijfeld ook open zijn. Dus dan kijk ik eventjes naar de andere kant van het glas. Want die roept dan meestal, overal zijn die molens
0: komen. Daar ga ik vanuit, maar ik heb me eerlijk gezegd ook niet verdiept in is Vaassen en Oenen open. Maar daar ga ik vanuit.
1: Ja, Niet juist werk gedaan, hoor ik al.
0: Nee, sorry.
1: Nee. Zo af en toe moet ik daar wel even een beroep op doen. Maar...
3: Ik zou zeggen, ga dan eerst langs Wapenveld en feest. Ga dan kijken of ze nog in fase open zijn.
1: Zo is dat. Zo is dat. Hé, hey, Henk-Jan, fijn dat je eventjes tijd had. Of je even vrij kon maken. Want je bent een druk bezet man om even hier naar de studio te komen. Maar jij kent de weg hier, dus wat dat betreft. Hé, hey, veel plezier. Je bent dezelfde zaterdag natuurlijk ook de hele dag bij.
3: Ja. Ja, en dan, nou, vergeet nog even dat we zijn om 4:00. Dat is wel een kleine besloten club. Dan zijn we natuurlijk volop in de weer om dat 30-jarig jubileum van Gerrit Kouwenhoven even te vieren, zou ik maar zeggen. Want ja, dat is een goede reden. Om dat, en ik zou zeggen, kom naar die molen toe. Kom ook Gerrit even feliciteren. Al eens maar even een hand geven. Want hij is leuk en hij heeft heel veel ook voor de molen betekend al in de afgelopen 30 jaar.
1: Hij kan er ook zo mooi over vertellen.
3: Absoluut.
1: Ja, hij weet daar echt tot in detail alles van. We hebben hem ook regelmatig hier in de studio. En dan vertelt hij, ja, dan, het is geld en je gooit er een kwartje in. En
3: hij precies, gaat aan ja, zo werkt het.
1: Hartstikke leuk. Aanstaande zaterdag dus, Nationale Molendag. En ga dan naar Molendebats in Vezen of naar... Wapenveld. En dan gaat dat helemaal goed komen. Dankjewel Henk-Jan voor je komst. En alle succes uiteraard weer gewenst voor alle dingen die je doet. Dankjewel.
4: Dit is Brunch. Een programma van Linda Seinstra en Jan Beer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

0: Ben je ons nou in slaap aan het zussen, Linda? Of?
1: Ja, weet je, dat komt omdat ik zelf niet de lijst samenstel. Dus ik heb geen idee wat het dan voor nummer is. Ik denk, dan start ik hem. En met dat die start, denk ik... Oh, dit is helemaal niet een goed nummer om het uur te openen. Dus, sorry.
2: Nee, zo moet eigenlijk aan het eind van het programma.
1: Ja. Terwijl die bezig was, dacht ik...
2: het is niet verkeerd.
1: Helaas. Hé, maar wat gaan we nou doen in dat tweede uur?
0: Ja, ook weer een hoop leuke dingen volgens mij, hè? We gaan in gesprek met Marcel Westdijk. En Marcel is projectmanager bij Routebureau Veluwe. Ik kende dat niet, maar dat bureau dat maakt een nieuw wandelroute-netwerk in de gemeente Epe. Nou, en Marcel gaat daar straks alles over vertellen. Om 10:30 hebben we Karin Hertgers, volgens mij, aan de telefoon, dacht ik, Linda.
1: Ja.
0: En we gaan het met Karin hebben over een fietstocht met dauwtrappen volgende week. Maar zij is van het Smallert, de forellenkwekerij. En je kunt dit jaar ook volgens mij voor het eerst dauw vissen.
1: Ja.
0: En dat kan bij forellenkwekerijen.
1: Vanaf 5:00 morgens zag ik. Nou, dat is vroeg opstaan.
0: Ja, dan heb je echt dauw aan de voeten, toch?
1: Nou,
0: en de laatste gast is een bekende van Rob hier. Want die vroeg of we contact konden zoeken met Freek van Essen. Dat is een persoonlijkheid in fase en omgeving. Want Freek is van de ongediertebestrijding. En die weet daar alles van. Nou, hartstikke leuk. Dan gaan we zo rond 11:45 even mee bellen. Tot. Yep.

0: Albert Hammond hoort u en de Free Electric Band. Het is 13 minuten over 10. Volgens mij hebben we onze eerste gast aan de telefoon. En dat is Marcel Westdijk van Routebureau Veluwe. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, inderdaad, ik ben er.
0: Welkom bij Brunch. Wij lazen van de week, Marcel, dat het routebureau Veluwe van start gaat met een nieuw wandelroutenetwerk in de gemeente Epe.
1: Dat klopt.
0: En nou vraag ik me af, een nieuw, dat was nodig, dat er een nieuw wandelnetwerk ging komen in de gemeente Epe?
1: Ja, in principe wel, want dat geldt niet alleen voor de gemeente Epe, dat geldt eigenlijk voor de hele Veluwe. Dat betreft 21 gemeentes.
0: Ja.
1: De Veluwe-alliantie heeft op een gegeven moment gezegd van we willen een uniform en eenduidig systeem hebben voor de wandelroutes op de Veluwe. Want op dat moment, zeg maar even 6-7 jaar geleden voordat we begonnen, stonden er heel veel palen en waren er heel veel verschillende routes. Lange afstandswandelingen, streekpaden, klompenpaden, elk had zijn eigen bewegwijzering. En dat de ware kruispunten van paden waar soms 4-5 palen stonden. Nou, om dat allemaal te uniformiseren en eenduidig te maken, zodat het op één paal kwam, is zeg maar het wandelnetwerk Veluwe ontwikkeld. En dat zijn we nu aan het aanleggen.
0: Ja, precies. Het waren allemaal verschillende organisaties die hun eigen bewegwijzering aanlegden en hun eigen informatieborden. Het werd een beetje een ratje toe misschien.
1: Het was een behoorlijke bende af en toe, ja, om eerlijk te zijn. Ja,
0: precies.
2: Marcel, vroeger werd het met paddenstoeltjes gedaan toch in grote delen van het land. Dus in Epe zag ik ze niet zoveel, maar paddenstoelen zijn uit?
1: Paddenstoelen zijn uit, ja, klopt. En dat was ook meer voor fietsers. Want het waren wat langere afstanden tussen de paddenstoelen. Uiteindelijk is dat ook weer vervangen door het huidige fietsknooppuntennetwerk. Wat we allemaal kennen met de witte en groene borden.
0: Oh ja.
1: En de paneeltjes. En de paddenstoelen, dat is eigenlijk passé. Die gaan weg.
0: Maar doen jullie dat dan? Want we hebben het nu over wandelroutes. Nu worden de fietsroutes bijgehaald. Maar er zijn nog veel meer routes, lees ik hier. Want jullie doen dat ook met paardenroutes?
1: Ja, klopt.
0: Alles wordt gekoppeld.
1: Ja. Nou, in zoverre zijn wel aparte netwerken. We hebben natuurlijk een wandelnetwerk straks, een ruiter- en mennetwerk, een fietsnetwerk. En we willen op termijn ook toe naar een MTB-netwerk op de Veluwe. Oh, ja. Het zijn op zich allemaal aparte netwerken. Maar ze worden wel in een eenduidige vorm neergezet.
0: Ja, precies.
1: Dus allemaal met hetzelfde type bebording, ja. Allemaal de Veluwe uitstraling enzovoort enzovoort. Dus heel herkenbaar ook.
2: Maar Marcel, het is puur voor de Veluwe, het is niet landelijk.
1: Nee, dat klopt. Omdat, kijk, bijvoorbeeld voor het fietsnetwerk is het wel landelijk afgesproken hoe alles eruit komt te zien. Dus of je nu in Noord-Holland fietst of op de Veluwe, daar ziet de bewegwijzering hetzelfde uit.
2: Ja.
1: Maar dat is niet zo afgesproken voor het wandelnetwerk en ook niet voor het ruitennetwerk. Dus we hanteren een beetje onze eigen bebording. Het is wel een landelijke systematiek die we volgen.
2: Ja.
1: Maar de uitstraling is in dit geval des Veluws.
2: Hey Marcel, ik begrijp dat het van de zomer dus klaar wordt. En dan kan iedereen daarvan genieten. Ik fiets elke dag zo'n beetje, bijna elke dag wel, in Epe. Ik woon in Epe. Dan fiets ik daar langs de Ossenstal. En dan daar kom je dus al die nieuwe paaltjes tegen. Het zijn hele mooie paaltjes met bordjes erop, met allerlei kleurtjes.
1: Ja.
2: Alleen, het zijn er nogal wat.
1: Met name daar zijn het er nogal wat. Ja, dat klopt. Daar lopen verschillende soorten routes. Je hebt daar gemeentelijke routes. Zeg maar nu de kleurenroutes. Met een rode of een groene pijl.
2: Ja.
1: Er lopen wat streekpaden en LAW's. En een klompenpad volgens mij niet daar.
2: En een waterroute. En een
1: waterroute
2: van
1: Vitens. Ja. En drie kinderroutes. Ja, het is een heel druk gebied. Het is door de gemeente Epe wel herzien qua routes.
2: Ja.
1: Dus er zijn wat meer stiltegebieden gemaakt. En aan de andere kant zijn er weer delen waar wat meer routes mochten komen. Dat hebben we in de afgelopen maanden inderdaad aangelegd op die manier. Maar het is inderdaad een heel druk stuk, ja, dat klopt zeker.
2: Verdwalen wordt lastig, lijkt mij. Maar ik heb even een zijpaadje. Als ik daar fiets, dan kom ik ook allemaal van die houten rasters tegen. Het staat vol met houten rasters. Misschien heb je enig idee waar dat voor is. Worden daar bomen geplant? Is dat tegen het schuren van de herten met de geweien tegen pas aangeplante bomen? Weet je dat toevallig, waar dat voor is?
1: Nee, om eerlijk te zijn niet. Je hebt vaak houten rasters. Ja, dat kan natuurlijk ter bescherming zijn van of het achterliggende land of inderdaad bomen.
2: Ja, maar er staat nog helemaal niks. Het zijn allemaal van die vierkante hokken met latten. Met mooie latten. Het ziet er netjes uit. Wel keurig.
3: Nou, volgens mij moet jij contact opnemen met de gemeente, Rob, voor volgende week. Oh nee, over twee weken. Dan,
2: over twee weken?
3: Ja, vragen waar die dingen voor zijn, wie daarover gaat.
2: Wat is er over twee weken?
3: Nou, weer een brunch, dat je dan...
0: Een ander onderwerp.
3: Ja, ik moet nog wel zeggen, ik ben afgelopen weekend naar Rijssen geweest. En daar heb ik gefietst. Maar in Rijssen ligt al dat mooie... wandelnetwerk, fietsnetwerk. Dus daar heb ik ook die mooie palen allemaal al kunnen bekijken. En het is wel opletten geblazen. Want er staat heel veel op zo'n paal.
2: Ja, maar Rijssen, dat is toch bij Almelo? Dat is niet Veluwe, toch?
3: Nee, maar daar hebben ze wel, of niet Marcel? Daar is datzelfde wandelnetwerk, denk ik.
1: Ja, alleen in andere kleuren gebruiken ze daar. Daar zijn volgens mij oranje bordjes, waar wij blauwe bordjes gebruiken.
3: Ja.
1: Maar de systematiek is hetzelfde, inderdaad.
3: Ja. En je hebt gewoon alles bij elkaar op één paal steeds staan. Ja,
1: klopt. Ja.
0: Het moet op termijn zeg maar wat meer duidelijkheid geven. Dat is eigenlijk de insteek, denk ik, van deze actie die de gemeente dan in dit geval ontwikkelt.
1: Ja, klopt. Het is inderdaad duidelijkheid voor de wandelaar, zodat hij weet of zij waar ze heen kan en dergelijke op verschillende manieren. Hè. Dus op basis van keuzepunten of op basis van kleuren routes volgen. En een ander aspect is dat de rest wordt opgeruimd. Mm-hmm. Dus dat er straks gewoon veel minder palen in het bos staan.
0: Ja, precies, precies. Dat het er in ieder geval iets eenduidiger allemaal uitziet.
2: Jan, mag ik nog een klein zijpaadje bewandelen? Ik was toch wel lekker bezig. Een post terug, toen was hier in de uitzending iemand van Stichting Explosief. En die gaf aan dat Defensie bezig was om een groot deel... zeg maar van dat gebied in te gaan nemen voor defensiedoeleinden, voor oefeningen, et cetera, et cetera. Dan hebben we natuurlijk pas daar een hele brand gehad daarbij het harde. Maar dat gebied zou worden uitgebreid tot aan zo'n beetje de ossenstal. En dan staan daar straks allemaal die bordjes, maar mogen we daar nog wel blijven wandelen dan?
1: Een goede vraag. Kijk, we hebben inderdaad tussen aanhalingstekens wel wat last van defensie die aan het uitbreiden is.
2: Ja.
1: Op delen van defensieterreinen hebben wij ook routes lopen. En sommige routes moeten wij gewoon inderdaad weghalen. Omdat Defensie daar wil oefenen.
2: Ja.
1: De eventuele uitbreidingen die eraan zitten te komen... zijn zeg maar bij ons nog niet bekend.
2: Nee.
1: Of bij een gemeente. Dus wij leggen gewoon aan wat er nu kan. En mocht er in de toekomst toch veranderingen optreden... Ja, dan passen we dat weer aan.
2: Oh, okay.
3: En Marcel, hoe zit dat dan met die palen? Want jullie gaan die palen allemaal daarin maken en die routes aangeven. Maar die palen, die moeten soms staan die scheef. Of iemand heeft hem omgereden of wat dan ook. Gaan jullie dat dan ook allemaal onderhouden?
1: Ja, klopt. Buiten de aanleg van het hele wandelnetwerk, en dat geldt voor alle routenetwerken, doen wij ook het beheer en onderhoud ervan. Dus we houden het geheel digitaal bij, zodat het rechtstreeks op onze routeplanners wordt getoond.
3: Ja.
1: En schades en dergelijke en vernielingen, die repareren wij. Ja, klopt.
3: En daar wordt met mensen gecommuniceerd hoe ze dat dan... Want als ik ergens wandel en ik denk, oh, maar dat ligt om... of de bordjes eraf gevallen, dan krijgen we nog een telefoonnummer of zo... waar we heen kunnen bellen.
1: Nou, het meeste wat gebruikt wordt is een bepaalde site. Dat is meld.routes.nl. En daar kun je eigenlijk ter plekke, als je er staat, kun je met je telefoon een melding maken en eventueel een fotootje bijvoegen. Die gaat eigenlijk automatisch, wordt die doorgezet in ons beheerssysteem. En onze buitendienst ziet dat dan en gaat er dan actie op ondernemen.
3: Okay.
1: Dat is eigenlijk de meest gevolgde route voor meldingen qua schades en vernielingen.
2: Linda, ik denk dat het meevalt. Ik heb van de week bij eens een paaltje gestopt met de fiets om te kijken wat erop stond. Maar het zijn hele deugdelijke, heel stevige...
3: Je denkt niet dat ze zomaar omliggen?
2: Nee, ik denk dat ze zelfs bijna brandwerend zijn. En er zitten metalen plaatjes op. Dus ik denk dat er niet snel iets mee gaat gebeuren.
1: Nee, als het al gebeurt, dan is het vaak of dat er iemand tegenaan heeft gezeten. Of vandalisme, want daar hebben we helaas wel veel mee te maken.
2: Oh ja?
1: Dat soort dingen gewoon gesloopt worden.
3: Ja.
1: Kapot geslagen, bordjes eraf gebroken enzovoort enzovoort.
3: Oh, okay, maar jullie zijn al begonnen met het aanleggen, Marcel?
1: Ja, klopt. In de gemeente Epe hebben we dus inderdaad de gemeentebossen nu gehad. En nu werken we vanaf daar naar richting het zuiden. En ik denk dat we ongeveer 3 tot 4 maanden al met al bezig zijn met de complete aanleg. verwijderen van de oude palen en het plaatsen van infopanelen op startlocaties.
2: Ja, Marcel, ik lees dat het totaal gaat en dat verbaasde me wel. Om 210 kilometer. Dat is nogal een gebied. Als je realiseert dat het bosgebied van Epe iets van 800 hectare beslaat, dan is dat dat nog een flinke opgave.
1: Ja, het is veel. Klopt, Epe is ook een grote gemeente. Dus dat is ook een gemeente van de meeste kilometers. Ja. Maar in totaal beslaat het wandelnetwerk op de Veluwe 3350 kilometer.
2: Zo.
1: Dus daarvan hebben we nu 2200 aangelegd. Dus we hebben nog iets te gaan. Ja.
3: Nou, hartstikke mooi. Marcel, dank je wel in ieder geval dat je ons wilde vertellen over de aanleg van het wandelnetwerk. En ja, als je de bossen ingaat, mensen, kijk dan even. Want wellicht kom je al een van die nieuwe borden tegen. Marcel, dank je wel en succes met de klus.
1: Graag gedaan en bedankt.

0: Vaya con Dios en Heading for a Fall. En daarmee werd het precies 10:30 en tijd voor onze volgende gast, Karin Hertgers. En Karin hebben we regelmatig bij ons in de uitzending, want Karin is van de forellenkwekerij Het Smallert in Emst. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen.
0: Ah, loud and clear, zeggen ze dan.
1: Nou,
0: we kunnen
1: ja,
0: je uitstekend verstaan. Goedemorgen. Karin, ja, er zijn een heleboel activiteiten volgende week donderdag. Hè? Want dan is het Hemelvaartsdag. En dan is er natuurlijk, eigenlijk is er altijd in Emst van alles te beleven. Maar jullie hebben ook iets bijzonders. Jullie gaan dauwvissen, las ik.
1: Ja.
0: Ik denk, dat is de moeite waard om daar eens eventjes over te gaan bellen. Want daar willen we even alles van weten. Wat is dauwvissen?
2: Dat hij zou zeggen, dat is de moeite waard om vroeg voorop te staan. Maar
1: dat
2: zegt hij.
1: Ja. Ja. Ja, want vroeg opstaan,
0: dat
1: moet ik zeker.
0: Ja. Ik hoorde vanaf 5:00 al. Dus,
3: Nou, hij zat wel op te scheppen over die grote vissen die hij gevangen heeft.
2: Ja,
3: ondanks.
2: Ja, oké. Nou, dan gaat hij toch vissen, denk ik.
0: Zou maar zo kunnen, maar ik denk niet met het smallet. Karin, dat vroeg ik eigenlijk aan je. Dauwvissen, wat is dat? Wat gaan jullie doen?
1: Nou, het is eigenlijk een afgeleide van het dauwtrappen, wat een beetje een traditie is in Nederland natuurlijk op Hemelvaartsdag. Als alleen dan ga je niet fietsen, maar je gaat vissen. En dan vanaf zonsopkomst, en dat is ongeveer 5:00 ochtends.
0: Zo.
1: Dus op tijd eruit, zeg maar.
0: Ja, ja. En dan worden er speciale vijvers ingericht. Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, het zijn de vijvers die we normaal gesproken ook al hebben. Als alleen deze twee vijvers, die gaan eerder open. En daar zitten we wat meer vis uit dan normaal. En we doen een lekker ontbijtje erbij vanaf onze grote smokers. Morgens om 7:30. En dan kan je gewoon heerlijk rustig met zonsopgang kun je aan het water zitten. Ja. Lekker forelletje vangen.
0: En dan wordt er nog goed voor je gezorgd ook?
1: Ook nog, ja.
0: Ja,
1: want ik dacht er even mee.
0: Maar je zegt, via de smokers gaan jullie dan 's morgens vroeg al vis klaarmaken? Begrijp ik dat goed, voor het ontbijt?
1: Nou, vis gaan we niet klaarmaken, want de meeste vissers eten weinig vis. Maar zijn meer van de grote stukken vlees van een barbecue. Dus, dus daar gaan we wat leuks mee doen. We maken een soort van Engels ontbijtje vanaf de smoker.
0: Ah, kijk aan. Ja, ja, ja.
1: Een lekker eitje en dergelijke.
0: Lekker op de grill. Ja.
3: De meeste vissers eten vlees. Dat is toch alweer een uitspraak die we moeten onthouden, Jan.
1: Ja, en toch is het echt zo. Ja. Gek, hè?
2: Ja, ja, vissen is misschien dan... De sport is leuk, maar ja, je moet inderdaad wel van vis houden dan.
1: Ja.
2: Tenminste, om het op te eten.
1: Allemaal grote, stoere mannen. Dus ik denk dat het... ik weet niet.
2: Hou
1: dat
2: meer
1: zal
2: van...
1: zijn.
2: Ja.
1: Hou meer van vlees, blijkbaar.
0: Hoeveel mensen kunnen jullie bij die vijvers hebben, Karin? Op zo'n ochtend?
1: We kunnen op beide vijvers... We hebben twee vijvers daarvoor open. Op beide vijvers kunnen 40 mensen vissen.
0: Oké. Dus dan is het eigenlijk toch enigszins beperkt. 40, dan is het klaar. Oké.
1: Gewoon opschieten met aanmelden.
0: Hey, en dan ga je vissen op forel, begrijp ik. Nou, er zitten natuurlijk wat extra vissen, hoor ik al van je, in die vijver. Ja. Dus de kans dat je vangt is groot. En dat mag je dan gewoon meenemen?
1: Ja, alle forel die je vangt mag je meenemen. Dat is de ene vijver. En op de andere vijver vis je op karpersteur en meerval. En die zet je dan weer terug in het water. Dat is op basis van catch and release.
0: Ah, oké.
3: Okay. Dus als je 10 forellen vangt, dan mag je ze alle 10 meenemen?
1: Ja, dat klopt.
3: En is het nog een beetje een sport? Duurt het nog even of is het een hengeltje erin en raak?
1: Nee, je moet er wel wat voor doen.
3: Ja?
1: Ja.
3: Hoe lang duurt het gemiddeld voordat je een vis aan de haak hebt?
1: De een vangt hem in 5 minuten en de ander doet er 4 uur over. Ja, dat ligt ook een beetje aan jezelf, aan de vis, aan de technieken die je al dan niet beheerst. En
2: of je aan de goede kant van de vijver zit. Ik heb ook wel eens aan zo'n vijver gezeten. En dan aan de overkant, dan halen ze de een naar de ander eruit. En hoe kan dat nou, dat aan deze kant van de vijver niemand zwemt? Ja.
1: Ja, dat kan. Ja. Dat is onderdeel van de sport, hè?
2: Precies. Karin, maar dat betekent voor jou een hele drukke dag. Want je begint dan heel vroeg met het dauwvissen op het Smallert.
1: Ja.
2: Maar dat is niet het enige wat in de Emst georganiseerd wordt. Want op Hemelvaartdag hebben we nog een activiteit.
1: Dat klopt, ook vanaf het Smallert, maar georganiseerd door de ondernemersvereniging. En dat is een fietstocht, dus we gaan ook een soort van dauwtrappen. Als alleen mag je daar wel vooruit slapen, want dat begint vanaf 9:30.
2: Kijk, of je combineert het. Je gaat eerst vissen, ontbijten en dan kun je later meedoen aan die fietstocht. Want die fietstocht, daar wordt altijd wel heel veel aan meegedaan.
1: Ja, dat klopt. Zeker. Als het weer een beetje fatsoenlijk is, kan er maar zo 400 mannen meedoen.
2: Ja, precies. Ja. En de start is weer vanaf het Smallert.
1: Ja.
2: En de routes?
1: De routes zijn uitgezet door wielervereniging Houd de Ketting Strak. In combinatie met het Emster Belang. Een aantal van hun leden zitten in het bestuur van Emster Belang. En die hebben mooie routes uitgezet. Eentje van 15 kilometer en eentje van 30 kilometer.
2: Dus je kunt kiezen, wil je een klein rondje of een groot rondje?
1: Juist.
2: Ja, en de routes liggen daar bij jullie als je op het Smallert bent en je meldt je aan. Dan kun je kiezen, ik wil 15 of 30 en dan krijg je de route mee.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja.
2: En zitten daar nog opdrachtjes weer aan verbonden of dit keer niet?
1: Nee, dit keer hebben we zonder opdrachtjes gedaan. Okay. Dit keer ga je gewoon lekker fietsen en genieten van de omgeving.
2: Nou ja, dat is ook mooi. En weet je al welke kant of de routes opgaan?
1: Ja, ik heb een globaal inzicht daarin, want ik maak de routes natuurlijk niet zelf. Of natuurlijk, ik maak ze nu sinds 2 jaar niet meer zelf. De 15 kilometer, dat is ook ongeveer het eerste deel van de 30 kilometer. Bij de 30 kilometer komt er zeg maar een lus bij aan. Mm-hmm. Die gaat vanaf het Smallert een beetje richting de Kiefkamp, Bloemendaal, het Laar en dan via de Kannenburg en het Kievitsveld weer richting het eindpunt. En het eindpunt is dan Dorpshuis de Hezenbrink.
2: Ja.
1: Want die zijn die dag ook open, die hebben terras open, dus daar kan je ook lekker gaan zitten voor een drankje of een lunch of iets. En de 30 kilometer route, die plakt er dan nog een stukje bij aan via Zuuk en de Vechtelarij en de nieuwe wijk de Klaarbeek. En dan via Wissel, waar ze ook nieuwe natuur ontwikkelen, Schaveren en Pollandse Veen weer een beetje terug naar de Hezenbrink.
2: Nou, twee mooie routes in ieder geval. En wat kost dat om mee te doen?
1: Ja, helemaal niks.
2: Dat is toch ook geweldig, of niet?
1: Toch?
2: Ja, ja, je haalt een leuke route op en je gaat lekker douwtrappen, zoals dat heet.
1: Ja.
2: En het zou mooi zijn als je dan in ieder geval van de terrasjes gebruik maakt, natuurlijk van de horeca in Eemst.
1: Ja.
2: Maar je zei het al, het is eigenlijk een samenwerking met ondernemers.

0: verkeersregelaars of helpen bij oversteken? Hoe zit dat?
1: Nee, dat doen we dus niet. Het is een volledig zelfstandige fietsroute, noem ik het maar eventjes. Dus op de formulieren staat ook heel duidelijk aangegeven waar je even wat extra op moet letten. Mm-hmm. En hele gevaarlijke punten, die proberen we sowieso te vermijden. En op die manier kan iedereen gewoon zelfstandig de weg op en de route fietsen.
0: Precies.
1: En, ja.
0: Het hoeft niet in een grote kolonne. Je gaat gewoon net als dat je anders ook gewoon zelf even een rondje fietst.
1: Ja. Ja.
0: En vaak zijn het hele families, hè, die meedoen.
1: Jazeker.
0: Dat vind ik altijd grappig. Ja.
1: Neemt familie, vrienden en buren en zo mee. En het is altijd één grote clubgezelligheid, zeg ik altijd maar. Half Ems loopt uit. En het is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja. Ja. Kinderen, kleinkinderen mee, alles op de fiets. Ja. En elkaar onderweg steeds tegenkomen.
1: Ja, ja.
0: Hartstikke leuk. Karin, noem nog even, hoe laat voor het vissen?
1: Vijf uur.
0: Dan meld je je bij het Smallert en dan kan je vissen, douwvissen. Ja. En hoe laat kun je je melden voor het fietsen?
1: Tussen 9:30 en 12:00 kun je de routes ophalen.
0: Hartstikke mooi. En dan kan er gewoon heerlijk gefietst worden in Emst. Karin Hetges van het Smallert, dank je wel dat je ons daarover wilde vertellen. En we wensen je natuurlijk een hele mooie hemelvaartdag toe.
1: Dat komt helemaal goed. Jullie ook.
0: Doei.

0: Andy Williams hoort u en Music to Watch Girls By. Oude bekende voor je Rob, zie ik. Hè? Dit is jouw muziek,
1: ja?
2: Ja, Andy Williams, ja, heerlijk. Ja, ja. Echt. Hè? Ja, ik was aan meezingen, een heel klein beetje. Ik hoop niet dat dat in de uitzending was. Want...
0: Ja, dat was in de uitzending. Oh. Ja. Ja. En we hebben ervan genoten. Nou, dat is het belangrijkste. Ja. Dus, hè? Hey, we hebben onze laatste gast van dit tweede uur alweer aan de telefoon. En dat is een ondernemer uit Vaassen. En niet de eerste, de beste volgens mij. Een hele bekende, Freek van Essen. En Freek is van de ongediertebestrijding. En Rob, daar heb jij ook wat ervaringen mee, begrijp ik. En zo is ook het contact gelegd. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat klopt. Dag Freek.
3: Ja, hey, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Ja, Jan, 2006, toen ik in Epe kwam wonen, toen werd er bij de overkapping bij mij boktor geconstateerd. En toen heb ik Freek leren kennen. Die heeft de boktor bij mij verwijderd.
0: Dan is er maar één adres in de gemeente Epe en dat is Freek van Essen.
2: Klopt.
0: Nou,
2: klopt. Zo is het begonnen.
0: En je bent er helemaal vanaf, begrijp ik, Rob.
2: Ja, de boktoren was ik helemaal vanaf. En vorig jaar werd ik nog geconfronteerd met houtworm in de grote schuurvreek.
0: De liefde is gebleven, zo moet ik het zeggen.
2: Ja, dus die hele houtschuur die werd van binnen werd bespoten. En sindsdien heb ik geen houtworm meer. Dus, maar nu zijn we met de martens bezig, dus het gaat lekker door.
0: Kijk. Ongediertebestrijding, Freek. Ja, we kennen dat in Nederland. Dat is dus blijkbaar noodzakelijk. Maar je hebt het daar heel erg druk mee, begrijp ik.
3: Ja, dat klopt op een gegeven moment. Het is best wel heel druk. En dat komt ook omdat er eigenlijk steeds minder bestreden mag worden. Je moet steeds meer adviezen geven. Ook weringsmaatregelen uitvoeren. Dat is ook een hoofdtaak van ons op het moment.
2: Er mag steeds minder bestreden worden. Hoe bedoel je dat? Met bestrijdingsmiddelen die je vroeger wel mocht gebruiken? Of,
3: Klopt. De heleboel bestrijdingsmiddelen zijn eruit. Ik denk dat als we van de 250 er nog 25 over hebben, dan heb je het wel eens een beetje gehad. En dan heb je het eigenlijk over alles. De muizen, de ratten, de insecten. Alles. Dus ook de toelating is heel duur. Maar ook de wetgeving is dusdanig veranderd dat je eigenlijk niet zoveel gif meer mag gebruiken. En als je het dan gebruikt, dan mogen wij het nog als laatste redmiddel gebruiken. Met andere woorden, de particulier mag niks meer. Wij mogen wel wat, maar als uiterste noodzaak mogen we dan het gebruiken. En dan moeten we echt iets te grondslag leggen, een onderbouwing door ons dus, van waarom doe je het dan hier wel toepassen? Ja, dat zijn eigenlijk de noodsituaties.
2: Maar krijg je dan juist daardoor meer werk of wordt het werk juist daardoor meer moeilijk?
3: Nou, het wordt wel moeilijker. Je moet ook meer medewerking nog hebben van de mensen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen op een gegeven moment dat ze niet los voer hebben liggen. Dan moeten ze opruimen en als ze dat niet doen, ja, dan mag je officieel ook niet eens gaan bestrijden op een gegeven moment. Dan moeten ze echt wel een handeling die van WS zijde komt, van de klant en van de ongedierte. Beheerser heet dat tegenwoordig ook, geen bestrijder meer.
2: Hey Freek, we horen wat muziek op de achtergrond, maar jij bent op je kleinkind aan het passen, klopt dat?
3: Ja, dat klopt. We hebben een oppasdag, mijn vrouw.
2: Is jouw oppasdag, hè?
3: Ja, klopt.
2: Ja, anders hadden we je niet kunnen bellen, want dan was je aan het werk.
3: Ja, nou goed, dat is zo. Maar dit is ook heel mooi, hoor.
2: Ja, zeker is dat mooi, ja. Ja. Even iets heel anders. De laatste dagen is er heel veel in het nieuws over... wat eerst de corona, nu hebben we het Hanta-virus. En dat wordt overgedragen door muizen en door ratten. Ja. En ben jij dat ooit tegengekomen?
3: Nee, maar daar krijgen we wel in onze opleiding kennis van. Net zoals de ziekte van Well, zeg maar, die op het algemeen bekender is van ratten. Dat die het overbrengen.
2: Ja.
3: Ja, in het water, door mensen in het water gaan, zwemmen, brengen ze het via de lippen zelfs naar binnen toe.
2: Maar is dat echt iets om aandacht voor te hebben? Of is het een specifieke, ik las over een woelmuis, de roze woelmuis.
3: Ja.
2: Maar dat soort muizen hebben we toch niet zoveel hier?
3: Nee, maar goed, het wordt ook al verteld dat het toch ook door ratten. Wij hebben inderdaad in de opleiding eigenlijk meer te horen gekregen dat door muizen overgebracht wordt.
2: Ja.
3: En ik weet nog dat me toen bijgebleven is dat Amerika... Ja, jonge mensen, sportieve mensen, van midden 20 geloof ik was het toen. En die zijn ziek geworden en overleden.
2: Ja,
3: door dit virus. En dat heeft toch wel een bepaalde indruk. Alleen het kwam heel zelden voor.
2: Ja.
3: En dat denk ik dat hier misschien ook wel aan de hand is. Je leest nu ook al wel dat meer mensen misschien mee besmet zijn zonder dat ze het weten.
2: Ja, volgens mij is het in Nederland nog nooit voorgekomen.
3: Nee, zoiets hoor ik eigenlijk ook. Alleen, ja, er wordt dan ook alweer geschreven, misschien krijgen we heel veel mensen krijgen het. Maar die hebben het helemaal niet in de gaten. Ja, dat zou kunnen.
2: Maar heb je een advies? Je komt er rattenkeutels tegen of muizenkeutels. Er zit stof. Met name het stof, als je het inademt, schijnt een probleem te zijn. Dus ja. Bij het opruimen moet je het eerst bevochtigen? Of hoe kun je dat het beste doen?
3: Ja, je kunt best sowieso bescherming dragen. En dan minimaal een P2 stofkapje. Voor fijn stof, zeg maar. Dat zou nog enige bescherming geven.
2: Ja.
3: Maar er is best wel veel onduidelijkheid. Hoe moet het dan precies zitten? Dat was eigenlijk net zo met die corona in het begin natuurlijk. Ik geloof niet dat dit zo'n impact zal hebben als de corona.
2: Nee.
3: Maar goed, ik kom alle keer de koppel opsteken. Ja. Wij zouden eigenlijk toch wel veel meer een masker moeten dragen. En de ziekte van Weil, dat wat ik begrepen heb van de apotheker uit Heerde, dat er nu tegen geënt kan worden. Maar ja, je kunt je overal enten tegen. Ja. Wij als ongeliebestrijder is misschien wel verstandig. Aan de andere kant weet je ook wetenschappelijk dat eigenlijk maar 3%... En dat is misschien wel 3%, maar 3% wereldwijd van de ratten besmet is met een ziekte.
2: Ja,
3: terwijl het de bekendstaanste besmettelijke ziekte overbrengen is.
2: Maar hoe lang doe je dit werk al, Freek?
3: 32 jaar.
2: 32 jaar. En, ja. je hebt nog nooit iets opgelopen in je werk?
3: Nee, dat was de bedoeling ook niet. Maar ik moet eerst zeggen, we hebben wel collega's. En dat is niet helemaal wetenschappelijk, maar die hebben veel met vleermuizen in contact geweest. Dan moet je denken in oude gebouwen.
2: Ja.
3: Kerk, andere oude gebouwen waar vleermuizen huisvesten.
2: Ja.
3: Dat die keutels toch wel een bepaalde ziektebeeld. En dan denk je toch aan hersenvliesontsteking. En ja, is dat bewezen? Nee, dat niet. Maar die hebben nu allemaal voorzorgsmaatregelen. Ook dat goede stofbescherming alle tijden opzetten.
2: Ja.
3: En natuurlijk handschoenen aan.
2: Ja, het is wel bijzonder dat al dat soort ongedierte, voor zover het ongedierte is, zeg maar, beschermd is. Hè? Bijna alles is beschermd tegenwoordig. Je noemt vleermuizen zijn beschermd, marten zijn beschermd. Klopt. Wat is niet beschermd?
3: Ja, ja. Nee, daar hebben wij ook wel eens discussies over en ook misschien wel een mening. Maar ja, dit is nu eenmaal de opinie van Nederland, wat ze willen. Ja, daar heb je maar aan te houden en daar moeten wij het beste van zien te maken. Alleen naar de klant toe is het best wel eens lastig. Ja, dat mag niet.
2: Wat kom je nu het meeste tegen in je werk?
3: Ja, de muizenratten en toch wel de houtaantasters, hout van Boktor. Dat is onze hoofdmoot.
2: Ja.
3: Maar je komt ook vleermuizen tegen. Maar je komt ook de mooie dingen, noemen wij dat dan. Dat mensen zeggen, ik weet zeker, ik heb een matter.
2: Ja.
3: En dan ga je kijken, dan is gewoon een muis. Weet je, en hoe kom je erachter? Ja, door te gaan inspecteren, uitwerpselen te zoeken. Ook vragen, wanneer hoor je wat? En hoor je veel lawaai? Je doet er wel eens voor.
2: Ja.
3: Met krabbelen.
2: Ja.
3: Is dit het of dat is? Nee, dat. Oké. Okay.
2: Ik heb voor het eerst meegemaakt toen je bij mij kwam kijken voor tegen een marter om gaten dicht te stoppen met krantenpapier en hondenhaar.
3: Mm-hmm.
2: Heb je voldoende hondenhaar?
3: Ja, maar je moet wel hondenhaar hebben van een speciaal soort. Liefst, ik zeg altijd boerenhonden met lang haar.
2: Boerenhonden met lang haar, ja.
3: En die altijd buiten lopen en zo'n hond die eigenlijk niet binnen wat hebben omdat hij stinkt.
2: Ja.
3: Ja, dat haar moet je eigenlijk hebben.
2: Oké. Daar kunnen marters niet tegen.
3: Daar hebben ze hekel aan. En dan kunnen ze alleen dus met weren, daar gaan ze dus niet mee bestrijden. En die krantenpapier is eigenlijk ook meer bedoeld om te signaleren van, joh, heeft hij nog weer van die uitgang, ingang? Ja. Want die moet je in eerste instantie ontdekken. Heeft hij daar nog weer gebruik van gemaakt?
2: Ja. Ja.
0: Maar Freek, kun je mensen een aantal tips geven? Want ik hoor jou ook zeggen van in principe kunnen mensen daar natuurlijk zelf heel veel aan doen om geen ongedierte thuis te krijgen. Maar kun jij zo eens een paar tips geven waar mensen met name op moeten letten om geen ongedierte, hè, en dan hebben we het over muizen, ratten, maar ook hoe ze dat kunnen vermijden?
3: Nou, als je dan over muizen, ratten, dat zeg je al, dat is dan misschien voor de hand liggend. Maar geen los voer hebt liggen, dat is heel belangrijk. Want als je los voer, de kippen voer, maar ook de vogels voeren, de brokjes voor de hond en de kat. Ja, dan moet je allemaal eigenlijk een beetje discipline voor jezelf hebben. Dat je beperkt voert, zoals ze het noemen. Dus de hoeveelheid die de dieren opmaken, en liefst in meerdere keren per dag.
0: Ja, dat je het niet laat liggen.
3: Klopt. En de matter. Dan kun je op een gegeven moment proberen, hoe komt die matter, vaak hoog en droog, in de goot, onder de kap. Waar kun je dan kijken waar die naar binnen komt? En dan denk je bijvoorbeeld aan een boom. Dan denk je ook aan een schutting, waar die overheen loopt en dan op dak springt. Hij kan best wel een meter en ook wel iets verder springen. Maar in het algemeen, op een gegeven moment, als je daar iets gaars over zou leggen, dat zou een hele stuk schelen.
2: Mm-mm.
3: Want dan heb je dus een soort wildrooster gemaakt, dat hij niet meer in het huis kan komen. Dat die buiten loopt daar. Ja, dat is dan maar zo.
2: Ja. Ja.
0: Ja, daar heb je er dan in ieder geval geen last van. Want het is niet alleen dat je ze binnen de, ja, dat ze allerlei ziektes kunnen verspreiden. Maar ze vernielen ook zo links en rechts het een en ander natuurlijk. Hè. Ze kunnen kabels doorknagen. Dat kan heel vervelend zijn als er kabels zijn die achter een gesloten muur zitten. Ja, hoe krijg je die dan weer goed? Dus ja. Maar goed, dus vooral letten op dat je geen voedsel in ieder geval open hebt staan waar ze op de lucht af kunnen komen.
3: En schuilplekken, en dat is natuurlijk ook al een beetje, tegenwoordig willen ze allemaal wildgroei hebben van groen en noem maar op. Maar dat zijn natuurlijk wel de ideale schuilplekken ook voor ongedierte.
2: Ja, ik heb ook wel gezien dat de bekleding van onder de motorkap van auto's, hè, dat ze daaraan zitten te vreten. Ja. En soms helpt dat dan door een apparaatje erin te zetten of een toiletblokje ergens op te hangen of zo, waar ze niet tegen die geur kunnen. Dus dat, maar dat gebeurt ook regelmatig volgens mij.
3: Ja, dat klopt. Alleen we hebben wel de laatste jaren met name de indruk, en dat zijn eigenlijk de dingen vooral die via internet verkocht worden, dat het lang niet altijd even goed is. Ik zou zelf adviseren, ga naar je eigen vakgarage. Hè. Die hebben veel meer ervaring met een bepaald type pieper. Het zit niet eens in de prijs, maar gewoon dat die dingen wel werken. Want het heeft een hele poos goed gegaan met die piepers in de auto's.
2: Ja.
3: En de laatste tijd wordt er toch wel veel via internet gekocht. En dan zie je dus dat daar weer misgaat. Dus toch, desondanks die pieper, dat er schade is. En dat loopt echt in de honderden euro's. En schrik niet, je hebt soms 40 jaar later staan weer in de garage met hetzelfde probleem.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik vind wel dat je die kleinzoon of kleindochter, wat is het?
3: Kleindochter, ja.
0: Je houdt er goed onder controle.
3: Ze heeft wel lawaai, maar ze schreeuwt nog niet, hè?
0: Nee, precies. Dat doe je heel goed. Freek van Essen van Ongediertebestrijding. Freek van Essen, volgens mij is het is niet de Talhoutweg in Vaassen, maar...
3: Nee, de Gustemolenweg in Vaassen. En we zitten ook best wel de hele regio.
0: Ja.
3: Dan denk ik tot en met Zwolle, tot en met Raalte, tot en met Arnhem, tot en met Amersfoort. Die hele regio, die pakken we eigenlijk wel.
0: Daar ben jij bijzonder actief met jouw mensen. En ja. Hoe kunnen mensen informatie van jullie krijgen? Kunnen ze een website bezoeken?
3: Ja, ze kunnen een website bezoeken. En dat is... hier dan in Vaassen, maar ze kunnen ook bellen voor het een en ander advies, want het is heel vaak dat ze het niet weten. En je kunt via internet ook wel het een en ander vinden. Maar ik moet zeggen, wees gewaarschuwd, ook voor bepaalde types die er misbruik van maken. Met informatie, maar ook vooral met de werkzaamheden. Dat ze onder valse voorwenselen ingehuurd worden. Ze staan meestal boven aan de site.
0: Ja.
3: Maar wees goed voorzichtig. Zelfs bij ons hebben we al daarmee te maken gehad dat ze onder de naam van Essen...
2: Ja.
3: En je moet vooraf betalen. Zorg dat je nooit vooraf betaalt, want dat is niet gewoon.
0: Nee, precies. Ja. Dat is allemaal niet nodig. Ja,
3: dat
0: heel duidelijk.
3: Dat is best wel vervelend, hoor. Ze geven ook in Heerde hebben we meegemaakt onder de naam van Essen. Ja, we zijn wel van Essen, maar ze zijn niet van Essen.
0: Nee, precies.
3: Ja, dat is best wel heel vervelend. Zeker voor die mensen, want ze moeten gewoon honderden, soms duizenden euro's betalen vooraf. Het werk is zeer slecht tot helemaal niks.
0: Het is goed dat je dat in ieder geval nog eventjes aankaart, Freek.
3: Ja.
0: Dankjewel dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn... om iets meer te vertellen over ongediertebestrijding in
3: het... Mochten er nog mensen in de regio zijn die interesse hebben... om het vak ongediertebestrijding te leren... of denken misschien is dat wat... ze zijn van harte welkom, wij zoeken nog steeds mensen.
0: Kijk aan, hartstikke goed. Dankjewel, Freek van Essen.
3: Graag gedaan, en tot ziens hoor.
0: Tot een andere keer weer. Dag.
3: Ja, dag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: en Calypso. Dat was de opener van dit laatste uur van brunch alweer op deze donderdagochtend. Linda, en ook dat laatste uur hebben we weer een volle agenda.
1: Ja, zeker weten. Onze vaste column natuurlijk, of de Heerder Historische Vereniging of Ambt Epe. En deze week is het de beurt aan de Heerder Historische Vereniging. En daarvoor is Jan Lieske naar de studio gekomen. Die gaat ons vertellen over zijn speurtocht naar allerlei geschiedenisverhalen. Pieter Swinkels komt zo meteen naar de studio, want die wil graag dat mensen zich toch wat meer bewust gaan worden over de biodiversiteit in hun tuin. En we sluiten af met Arjen van Triest, want volgende week donderdag, Hemelvaartdag, is weer de Vaza Aqua en dit jaar de 30ste editie.

0: Het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
1: Heerder Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
2: Ja, en zoals we in de intro al zeiden in de studio, Jan Liske. Jan, hoe lang ben jij betrokken bij de Heerder Historische Vereniging?
3: Vanaf de oprichting.
2: Vanaf de oprichting?
3: Vanaf de oprichting, ja. Ik sta al in de allereerste ledenlijst van het eerste nummer van Heerder Historisch. Dus.
2: En, maar heb jij ook te maken gehad met de oprichting?
3: Nee. Niet in die zin dat ik daar actief bij betrokken geweest ben, maar ik ben wel lid vanaf het begin.
2: Oké.
3: Ja.
2: En wij kennen jou, tenminste Jan en ik kennen jou als onze geschiedenisleraar vroeger op de RSG. Dus geschiedenis is iets wat jouw hart altijd gehad heeft.
3: Ja hoor, ik heb vanaf 1971 tot 2010 gewerkt aan de RSG in Epe. Dus.
2: Ja. En dan altijd in dat geschiedenis. En,
3: ja.
2: En hoe komt het dan dat je nu... zeg maar, al die verhalen aan het verzamelen bent uit dat archief?
3: Toen ik in 2010 met pensioen ging, ben ik ook gestopt als wethouder van de gemeente Heerde. En toen dacht ik, nou, kan ik nog ergens vrijwilligerswerk doen? Toen kwam ik terecht bij Gerrit Kouwenhoofd in het streekarchief. En daar heb ik allerlei dingen in het archief mogen uitzoeken en dergelijke. En soms hele leuke dingen. Een van de aardige dingen, dat klinkt niet zo goed, maar een van de aardige dingen is bijvoorbeeld de vondst geweest van de doodsbriefjes. Doodsbriefjes, dat waren overlijdensverklaringen van artsen. Als iemand overleed, dan schreef een arts een overlijdensverklaring met de datum van overlijden en de oorzaak van het overlijden. En in de meeste gemeenten zijn die briefjes op een gegeven moment weggegooid. Maar in Heerde zijn er een heleboel bewaard gebleven. En het aardige daarvan is dat we, omdat de datum erop stond en de naam van de betrokkenen, konden we die doodsbriefjes koppelen aan de overlijdensactes in het archief. En dan is het natuurlijk, 100 jaar geleden was voor veel artsen de doodsoorzaak natuurlijk meer een beredeneerde gok dan dat men precies wist. Maar het aardige is dus dat iemand die stamboomonderzoek doet, die kan nu eventueel zien of zijn overgrootvader overleden is aan een bepaalde kwaal.
2: Ja.
3: Of, en vaak zie je ook op die briefjes alleen maar staan overlijdensoorzaak. Ouderdom. Dan heb je iemand van begin 60 bijvoorbeeld. Ouderdom staat er dan.
2: Ja, mooi nagaan.
3: En daar, je ziet ook bepaalde trends terug. Bijvoorbeeld eind 1918 zie je in het aantal overlijdens bijvoorbeeld duidelijk terug de Spaanse griep. Die ook hier in Heerde behoorlijk toesloeg. En iets anders is bijvoorbeeld dat op een gegeven moment, ik weet niet precies meer in welk jaar, maar dan... besluit de gemeenteraad van Heer, of de gemeentebestuur van Heerde besluit om de kerstvakantie met 14 dagen te verlengen vanwege een heersende mazelenepidemie.
2: Oh.
3: En als je dan kijkt in de overlijdensbriefjes, dan zie je dat in die kerstvakantie, in de weken daarna, heel veel kinderen overlijden aan mazelen.
2: Oh, joh.
3: Dat was toen nog een erkende doodsoorzaak blijkbaar.
2: Ja.
3: En wat ook wel grappig is, is soms had je artsen van elders die moest dan naam opschrijven van de overledene. En ik ben een paar keer tegengekomen, dan stond er overleden Kars. K-A-R-S. Nou, en we hadden geen enkele overlijdensakte met Kars. Maar wat bleek, was dan een arts van elders en die vroeg, hoe heet betrokkenen? Nou, dan zei iemand in dialect, zei, nou, dat is Kars. En dan heet, Kers heette die man. En die arts schreef het op Kars.
2: Ja,
3: ik stond dat dialect niet. Nee. En zo kun je dus in het archief kun je allerlei leuke dingen terugvinden van vroeger. Iets bijvoorbeeld was burgemeester van Meurs. Die werd op een gegeven moment gevraagd door de provinciale overheid naar de afgescheidenen in Wapenveld. 1839, de afscheiding. En burgemeester van Meurs schrijft dan hoe hij denkt over die afgescheiden mensen daar in Wapenveld die zich losmaakten van de hervormde kerk. Nou, dat gaat in onverbloemd Nederlands, hoor. Dat is, de een is een domhoor, de ander is een luiaard, de derde is een arme drommel die nergens van weet. Kortom, er was een tijd dat overheidsbrieven nooit openbaar werden. Dus de burgemeester schreef gewoon precies wat hij dacht.
2: En dat kwam toch nooit aan de orde.
3: Dat kwam toch nooit in de openbaarheid. Soms vind je ook leuke dingen van... ik had bijvoorbeeld veel geschreven over Villa Nova, het huidige gemeentehuis, wat destijds door burgemeester van Meurs is gebouwd als Villa Nova. En daar kwam ik tegen in het artikel dat Dieke geschreven dat Jan van Riemsdijk bij de opening van het gemeentehuis uitgebreid een gedicht in dialect had voorgedragen. Alleen de tekst van dat gedicht was nergens terug te vinden, in geen enkele bundel. En jaren later kwam ik in een heel ander stuk van het archief, kwam ik de tekst van Jan van Riemsdijk tegen. Dus die konden we toen alsnog publiceren in Heren Historisch. En dat is dan wel leuk als je dingen onverwacht vindt.
4: En Jan, weet je het gedicht uit je hoofd of niet?
3: Nee.
4: Ah, jammer.
3: Ah. Het zijn 5 coupletten, dus dat is heel eind. Maar je kunt het in Heren Historisch kun je het nog nalezen. Ik ben een serie begonnen over heerden in de Eper Courant. Die vanaf 1919, heb ik gedaan tot en met 1947, ieder jaar een aflevering. En dat is begonnen in de coronatijd. Ik kon toen niet in het archief terecht, maar die Eper Courant staat ook helemaal op internet. En toen konden ze op internet kon ik die krant doorbladeren. En toen heb ik dus van ieder jaar een artikeltje gemaakt over wat er in Heerden in dat jaar gebeurde, zoals het vermeld stond in de Eper Courant.
2: Oké, en dat, een verzameling van, zeg maar, wat er dan zo...
3: Ja, alles wat er in zo'n jaar gebeurde, wat in de Eper Courant terechtkwam, dat kwam dus in het artikeltje over Heerden in 1919, 1920, 21 enzovoort enzovoort.
4: Dan ga je dus door de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja, het is Tweede Wereldoorlog is de krant, heb ik samengevat in 1940-45, want in de oorlog is de krant maar kort blijven verschijnen. En door de papierschaarste is die op een gegeven moment verdwenen. En dan komt die in 1945 komt die weer terug. Eerst met 2 velletjes en dan later weer een beetje normale krantformaat. Maar over die oorlog is dus weinig in de krant gepubliceerd.
4: Aha.
3: Maar, en over de Eerste Wereldoorlog heb ik diverse publicaties in Heerden Historisch gedaan, ja.
2: En Jan, hoe moet ik me dat voorstellen? Zit je dan achter je computer en speur je dan gewoon al die oude artikelen of kranten door?
3: Ja, dan moet je gewoon die oude kranten doorbladeren. Ja. Het is vrij arbeidsintensief en vrij vervelend. Ik ben op een gegeven moment in 1947 maar gestopt. En had ik het wel gehad eigenlijk. Maar het is veel gelezen. Ik ben een keer op straat door een wildvreemde mevrouw aangesproken. Die zei van, bent u meneer Rieske? Ik zei, ja, dat klopt. Ze zei, nou, ik geniet erg van uw artikelen over de heren in de Eper Courant.
2: Wat leuk.
3: Het wordt goed gelezen. Het is ook wel grappig eigenlijk.
2: Ja, ja, je maakt de geschiedenis ook weer een beetje naar nu, haal je dat dan.
3: Ja,
2: hè?
3: En ik denk dat verschillende mensen die nu nog in Heerden wonen ook berichtjes tegenkomen, waarbij ze denken van, hé, die heb ik gekend, of die ken ik.
2: Ja.
3: Of mijn opa of iets dergelijks. Dat,
2: of misschien gebouwen die we nu inmiddels niet meer, die er niet meer zijn, maar die er toen nog wel waren?
3: Ja, wel, valt wel mee eigenlijk hoor. Er is, op het ogenblik wordt er veel afgebroken in het dorp, maar in vroeger tijd is er niet zo gek veel afgebroken.
2: Dat, nee.
4: Zeg Jan, je bent heel lang geschiedenisleraar geweest tot de RSG. Heb je een bepaalde voorliefde voor een deel van de geschiedenis?
3: Nou, niet echt, nee. Je loopt, vanaf de eerste klas, vanaf de brugklas, loop je tot en met de derde, loop je de hele geschiedenis eigenlijk door.
4: Ja.
3: Vanaf de oudheid tot en met heden. En in de bovenbouw behandel je bepaalde onderwerpen. En dat is dan meestal afhankelijk van welke methode je gebruikt.
4: Ja, maar je hebt niet specifieke voorliefde voor de Franse Revolutie?
3: Nee,
4: dat soort
3: niet
4: zaken.
3: Echt, nee.
2: Kan natuurlijk ook. Want is dat wel, zeg maar, want nu speur je voor Heerden al die geschiedenissen na. Zijn er echt bijzondere dingen waarvan je zegt, nou, dat vind ik toch zo mooi, of wat goed dat bewaard gebleven is, of dat die actie ooit uitgezet is?
3: Oh nee, niet bepaalde voorkeur, nee. Het is, ik heb in het archief van alles en nog wat gedaan. Een van de dingen bijvoorbeeld die ook in het archief nuttig waren, was voor een deel, vroeger was de gemeente verdeeld in wijken. En hadden ze geen echte straatnamen. Dus je woonde bijvoorbeeld in A17 of B14 of iets dergelijks. En dan is het wel eens lastig om te kijken van, hey, C19, welke straat, welk huis is dat tegenwoordig? Ja. En voor een aantal dingen hebben we kunnen terugvinden van bijvoorbeeld dat C19 is nu bijvoorbeeld Elburgerweg zoveel. Dus en dat hebben we dan ook ergens in een register gestopt dat... mensen die onderzoek doen, die kunnen dan kijken van, hey, komt dat of dat huisnummer tegen? Wat is dat tegenwoordig?
4: Ze zeggen wel eens, als je niet weet waar je vandaan komt, dan kun je ook niet bepalen waar je naartoe gaat. Kun je vanuit al die kennis die je hebt opgedaan in het verleden iets zeggen over wat we daarvan moeten leren naar de toekomst? Of is dat filosofische vraag?
3: De kreet van de geschiedenis herhaalt zich.
4: Ja,
3: die Spaanse bekend repet. Dat is niet zo.
4: Is niet zo?
3: Nee. Ja. Kijk, een aantal... De menselijke geest blijft dezelfde dingen doen. He, maar de geschiedenis herhaalt zich. Is natuurlijk niet, ja, een van de grote gevaren is, heb ik altijd in mijn leerlingen gezegd, is dat wij dingen uit het verleden gaan bekijken met de ogen van nu. He, bijvoorbeeld, ik vind het prima hoor, als mensen zeggen, we gaan excuus aanbieden voor slavernijverleden en dergelijke. Maar je moet je dan wel realiseren dat in de 16e, 17e eeuw slavernij een doodnormaal verschijnsel was. Sinds de oudheid was er slavernij. Bij de oude Grieken en Romeinen was dat al. En mensen hebben dat nooit ervaren als wat niet zou moeten of iets dergelijks. Van, het was zo gegroeid in de loop van de tijd. En dat werd als redelijk normaal ervaren. Totdat bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse zeerovers Nederlandse zeelieden gevangen namen en hen als slaaf behandelden. Ja, dat vonden we niet correct. Dat kon niet.
4: We zijn moralistisch gezien niet zo goed in staat om te kijken met de ogen van toen.
3: Nee, dat is heel moeilijk. Kijk, als je nu dus praat over hoe Jan Pieterszoon Koen in Indië tekeer ging. Ja, dat vinden wij nu. Dan denk ik, jongen, dat was toch wat. Ja. Maar voor die tijd was dat een heel normaal verschijnsel. Dat vonden wij prima.
2: Ja.
3: Het moest wat verdiend worden. Klaar.
2: Ja. Ja, dus het is ook niet altijd handig. Ik heb ooit, dat is wel een heel aantal jaar geleden, maar ik weet dat er toen een bericht was dat er enorm veel geld uitgetrokken werd voor het onderzoek of Baltasar Gerards nou wel of niet. En toen dacht ik, jongens, daar gaan we dus serieus gaan we daar onderzoeken. Was dat nou wel of niet zo? Ja, dat vind ik dan ook altijd bijzonder. Ik denk, de geschiedenis is de geschiedenis. Ja, daar kan je niets meer aan veranderen.
4: Jan, ik zeg wel eens, je kunt niet hopen op een beter verleden.
3: Nee, dat verleden ligt vast.
2: Oh, hij is heel filosofisch vandaag. Hè? Dus echt, hij zit helemaal in een goede flow. Hè?
5: We moeten er wel veel over nadenken.
4: Het begon met ongedierte en je weet niet waar het eindigt.
2: Nou, precies. Jan, jij zegt, al die dingen worden opgeslagen in zo'n archief. Als mensen dan nog eens een keer onderzoek willen doen. Dat betekent dat wij dus allemaal in zo'n archief mogen kijken.
3: Het streekarchief, als je kijkt op de site van het streekarchief Noord-Veluwe, dan kun je zien wat de openingstijden zijn. En je kunt daar in principe tijdens de openingstijden gewoon binnenlopen en vragen stellen. En als je bepaalde dingen wilt weten over iets, de archivaris die kan heel goed vertellen of daar iets over te vinden is of iets dergelijks.
2: En dat is voor iedereen eigenlijk openbaar?
3: Dat is voor iedereen toegankelijk. En het overgrote deel van het archief is openbaar, ja.
2: Oké. Dan maak je hem nieuwsgierig naar dat deel wat niet openbaar is. Wat wordt er dan afgesloten?
3: Bepaalde dingen uit het recente verleden kunnen geclassificeerd zijn. En allerlei persoonlijke dingen kunnen ook op een gegeven moment... Als het gaat over archieven over personen, geboorteregisters en dergelijke... daar kunnen bepaalde dingen niet toegankelijk zijn.
4: Okay. Ja, het wordt steeds minder makkelijk met al die datalekken van tegenwoordig.
2: Alleen maar makkelijker. Helemaal mooi. Jan Lieske, dank je wel dat je naar de studio kwam om ons mee te nemen in jouw speurtocht naar de historie, de Heerder-historie. En we hopen je nog eens hier te hebben met een mooi verhaal.
3: Ik zal het graag doen en ik heb het met heel veel plezier gedaan.
4: Mooi.
6: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Beer.

0: Dancing in the City hoort u van Marshall Hain. Het is bijna 11:30 en tijd vliegt when you're having fun, hè? Zo zeggen ze dan altijd zo. Nou, dat is hier ook zeer zeker het geval. En we hebben een hele drukke, volle agenda vanochtend. Want inmiddels is weer opnieuw bij ons aangeschoven Pieter Swinkels. En dan gaan we het hebben over biodiversiteit. Ik kan me herinneren dat ik een mailtje voorbij zag komen. En ik kijk ook gelijk even naar Linda. Ja. Want Pieter die stuurde ons eigenlijk even een berichtje of we het in ieder geval eens wat meer over biodiversiteit konden hebben. Want hij vindt dat daar in het algemeen te weinig aandacht voor is. Klopt dat, Pieter?
1: Dat klopt. Ja, daar kan niet genoeg aandacht voor zijn, vind ik.
0: Ja.
2: Pieter, hoe komt dat? Want ben jij bioloog van oorsprong? Hoe komt het dat je hard maakt om dat bij iedereen onder de aandacht te brengen?
1: Nou, ik maak me zorgen omdat het heel slecht gaat met de insecten, met de vlinders, met de vogels, met de zoogdiertjes. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En ik zie heel veel mensen die op zoek zijn naar informatie, die vaak goed willen doen. Mm-hmm. Maar soms de verkeerde keuzes maken. En dat komt eigenlijk omdat de natuur geen verdienmodel is. En de sierteeltsector met alle respect wel. Dus je ziet veel mensen naar tuincentra gaan met een kar vol met bloemen. En ja, dat is voor een deel wel goed, want alles is beter dan tegels. Dus je hebt verschillende gradaties.
2: Maar ook die bloemen die we dan zeg maar bij de kweker halen, die zijn niet altijd oké om in je tuin te zitten.
1: Nou, allereerst zitten ze vaak vol met gif. Je doodt de insecten niet, maar je legt wel hun voortplanting plat. Dus hun stamboom die eindigt daar als het ware. En ze bieden vaak nauwelijks waarde voor insecten. En je hoort wel mensen die zeggen, ja, er komen heel veel insecten op af, maar dat zegt niet alles. Het zijn vaak honingbijen waar het heel goed mee gaat. De specifieke insecten, wilde bijen, hebben specifieke inheemse planten nodig. Voor een jongen om eitjes af te zetten, voor een voorbestaan.
2: En dat zijn dingen die wij dus eigenlijk helemaal niet weten. Wij denken, we gaan naar de kweker en ik haal allerlei mooie groene plantjes met van die prachtige kleurige bloemetjes. En dan denk ik, wauw, ben ik even groen bezig.
1: Ja.
2: En eigenlijk ben ik dat dus niet.
1: Nou ja, wel voor een gedeelte, maar het zijn vaak opgekweekte planten met heel veel mest en bestrijdingsmiddelen. En je zet ze vervolgens in je tuin en er komen ook heel veel bij mensen en dan zie ik allemaal tuinpotten staan, leeg met name erop. En dan zie ik die planten niet en die zijn allemaal weg. Die zijn onder ideale omstandigheden gekweekt. Die glimmen en die blinken en die bloeien in het tuincentrum. Vervolgens zet je ze in de tuin en na een paar weken stort het in elkaar. En dan heb ik het nog niet eens over de winter, want ze gaan vaak dood. Ook omdat ze niet aangepast zijn aan ons klimaat. De inheemse planten die komen hier van nature voor sinds de ijstijd. En die zijn aangepast aan onze winters en ons klimaat.
2: En wat we bij die kweker halen niet?
1: Het meeste niet.
2: Nee
1: klopt.
2: Nee,
1: klopt.
2: Dan moet je ieder jaar opnieuw beginnen.
1: Vaak wel. Vaak gaan die planten dood, maar dat vinden ze niet erg. Met alle respect overigens, want dan kom je gewoon in het voorjaar weer terug.
0: Dan koop je weer nieuwe. Pieter, ben je, ik probeer het een beetje richting politiek te trekken. Ben je geen roepen in de woestijn?
1: Nee, want er zijn heel veel mensen die zich zorgen maken. En ik denk dat we ons allemaal zorgen moeten maken. Want insecten hebben we ook nodig voor onze groenten en onze fruitbomen.
0: Er zijn heel veel mensen die er inderdaad ook zo over denken. Maar het moeten er toch in mijn ogen nog veel meer worden, toch of niet? Het heeft een ondergeschoven kindje.
1: Ja, ik denk dat we ons allemaal zorgen moeten maken. Ik denk 30 jaar geleden, als je 100 kilometer reed op de snelweg, dan moest je stoppen om de voorruit schoon te maken. En je kunt nu als het ware 1000 kilometer rijden. Dus dat is wel heel erg zorgwekkend. En je kunt met relatief weinig moeite in je tuin toch best wel wat doen.
3: Wat? Wat kun je het beste doen?
1: Ja, heb je een uur?
3: Nee, dat hebben we niet, maar
0: Rob heeft ook een hele grote tuin, hoor. Dus
2: ja, die moet beginnen.
1: Ja,
2: Maar waar begin je inderdaad? Want stel dat je dit hoort en je denkt... Nou, ik heb helemaal prachtige geraniums en weet ik veel wat. Maar hoe begin ik dan met dat weer op een goede manier aanleggen?
1: Nou, het begint sowieso met verwijderen van tegels. Omdat dat ook zorgt voor verkoeling tijdens de steeds warmer wordende zomers. En het zorgt dat het water wordt afgevoerd. Ik zou beginnen met een gedeelte van de tuin wat minder te doen of niets te doen.
0: Dat spreekt mij aan.
2: Ja, jou wel. Ja. Dat gaat me altijd, dat kost mij altijd moeite.
1: Mij ook, joh. Maar dat is eigenlijk aangeleerd gedrag. En het is ook een verdienmodel, hè, om te snoeien, om te vegen, om te wieden, om te spitten.
3: Maar is het niet een goed idee om, laten we zeggen, mensen zeg maar bewust te laten worden dat er heel veel in de tuin, wat in de tuin natuurlijk groeit, eetbaar is?
1: Ja, inheemse planten hebben vaak een medicinale werking, maar je kunt ze ook heel vaak eten. En daar zijn we heel ver van verwijderd geraakt, zeker na de oorlog. Onze voorouders.
3: Maar daar is weinig over informatie over. Je ziet soms wel eens een salade met allemaal bloemenblaadjes of dat soort zaken. Of ik las onlangs dat je zelfs bladeren van de lindenboom, die jonge bladeren, prachtig thee van kan maken. Of, we kennen iemand die maakt van dennenappeltjes met suiker in een potje, maakt die stroop. En ga zo maar door. Er zijn talloze voorbeelden, maar er is geen informatie over.
1: Nou, er is wel informatie over, maar dan moet je echt actief op zoek. En dat is niet makkelijk, omdat het geen verdienmodel is.
3: Nee, dat is wel een probleem van deze tijd, denk ik.
1: Dat vind ik wel, ja.
0: Hoe gaan we dat doorbreken dan, Pieter? Hoe kunnen we dat doorbreken? Want je komt hier bij ons in de radio-uitzending, je wilt er graag iets over vertellen. En dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Ik vind ook dat daar veel te weinig informatie over is, maar... mensen moet kunnen zelf natuurlijk de moeite nemen om dat via internet of via boeken op te gaan zoeken. Maar doen dat vaak niet of willen dat vaak niet, omdat het te lang duurt waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Dus hoe kunnen we dat dan op een andere manier duidelijk maken? Dat mensen toch die biodiversiteit in ieder geval altijd niet in het achterhoofd, maar in het voorhoofd houden, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat is een interessante vraag.
3: Onder onderwijs misschien?
1: Nou ja, het begint bij de jeugd. Het begint bij scholen, bij IVN. Die hebben ook een educatieve taak. Dus dat zit wel goed. Het is belangrijk om bijvoorbeeld een eco-hovenier dan in te schakelen. Die vanuit zeg maar de natuur redeneert.
3: Maar ik lees hier dat in Gelderland al 43 ambassadeurs actief zijn die ervaring hebben met het verhogen van die biodiversiteit. Kunnen we die bellen en komt er dan iemand langs om adviezen te geven?
1: Nou, dat zijn biodiversiteitsambassadeurs voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
3: Ja.
1: En daar zijn in 43 gemeenten zijn er ambassadeurs, zeg maar. En dat is dan met

0: toeneemt? Werkt dat zo of hoe werkt het?
1: Nou, de gemeente Epe heeft nu subsidie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Ja. Epe in het groen heet dat, waarbij dus mensen een advies kunnen krijgen, zeg maar kosteloos, thuis van een projectleider van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. En dan kunnen ze tegen een lage prijs kunnen ze, ja, wortelgoed krijgen.
0: Ja, ik heb een paar jaar terug zelf gebruik gemaakt van de actie, kan ik me herinneren. Kon ik dus planten of struiken of boompjes ophalen tegen gereduceerd tarief.
1: Klopt, ja.
0: En ik had een hele aanhanger vol met een tamme kastanje tot een beuk, noem het allemaal maar op. En ja, dat doet het prachtig nu. Dus dat was een heel mooi initiatief. Maar dit komt wel vaker voor, toch?
1: Zeker. Je had Emstend Groen en je had het ook bij Oene. En dit jaar is de gemeente Epe aan de beurt.
0: Ja.
1: En dat kun je vinden op de site van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Daar kun je je aanmelden.
0: Ja. Wat zeg jij tegen mensen die zeggen van, joh, het gaat eigenlijk ten opzichte van vroeger best wel goed met de natuur? Want de waterkwaliteit verbetert en stikstof is eigenlijk helemaal geen probleem, want daar groeien de planten en de bomen op en zo. Er zijn wel twee kampen.
1: Ja, ik weet niet. Ik denk dat de wetenschappers niet zo geïnteresseerd zijn in mijn mening. Kijk, ja, er zijn ook mensen die nog denken dat de aarde plat is.
2: Ja, maar probeer daar ook een concreet antwoord te geven. Want ik ben dat ook geneigd te zeggen. We hebben het natuurlijk steeds maar over, er mag niet gebouwd. Er mag niks gedaan worden, want we barsten van de stikstof.
1: Ja, maar dat is een ander onderwerp.
2: Oké, dat heeft niets met biodiversiteit te maken?
1: Nou, je merkt dat stikstof wel heel slecht is
2: voor de biodiversiteit.
1: Nou ja, ga maar eens kijken op de heide.
2: Ja, toch?
1: Die stikstof, je hebt overal gras. Ik zie voor het eerst brandnetels op de heide. Nee. Die overhoekeren alles. Je ziet, het is gewoon echt heel slecht. Het verdroogt, het verschraalt, de bomen gaan al dood.
2: Ja, maar
1: dat is stikstof.
2: Dan is dat toch ook een belangrijk item in de biodiversiteit, de ontwikkeling van de biodiversiteit.
1: Ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken, ja.
2: Ja, maar dat is maar een onderdeeltje.
1: Je hebt ook pesticiden. Ja. Maar ik weet dat, weet je, alle tuinen in Nederland zijn samen even groot als de Veluwe. En het is ook leuk als je wat meer vlinders in je tuin krijgt en vogels en wat insecten. Daar worden mensen blij van.
0: Ja.
2: Absoluut. Absoluut. Maar ik merk al wel, hier zijn we 10 minuten niet uit. Dit is een onderwerp. Nee, want ik lees hier ook iets bij Open Erf bij die biodiversiteitsambassadeurs. De gemeente Epe is er op zich ook best wel actief in. Want ik zie hier op 23 mei is er bijvoorbeeld iets bij Erwin Reinhardt, lees ik hier, aan de Veenweg. Om mensen in ieder geval een beetje in te leiden in de biodiversiteit. Nou, ja. Het zal jou ongetwijfeld bekend zijn. Ik zie hier nog veel meer namen bij staan. Ook in Heerde zie ik bij Carolien van den Burgt aan de Engweg.
1: Klopt.
2: Dus er wordt wel degelijk natuurlijk aandacht aan besteed.
1: Zeker.
2: Maar nog te weinig.
1: Ja, en er is bij mij bij Veld, bij de Eco-dagen van Veld, met een T, is er een open tuinendag bij mij. Ik heb heel veel verschillende soorten inheemse planten, ook hele zeldzame. Dat is op 8 en 9 juni, als ik me niet vergis, in het weekend, 2 dagen, zijn mensen bij mij welkom. En je kunt meer informatie vinden op de site van Veld.
2: Oké. Veld.nl, dat is voldoende om hem op te zoeken.
1: Ik weet niet precies de website.
2: Oké.
1: Maar dat is een stichting van, zeg maar kwekers. Hobbymatig of beroepsmatig die natuurvriendelijk ecologisch kweken.
2: Ja, precies. Ja. Pieter, je zou er een heel programma volgens mij over kunnen maken.
1: Zeker.
2: Ja, kan dat ook elke week?
1: Ja, alles is bespreekbaar.
2: Alles is bespreekbaar. Ja. Kijk eens aan. Nou, wellicht dat we het daar dan eens over moeten hebben. Want het is een heel belangrijk item. Daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. Hoewel, niet allemaal, heb ik ook de indruk.
1: Nee,
2: maar neemt niet weg dat aandacht voor dit onderwerp heel belangrijk is. We zitten altijd weer aan de klok gebonden, Pieter. Dus we moeten het hier afronden. Dankjewel voor je komst naar de studio. En ik zie je graag nog weer eens op korte termijn terug om wellicht hier wat dieper op in te gaan. Om in ieder geval, laat ik het zo zeggen, de open ogen te houden. Want dat is open te houden. Want ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Zeker, heel goed.
2: Dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.

0: hoorde Mike Rondell en I'm Sorry Sir. En daarvoor hadden we natuurlijk dat prachtige nummer van Freddie Fender. Waste the Days and Waste the Nights. Het is zo'n 13 minuten voor de klok van 12. Aan de telefoon hebben we onze laatste gast van vanochtend in het programma Brunch. Volgende week is het weer zover. Dan is het Hemelvaartsdag. En ja, op Hemelvaartsdag weten we in Vaassen, dan is het groot feest. Want dan is daar Vaas Aqua. En ook wij met Brunch zijn weer van de partij. Ook wij zijn daar in de ochtend aanwezig met ons programma van 9 tot 12. En om in ieder geval alvast een kleine voorbeschouwing te doen, heb ik nu aan de telefoon een van de organisatoren, Arjen van Triest. Arjen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Welkom bij Brunch. Arjen, ja, je bent alweer druk aan het voorbereiden, denk ik.
1: Uiteraard, de voorbereidingen zijn eigenlijk al geweest. Het is nu zeg maar de laatste puntjes op de i.
0: Ja, precies. Want jij bent een van de mensen van het bestuur. En met name, voor zover ik dat hier lees, voor het kinderplein. Daar maak jij je altijd sterk voor. Dat is nog zo, toch?
1: Nee, dat is zeker zo. Kinderplein en de braderie, dat zijn eigenlijk de delen die zeg maar op mijn bordje liggen.
0: Ja.
1: Zo hebben we eigenlijk alle taken en activiteiten binnen het bestuur hebben we geregeld en wordt ook daar ook georganiseerd door de desbetreffende personen.
0: Ja, want jullie hebben een vrij royaal bestuur, maar iedereen heeft daar zo zijn specifieke taak. Daar gaan we natuurlijk volgende week veel meer over horen. Maar graag willen we altijd eventjes kort vooraf met jullie spreken om toch weer even het programma door te nemen. Want er staat weer het een en ander te gebeuren, toch?
1: Absoluut. Woensdagavond beginnen we natuurlijk al met onze Vaza-quiz. Met 40 teams die daar gaan strijden om de titel. Met aansluitend een kleine feestavond als voorbereiding op de donderdag. En donderdag is natuurlijk de grote dag.
0: Ja, precies. 'S Morgens vroeg beginnen jullie al.
1: Ja, wij beginnen zelf al om 5:30 ochtends. Maar goed, dan is er nog geen publiek. Het programma begint vanaf 9 uur. Dan starten we eigenlijk met de braderie, de boekenmarkt en de kunstmarkt. Met in totaal zo'n 350 kramen ongeveer.
0: Zo.
1: En om 10:00 dan gaan de hekken van het kinderplein open. Het Boomisser Recycling Kinderplein. Waarbij we uiteraard in het volgende jaar weer diverse springkussens, stormbanen en dat soort activiteiten hebben staan. En het theater die we al jarenlang hebben, die is ermee gestopt. Dus dit jaar hebben wij Elmar Hofstee als goochelaar die het kinderplein gaat vertegenwoordigen.
0: Kijk, en dan natuurlijk weer die enorme boekenmarkt, toch?
1: De boekenmarkt, 150 kramen, we zitten weer vol.
0: Ja.
1: We zitten weer nog vol.
0: Ja, ja. En zijn dat nou, Arjen, over het algemeen zeg maar dezelfde standhouders als de afgelopen jaren? Of wisselt dat elk jaar?
1: Het wisselt elk jaar wel wat, maar eigenlijk is het hoofdzakelijk veel vaste standhouders. Ja,
0: ja, die hebben goede ervaringen met Vaza-Aqua, want ja, publiek...
1: Ja, nou ja, goed, publiek is er genoeg.
0: Ja, publiek is verzekerd, dat wou ik zeggen, want... Wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk.
1: Daarvan uitgaan, maar vaak over het algemeen is zo, als het weer wat zachter wat minder is, dan verschuift eigenlijk de publiekelijke belangstelling naar de middag. Dus over het algemeen hebben we over de belangstelling geen klagen. Als we over de dag gingen, zo'n pak een beetje ongeveer 40.000 bezoekers krijgen.
0: Ja, het is ongekend elk jaar weer dat mensen dan Vaassen toch weer beter te vinden. Maar het is natuurlijk ook een uniek evenement. Want, daar hebben we het nog niet over gehad, 's middags is het natuurlijk twee podia's die op het Marktplein gebouwd worden. Zeg maar aan de noord en aan de aan de oost en aan de westzijde eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: En daar wisselen de artiesten zich heel snel af, hè?
1: Ja, dat klopt, zeker weten. Het begint eigenlijk om 11 uur al met het traditionele fanfareconcert van de Vaassense Gevarenkorps.
0: Ja.
1: Die steken spits af met om 11 uur. En vanaf 12:30 is er continu muziek, live muziek op de podia met de Brits en zangeres Romee uit Epe. En die vullen de middag. En Shoots, die sluiten ook nog aan. Dus we hebben weer een gevarieerd muziekprogramma voor de middag.
0: Ja, en weet je wat nou zo leuk is, Arjen? Dat kost helemaal niks, hè?
1: Nee, het hele evenement is gratis. Dat proberen we natuurlijk zo lang mogelijk zo te houden.
0: Ja.
1: ja, gelukkig zeg ik erbij, dat we hulp hierbij krijgen van toch diverse sponsors die ons zeg maar financieel ondersteunen. En uiteraard natuurlijk de vele vrijwilligers, 100 plus aan vrijwilligers die helpen met alle taken die er moeten gebeuren op zo'n dag.
0: Ja, dat is voor jullie nooit een probleem, hè, om mensen te krijgen die jullie die dag met allerlei hand- en spandiensten behulpzaam zijn.
1: Ja, dat klopt. Over het algemeen is dat het wordt steeds moeilijker. Je hebt ook steeds meer mensen nodig om dat soort zaken. De taken worden steeds meer. Er is meer, nou ja, noem maar voorbeeld, de beveiliging is al, maar goed, dat huren wij in. Echter, daar is steeds meer mankracht voor nodig.
2: Ja. Jan, voor mij als relatieve nieuwkomer bij dit evenement, Vaza Aqua, de 30ste keer al. Wat is de ontstaansgeschiedenis? Hoe is het tot stand gekomen, dit evenement?
1: Nou, het evenement is ooit ontstaan uit een groep mensen die iets verzonnen hadden om zeg maar het zwembad de Koekoek, het buitenbad met name het zwembad de Koekoek, te ondersteunen, financieel te ondersteunen. En dat is, ik weet het exacte jaar al kwijt, ik denk tot 2010 is dat zeg maar steeds als financiële ondersteuning geweest richting de Koekoek.
2: Ja.
1: Nou, toen is daar een nieuwe sport als Les Zwembad neergezet en het waterpark in plaats van het buitenbad. Nou, daar hebben we nog een financiële ondersteuning aan gedaan en toen is eigenlijk gezegd van, nou, de Koekoek heeft, het buitenbad heeft zeg maar de financiële ondersteuning niet meer nodig.
2: Ja.
1: En dan gaan wij kijken naar lokale doelen die wij financieel kunnen ondersteunen.
2: Dus het is in de loop der jaren finaal uit de hand gelopen, zo maar zeggen.
1: Ja, het is echt, je mag het best wel zeggen, het is finaal uit de hand gelopen. Waarbij we nu wel zeggen, we willen gewoon een top evenement neerzetten. Waarbij we zeggen, wij hebben absoluut geen winstbejacht, dus wij willen daarbij ook lokale doelen ondersteunen financieel.
2: En dat is bij de Cannenburg, wordt dat georganiseerd, toch?
1: Het hart van het evenement ligt op het Marktplein.
2: Ah, ja.
1: Daar vinden ook al de optreden van de bands en dergelijke plaats. Nou, rondom het Marktplein, dus de Hoogstraat, Julianalaan, zeg maar, het cirkeltje rondom het Marktplein. Daar vinden we de Boekenmarkt en de Braderie.
2: Ja.
1: Op de Dorpsweide, daar is die volledig ingericht als kinderplein. En het gebeuren voor de Cannenburg, daar is de kunstmarkt gesitueerd.
2: Oh, dat is de kunstmarkt. Met, ja. wat zei je, 35 kramen of iets dergelijks?
1: Ja, 40 kramen kunstmarkt geloof ik en 150 kramen voor Braderie en Boekenmarkt.
2: Goedemorgen.
0: Volgende week zijn we daar live aanwezig, Rob. En dan kunnen we nog veel meer vragen. Want er zullen weer verschillende mensen van het bestuur even bij ons aansluiten. Om ook inderdaad over die geschiedenis even te spreken. Maar volgende week donderdag, 14 mei, dan is het weer zo. Het 30ste Vaas Aqua vanaf het Marktplein in Vaassen. Arjen, we spreken jou ongetwijfeld volgende week ook weer even. Dankjewel Hallo. Dat je nu even wat tijd voor ons beschikbaar had. En uiteraard veel succes, maar ook zeer zeker heel veel plezier volgende week.
1: Dat gaat zeker lukken. Dankjewel en succes met uitzending.
0: Eens gelijk, straks je. Dag.

0: De laatste die u hoorde vanochtend in Brunch, Be My Baby. We zitten nog een kleine minuut voor het tijd zijn van 12 uur. Ja, Linda is ons al ontvlogen. Die had vanmiddag nog even wat andere afspraken. Maar op, het zit er weer op. We hebben de 3 uur weer gehad. Volgende week zijn we dus op locatie. Dat had je inmiddels ook begrepen. Dan zijn we in het centrum van Vaassen bij Vaas Aqua. Voor nu... het was weer de moeite waard volgens mij vanochtend.
1: Het vliegt voorbij, Jan.
0: Het was wel hard werk, hè?
1: Nou, het voelt niet als werk.
0: Ah, gelukkig. Nou, zo horen we het graag. Dames en heren, dank dat u bij ons was vanochtend weer. En graag tot de volgende week bij Brunch van RTV 794.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Híjole, mijo. Tell me what happened.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van den Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro, aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is het land van Maas en Smaal. Een ontmoeting met ondernemers uit de regio. Uw gastvrouwen zijn Maria Maas en Sandra Smaal.
1: Zo, Maas.
2: Zo, Smaal.
1: Daar zitten we weer in de studio. En de studio die een enorme opknapbeurt heeft ondergaan. Het is inderdaad weer leuk om terug te zijn. Wat vind jij?
2: Ik vind het leuk. Ik vind de studio prachtig geworden. Je zou echt eigenlijk zeggen, iedereen kon kijken. Hij is zo mooi gemaakt. Ja, en nou gaan we weer met bedrijven en organisaties aan de slag, hè?
1: Ja, zeker. Na een uitstapje naar de VMI, waar we een uitzending op locatie hebben gemaakt en twee ronde tafelgesprekken ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen, zijn we weer terug in de studio en gaan we weer in gesprek met bedrijven en ondernemers uit de regio. En vandaag hebben we een lokale ondernemersfamilie die eigenlijk in Heerde en Epe werkzaam zijn of actief zijn. Eet je eigenlijk wel eens een gebakje?
2: Ik ben eigenlijk niet van zoet. Maar de fruitgebakjes, de vruchtengebakjes van Kamphorst, die vind ik zo lekker. En Jan, mijn partner, is heel gek op, de hazelnootgebakjes. Maar ik eet liever hun kaasvlindertjes.
1: En Jan vindt die schuimbollen, die grote hazelnoten, of die kleine?
2: Nee, niet
1: de hazelino's.
2: Ja.
1: Wat leuk. Nou ja, wat vind ik eigenlijk lekker? Het ouderwetse kasteeltje met marspijn, dat vind ik altijd heel erg lekker. Maar de hazelnoten schuimbol en de sloffen.
2: Ik wou net zeggen de aardbeien sloffen. Geweldig.
1: En weet je wat eigenlijk zo leuk is? Recent is banketbakkerij Kamphorst weer terug in handen van de familie Kamphorst gekomen. En eigenlijk ben ik wel heel nieuwsgierig naar hun verhaal. Dus daarom hebben we vandaag Emma en Wouter Kamphorst in de studio. Welkom. En fijn dat jullie ondanks de oranje drukte, want het is natuurlijk een enorme gekke week zo, en dat jullie te gast willen zijn. En hoeveel tompoezen hebben jullie eigenlijk gemaakt?
3: Ik heb ze niet allemaal geteld, maar het waren er heel veel.
1: Heel veel, ja.
3: We zijn om 2 uur begonnen en we zijn doorgegaan tot 11 uur, geloof ik.
1: Zo, nou, ze waren weer heerlijk, hoor.
3: Ja, goed om te horen.
1: Ja. Wie zijn Emma en Wouter Kamphorst? Kunnen jullie iets over jezelf vertellen?
4: Zeker. Ik ben dus Emma Kamphorst, 25 jaar oud en geboren en opgegroeid hier in Heerde. Naar de Noordgouw geweest en vervolgens de opleiding Hogere Hotelschool in Leeuwarden gevolgd. En daar een hele leuke studententijd gehad. Naar het buitenland geweest en uiteindelijk mijn stage en mijn opleiding afgerond in Amsterdam. Dus veel ervaring opgedaan in de horeca en de evenementen. En vervolgens toch besloten dat ik Heerde wel een hele fijne plek vond om te wonen. Ja, dus teruggekomen naar het kleine dorpje. En daar woon ik ook nu, samen weer bij mijn ouders en met Wouter.
1: Gezellig.
4: Ja, zeker. Bevalt goed.
1: Leuk.
4: Ja, en toen op een gegeven moment is het balletje gaan rollen en kwamen de plannen. En werk ik intussen dus bij banketbakkerij Kamphorst.
1: Super, hartstikke leuk. En jij, Wouter?
3: Ik ben dus Wouter Kamphorst, 21 jaar oud. Ik heb in Epe op school gezeten, heb ik mijn middelbare school gedaan. Toen had ik de droom om een eigen pannenkoekhuis te beginnen. Dus ik ben de koksopleiding toen gaan doen. Die heb ik afgerond. Maar toen dacht ik toch van, mijn vader is banketbakker, mijn opa is banketbakker geweest. Ik ga ook die opleiding doen. Dus dat heb ik daarna gedaan. Tijdens die opleiding kwam een docent naar mij toe voor het vragen of ik mee wil doen aan een wedstrijd. Dus die heb ik aangepakt, die kans. Toen werd ik eerst Nederlands kampioen, daarna Europees kampioen. En in maart dit jaar ben ik nogmaals Nederlands kampioen geworden.
1: Nou, geweldig. Nou, straks komen we daar op het vervolg nog uit. En je werkervaring met bakken, natuurlijk vanuit de familie. Maar heb je bij andere banketbakkers gewerkt of puur vanuit de opleiding?
3: Ik heb dan een BBL-studie gedaan. Mm-hmm. Dus dat is 4 dagen werken en 1 dag naar school. Die heb ik gevolgd bij Kamphorst ook. Dus daar heb ik mijn studie gedaan. En ik heb in december vorig jaar heb ik stage gelopen in Vught bij Patisserie de Rauw. Een van de betere in Nederland.
1: En merk je daar weer dat de mensen van een ander soort gebak houden? Merk je een verschil in regio?
3: Ja, dat is wel heel anders. Voornamelijk heel strak en dan mag je echt heel lang doen over een gebakje.
1: Okay.
3: Daar werk je met 25 man. Dus je hebt ook alle tijd voor het gebakje.
2: Maar ik ben zo benieuwd, hoe kom je nou van pannenkoeken naar banketbakken? Ik snap je familietraditie, maar waarom was het eerst een pannenkoekenhuis?
3: Ja, dat weet ik ook niet, maar ik heb het gezegd sinds dat ik jong ben. Zover ik weet, zei ik dat vroeger al. En die droom had ik.
2: Maak je nog steeds vaak pannenkoeken?
3: Ja, maar dan voor de familie.
4: Hele lekkere.
2: Een hele bijzondere. Ja, vertel maar, wat voor pannenkoeken maakt hij?
4: Hij maakt hele lekkere spek- en kaaspannenkoeken.
2: Oh, die zijn ook het lekkerste.
5: Favoriet.
2: Ja, favoriet. Hé, hey, maar jouw leeftijd?
3: 21.
2: En nog steeds ook op school?
3: Ja, dat klopt.
2: En Nederlands kampioen en Europees kampioen?
3: Ja.
2: Nou ja, we gaan er straks nader op in, hè? Maar dit is wel... Ik ben heel nieuwsgierig.
1: Dit ging over jullie. Kunnen jullie iets meer over de geschiedenis van Banketbakkerij Kamphorst vertellen? Waar is het ooit begonnen? Met wie is het ooit begonnen?
3: Waar de plek waar nu de bakkerij zit, dat gaat al heel ver terug. Er zit al sinds 1800 nog wat zit er al een bakkerij. Toen de tijd van Arks, toen kwam een familie Kwak, geloof ik. En daar hebben onze opa en oma het van overgenomen.
1: Okay,
3: en dat was in 1973.
1: Oké. En jouw ouders, hebben die ondertussen nog in de banketbakkerij gezeten?
3: Iets voor 2000 hebben ze een aantal jaar in de banketbakkerij gezeten, samen met mijn opa en oma.
1: Ja.
3: Maar toen met problemen met personeel en mijn moeder werd zwanger, toen hebben ze gezegd van, we doen het van de hand.
1: Ze hebben gewoon een keuze gemaakt, we gaan voor het gezin. En jouw opa die heeft toen de bakkerij verkocht?
3: Ja, toen is het verkocht aan de familie Veldhuizen, broer en zus. En die hebben het 25 jaar ruim gedaan.
1: Zo.
3: En toen kwamen ze bij ons met de vraag of wij het weer terug wouden overnemen.
1: Nou, geweldig.
3: Ja.
1: Leuk. Nou, daar is denk ik Epe, Heerde en omgeving heel blij mee.
3: Ik hoop het.
1: Jij met de kaasvlinders, ik met de schuimbollen.

0: jullie vertelden in 2000, geloof ik, hè, hebben jullie ouders besloten om de zaak te verkopen.
1: Ja, klopt.
0: En meneer Herco Veldhuizen, werkte die toen in het bedrijf bij jullie?
1: Nee, mijn opa en oma en ouders zijn toen op zoek gegaan naar een koper. En dat gebeurt dan vaak landelijk. En toen hoorden zij over dat dit bedrijf te koop zou komen. En toen is het vrij snel gegaan en is de overname in gang gezet. En hebben zij het overgenomen. Maar waren dus volkomen onbekend. Kwamen oorspronkelijk uit de omgeving van Baarn.
0: En je opa en oma hebben zich toen helemaal teruggetrokken? Waren die al een pensioen toe?
1: Ja, oma die was al met pensioen en opa die was ook een vakidioot. En die vond het nog erg leuk om een dagje per week bleef werken. En mijn vader is toen ook destijds blijven werken. En die werkte gewoon fulltime mee in de bakkerij. Dat heeft hij de afgelopen 25 jaar gedaan.
0: En heb je wel eens van hem gehoord hoe dat was? Want het lijkt me toch best heel moeilijk als het eerst het bedrijf van jouw familie is en dan verkoop je het, dat wordt van een ander en jij bent in loondienst. Hoe was dat voor hem? Heeft hij daar wel over verteld?
2: Daar heb ik papa eigenlijk nooit zo over gehoord. Hij kreeg veel vrijheid en hij mocht dingen bedenken. En als Herco er niet was, dan nam hij die rol op zich. Dus ja. Het voelde denk ik ook voor papa nog steeds wel als een familiebedrijf.
0: En hoeveel mensen werken er ongeveer in de bakkerij naast jullie als familie dan?
2: In de afgelopen 25 jaar is het best wel uitgebreid. Mijn opa die had denk ik rond de 15 mensen in dienst.
0: Zoveel nog?
2: Ja.
1: Ik denk misschien wel minder nog.
2: Ja, misschien nog wel minder.
0: 10. Ja.
2: En nu zitten we op 30 mensen.
0: En een jaar of 10, 15 terug is er ook een dépendance, een winkel in Epe geopend.
2: Ja, dat klopt. Een filiaal in Epe. Dat hebben de broer en zus Veldhuizen hebben dat daar begonnen. Daarvoor hebben ze ook nog een winkel in Hattem gehad. Maar die hebben ze later van de hand gedaan. En toen kwam de Albert Heijn in Hattem erbij. Zo hebben ze hier en daar veel uitgebreid.
0: Hey, en volgens mij, hè, jullie bedrijf, jullie bakkerij, banketbakkerij, is lid van het patisseriecollege.
1: Ja, dat klopt.
0: En volgens mij, het klinkt voor mij als dat een hoge titel in de banketbakkerij is. En is dat zo? Is dat iets bijzonders, lid zijn van het patisseriecollege?
2: Ja, het is een groep met banketbakkers en ook sommige gemengde bedrijven, dus met brood en banket, die voor een bepaald niveau staan en die graag
1: kennis willen delen. En ook samen niet alleen de kennis, maar ook inzichten binnen het bedrijf en de bedrijfsvoering met elkaar delen en productontwikkeling doen. Dus dat zorgt ervoor dat wij ook hele actuele producten kunnen aanbieden. Mooie foto's, veel beeldmateriaal wat ze ook bij ons aanleveren. En ja, er zit een enorme groep ervaringsdeskundigen. En zeker voor ons nu ook een hele mooie kans om daar informatie te inwinnen. En
3: precies, kun je weer heel veel van leren.
1: Ja.
3: En moet het gebak dan, of wat jullie maken, bakken, moet dat ook aan een bepaalde standaard voldoen? Zijn er kwaliteitseisen aan verbonden?
2: Om erbij te komen, wordt je in eerste instantie heel je bedrijf wordt, moet dat goedgekeurd worden door de hele groep. Het zijn 75 bedrijven. Die worden verdeeld in kleinere groepjes en die gaan in 2 jaar tijd langs elkaar. Dus dan wordt het beoordeeld op kwaliteit en hoe het eruit ziet en de uitstraling.
0: Worden er wel eens bedrijven uitgegooid?
2: Soms wel, want er is een bepaalde standaard. Als er een winkel heel erg verouderd is, dan wordt dat wel aangegeven van doe daar iets mee.
0: Je moet nu echt je best doen, anders dan krijg je te weinig punten de volgende keuring.
2: En dan komt het ook wel eens voor dat iemand wordt uitgesloten. Ja.
1: En het is ook wel leuk, want het patisseriecollege gaat ook al jaren terug. En dat is dus ook al toen onze opa en oma de winkel hadden, bestond dat dus ook al. En ja, toen was dat natuurlijk anders dan dat nu is. Maar die groep ervaring en het vakmanschap delen, dat was toen ook al. En dat is, vinden wij heel bijzonder dat wij dat nu nog steeds daar lid van mogen zijn.
0: Ja, dat geloof ik. En dan vraag ik me af, hè, van jullie zeiden al, daar deel je met elkaar kennis en ervaring. En daar wordt ook productontwikkeling gedaan. Maar je maakt ook misschien af en toe een heel nieuw eigen taartje, een recept, iets. Hoe gaat dat in zijn werk? Weet je, ik heb het wel eens van Johnny Boer gezien, hè? Wel, hoe daar dan een nieuw gerecht ontwikkeld wordt en hoe ze allemaal proeven en meekijken. En vertel eens, hoe gaat dat bij jullie? Daar ben ik zo nieuwsgierig naar.
2: Ja, je begint met een idee die je wil gaan ontwikkelen. Je gaat testen. Je gaat met de medewerkers om tafel. Zeg van, hebben jullie nog goede ideeën?
0: Vertel er eens één waar je bijvoorbeeld het laatste jaar mee bezig bent geweest. Of die je nu in je hoofd hebt.
2: Toevallig was vanuit het patisseriecollege 2 weken geleden was het beste gebakje van Nederland. Daar moest iedereen aan meedoen. Dus dan moest je innoverend en ook technisch haalbaar in de bakkerij een gebakje maken. Dus toen hebben wij bedacht een mango met banaan en amandelbodempje.
0: Ik vind mango ook zo lekker.
1: Heerlijk.
2: Ja.
1: Ja. Maar wij zijn op zoek naar een lekker fris gebakje en zomers gebakje. En toen zijn wij zelf gaan nadenken van wat vinden wij lekker. Wat zijn ook smaken die mensen tegenwoordig graag willen en die wij nog niet in het assortiment hebben. En toen kwamen we eigenlijk vrij snel op passievrucht en mango, dat we dat heel erg lekker vinden. En op die manier zijn we erover na gaan denken.
0: Hoe gebeurt dat dan? Is dat 's avonds thuis bij jullie met vader en moeder samen? Of gebeurt dat echt in een groepje in de bakkerij?
2: Daar proberen we zo goed mogelijk iedereen bij te betrekken. Ook omdat je dan, ik denk ook een beetje teambuilding dan hebt. Mm-hmm. Om er samen over na te denken.
0: Dus jullie zitten aan het praten en van, we gaan daaraan meedoen. We denken aan dit en dat. En dan, hoe gaat zo'n gesprek dan? Want dan denk ik, dan hebben we passievrucht en mango. Nou, klaar.
2: Ja,
0: maar dat zal vast wel meer zijn.
2: Wij vonden vooral dat mango en passievrucht, dat zie je tegenwoordig overal. Dus we houden iets speciaals ook nog bij in. Toen dachten we, wat past daar nou bij? Dus toen zijn we gaan experimenteren en toen kwamen we op banaan. Dus een beetje dat zoetige met dat zure en dat hangt elkaar heel goed op.
0: En experimenteren, ik neem aan, je moet dagelijks al het gebak maken. Daar zijn je ovens voor. Heb je dan een aparte oven waarin je gaat experimenteren? En maak je er dan 5 verschillende en allemaal proeven? Ik ben er zo benieuwd naar.
1: Dit gebeurt vooral in de avonduren. Als Wouter, die houdt er wel van om 's avonds nog even het een en ander uit te proberen. En dan mag ik even proeven.
3: En wat voor een bodem hebben jullie? Of tenminste, is het een bavarois-achtig gebakje? Of wat voor een beeld moeten we daarvan hebben?
2: Het was een meer bavarois met een bodempje van amandelcrunch. Hmm. En licht gezouten, dus dan dat zoutige met dat zuur en dat zoete. Dan heb je eigenlijk heel het mondgevoel heb je rond. Daar zijn we naar op zoek.
3: Ah, heerlijk.
2: Ja.
3: Heerlijk.
2: Vonden wij ook. Helaas niet gewonnen.
0: Niet gewonnen?
2: Nee.
0: En wel een eervolle vermelding gekregen?
2: Het zijn 75 bedrijven, maar we hadden wel hoog gescoord in de...
0: En komt die dan in het assortiment?
2: Nu met oranje gebak was het een beetje lastig te implementeren.
0: Ja, dat snap ik.
2: Maar wie weet in de toekomst.
0: Nog even eerst bij Wouter, dan wil ik van Emma ook allemaal dingen weten en zo. Maar Wouter Boel, jij gaat nog naar school.
2: Dat klopt.
0: BBL, hè? Opleiding, dus 4 dagen werken en 1 dag op school... En dan hoor ik van prijzen gewonnen en nu weer zo'n iets ontwikkelen. Wat kunnen ze jou leren op school?
2: Ja, dat is een lastige. In de praktijk heb ik nu een vrijstelling gekregen, omdat ik dan zoveel wedstrijdervaring heb. Maar als ik dan een keer in de praktijk sta, dan komt het nog wel eens voor dat de leraar vraagt van, wil jij het even voordoen aan de klas? Want ik kan het op die manier zoals jij het doet, kan ik het niet. Dus dat is dan wel een compliment en ook wel een beloning voor het werk.
0: Ja, dus eigenlijk, je wilt je diploma nog halen.
2: Ja, daar gaat het om, op het papiertje.
0: Om het papiertje, ja. Maar als je al zoveel prijzen hebt gewonnen, blijft dat papiertje toch belangrijk?
2: Ik vond voornamelijk het papiertje belangrijk, omdat in de opleiding zit praktijkopleiderscursus. En ik kan dus daarna mensen opleiden voor dit beroep.

0: Jullie hebben net verteld, hè, in de tijd van opa en oma al nou, misschien 10, 15 mensen in dienst. Nu veel meer. En er kwam een lunchroom bij, er kwam een filiaal, een dépendance bij. En wat is jouw rol in het bedrijf, in de winkel? Hoe noemen jullie het zelf? Onze zaak of hoe heet dat?
1: Ja, onze zaak, de banketbakkerij. Ja. Nou, het begon natuurlijk allemaal bij Wouter. Die werd gevraagd door de oud-eigenaren van... zou jij interesse hebben om het bedrijf over te nemen? En dat is natuurlijk heel logisch, omdat hij banketbakker is. En toen zijn we daar eigenlijk thuis heel erg over gaan praten. En werden we allemaal wel heel erg enthousiast van het idee. En toen had ik zoiets van... eigenlijk wil ik ook wel een rol betekenen binnen dit bedrijf. En mijn kracht is absoluut niet in de bakkerij. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om met klanten te werken. Ik heb ook altijd een bijbaantje bij bakkerij Jonker hier in Heerde gehad. Dus ik wist wel een beetje wat het inhield. En ik vind ook de administratieve kant heel erg leuk. En daarin zagen we wel mogelijkheden dat ik dat deel van het bedrijf voor mijn rekening kon gaan nemen.
2: Ook niet heel onbelangrijk natuurlijk. Jullie ouders spelen ook nog een rol.
1: Ja, zeker.
2: Ik neem aan dat jullie vader nog in de bakkerij werkt.
1: Ja,
3: klopt.
2: En jullie moeder, wat doet zij?
1: Ja, mijn moeder en ik hebben eigenlijk de taken in de winkel en administratief samen verdeeld. We vinden het beide heel erg leuk om in de winkel te staan, zowel hier in Heerde als in Epe.
2: Ja.
1: Dus op die manier verdelen we dat. En daarnaast, ja, op de achtergrond zijn we veel meer bezig met de producten die in de winkel komen.
2: Ja.
1: En ja, mijn moeder vindt het bijvoorbeeld ook heel erg leuk om de etalages mooi te maken, de producten mooi te verpakken. Dus op die manier hebben we denk ik allemaal wel onze eigen... ja, specialiteit,
2: mooi,
1: waar we goed
2: bijzonder
1: in zijn en leuk vinden. Ja.
2: Leuk. Mooi familiebedrijf. En de lunchroom.
1: Ja, dat zien wij altijd een beetje. Dat hoort
0: dat
1: bij de winkel.
0: Klinkt bijna als de winkel. Terwijl het ook weer een hele aparte tak van sport is.
1: Klopt, ja. En gelukkig hebben we ook heel veel winkeldames die natuurlijk zowel in de winkel staan als in de tea room de klanten bedienen. En loopt dat heel mooi in elkaar over. En kunnen we daar, vind ik het een hele mooie toevoeging dat we daar direct kunnen zien hoe de mensen van onze gebakjes of van onze sozijsbroodjes genieten.
0: En wat ik me dan afvraag, hè, van hoeveel mensen zijn er nu dan die bij het totaal bij jullie werken?
1: En nu zijn er bijna 30 mensen bij ons in dienst. Dus dat is een hele club.
0: En wie beschouwen zij als hun werkgever, hun baas? Wie geeft de opdrachten aan het personeel? Wie verdeelt het werk? Wie doet personeelsaangelegenheden?
3: Die 30 zijn weer onderverdeeld in bakkerijen en dan de winkel. Dus voornamelijk de bakkerij wordt aangestuurd door mij of papa. Maar voornamelijk papa, omdat hij zoveel ervaring heeft. En ja, er al zo lang werkt, dus iedereen ook hem het langste kent. En de winkeldames worden voornamelijk aangestuurd door Emma en mama.
1: Ja, zo hebben we dat inderdaad goed verdeeld.
2: En ik zie de laatste tijd ook veel voorbij komen op social media van jullie allebei. Dus daar zijn jullie goed mee bezig. Wie is daarvoor verantwoordelijk?
1: Ja, die rol... ik had van tevoren niet echt helemaal een beeld bij wat zo'n social media account onderhouden nou echt inhoudt. En het is natuurlijk best wel wat om elke keer weer wat te verzinnen om te posten. Maar verrassend genoeg gaat dat me goed af en vind ik het heel erg leuk om te doen vooral. Ik heb goede modellen in de bakkerij, daar mag ik ook leuke foto's van maken. Ja. En de reacties die ik erop krijg zijn ook ontzettend positief. En vooral voor ons, wij zijn opgegroeid in die bakkerij. Ja. Ondanks dat het niet meer in de familie was, kwamen we natuurlijk wel eens... bij mijn vader in de bakkerij om het hoekje kijken, of gingen we samen taart maken of koekjes bakken. Dus voor ons is dat heel gewoon, maar voor heel veel mensen hebben geen idee wat er allemaal gebeurt. Dus ik vind het leuk.
2: Nee, zeker. Wat ik zo zie, de foto's die gemaakt worden en die jullie laten zien, of soms een filmpje. Ja, dat is heel leuk voor de buitenwereld om te zien wat er eigenlijk gebeurt of wat er achter zit.
1: Ja.
2: Op welke social media kanalen zijn jullie actief?
1: Ja, momenteel vooral Instagram en Facebook. Daar posten we zowel berichten op als stories. Ja. En inderdaad een kijkje achter de schermen geven. En ook te laten zien van bijvoorbeeld nu zijn de aardbeienslofjes weer, weer volop verkrijgbaar.
2: Ja.
1: Dus dan vinden we dat ook leuk om op die manier een beetje aandacht aan te geven.
2: Ja, hartstikke leuk hoor. Ga er vooral mee door. En LinkedIn, zitten jullie daar ook op? Of echt Facebook en Instagram?
3: Nog niet.
2: Nog niet, nee.
0: En dan wat mij ook puzzelt, want ik denk altijd van bakkers en dat beroep, dat was onder andere zo zwaar, omdat ze voor dag en dauw om 4 uur aan de slag gingen. En jullie vertelden net al eventjes een keer van... ja, met de tompoezen ging ik om 2 uur beginnen.
3: Ja, klopt.
0: Hoe ziet normaal jouw werkdag eruit? Wat voor uren maak je dan?
3: Normaal gesproken zijn onze werkdagen van 5 tot 3. En daarnaast begint niet iedereen dan om 5, maar dan begint er ook een club om 6. Zodat je niet iedereen meteen aan de slag hebt, want dan heb je te weinig werk om aan mensen te geven. Maar dan werken er dus ook nog een paar van 6 tot 3. En op woensdagmiddag zijn we vrij. En op zaterdag beginnen we om 4 uur. En dan zijn we om 11:30 klaar.
0: En hoe laat ga je dan naar bed?
1: Wouter gaat te laat naar bed.
3: Ja. Het komt ook wel eens voor dat wij dagjes hebben van 5 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds.
0: Ach, jongen, toch.
1: Ja. Echte vakidioten.
3: Hoort erbij.
0: Ja, maar jij geniet ervan, hè?
3: Ja, ik krijg er ook energie van, dus.
2: En ik zag dat jullie ook meer met brood bezig zijn.
3: Ja.
2: Met deze brood. En ik zag ook inderdaad op social media heerlijke amandelcroissantjes voorbij komen. Daar zijn jullie ook mee bezig om dat meer te ontwikkelen, om meer mee te doen?
3: Dat idee kwam eigenlijk nadat ik Europees kampioen werd. Toen zeiden we van hoe mooi is dat om dat meteen te bundelen in het bedrijf.
2: Ja. Ja.
3: Dus daar zijn we vanaf januari meteen mee begonnen. Voornamelijk dezenbrood en croissants, omdat wij dat een verrijking vinden van een banketbakkerij.
2: Nou, zeker weten.
3: En niet het standaard kadetje of een groot brood, waar ook niks mis mee is. Maar daar staan wij minder achter als banketbakker.
2: Nee, zeker. Nou, ga vooral door met die amandelcroissants.
3: Gaan we doen.

0: Wat ik me ook afvraag is... je kunt nooit precies al je gebakjes verkopen.
1: Ja, dat lukt aardig goed. Altijd.
0: Ja, want hoe lang mag je het in de winkel? Ja, dat hoef je niet precies te zeggen, hoor. Laten staan. Maar wat doe je met al dat gebak wat je toch niet kwijt kunt?
1: Ons gebak is elke dag vers.
0: Ja.
1: En de ervaring van onze vader is zo goed, termate goed, dat hij elke dag kan inschatten hoeveel het is. Als het te weinig is en het is om 12 uur bijna op, dan gaan we gewoon bijmaken.
2: Ja. Puur op basis van ervaring.
3: Ja. Zodra hij ziet wat voor weer het wordt, of het vakantie is of niet, of er feestdagen aankomen, afhankelijk van allerlei verschillende factoren, weet hij precies van oké, vandaag gaan we zoveel maken.
0: En jullie maken daar logboeken van of slaan jullie dat in je hoofd op?
3: Nou, we hebben tegenwoordig hele goede kassasystemen, dus die doen een hoop voor ons. Dat geeft heel veel inzicht van hoeveel gebakjes hebben we deze dag verkocht, of kunnen we even terugkijken van hoeveel was dat 3 weken geleden. Dus daar halen we inderdaad veel informatie uit.
0: En dan een andere vraag die me ook wel puzzelt. Ik heb al gezegd, ik ben niet zo hard van zoet. En ik was vroeger heel dik en moest ik heel veel afvallen. Dus ik had nooit gebakjes en zo. En ik ben dus niet van zoet. En dus ik vind dingen heel snel erg zoet. Maar ik hoor ook wel van andere mensen van... Kamporst is me eigenlijk nog wat te zoet. En volgens mij is er wel een ontwikkeling dat gebak minder zoet gemaakt wordt. Klopt dat of zie ik dat verkeerd?
1: Dat is niet alleen bij ons, maar dat zie je ook bij de grote keten. Zoals een Daybeek, dat is een leverancier van slagroom. Die gaat zijn vorige zoete slagroom gaat steeds verder in percentages naar beneden in suiker. En wij zoeten zelf onze slagroom en wij zetten die trend ook door.
0: Mm-hmm. Dus dan ben je dan bewust mee bezig dat mensen niet ineens denken van het is niet lekker meer, maar dat je hele kleine stapjes het minder zoet maakt? Of?
1: Dat is nu niet zozeer, maar ik denk in vergelijking tot vroeger dat het wel steeds minder zoet wordt. Maar nu, onze regio die houdt ook niet zo erg van zoet, maar als je naar een Urk of Kampen gaat, daar is de slagroom volgens mij veel zoeter.
0: Wat leuk.
1: Ja, dat is per regio verschillend. Ja. In Urk is het veel zoeter.
0: Ja, ik vind Engels en Ierse slagroom wel lekker, want die is echt veel minder zoet dan, dat merk ik dan.
2: Ja, en de Duitse slagroom zit volgens mij helemaal geen suiker in.
1: Nee, daar zijn we helemaal geen fan van.
0: Oké, hey, Sandra, ga jij verder over de wedstrijd?
2: Ja, ik heb vernomen dat er dus een WK-boulangerie in Shanghai is in september. En jij mag daar aan meedoen, Wouter.
1: Klopt.
2: Kun je eens uitleggen hoe die weg naar dat WK, hoe van begin tot het eind, hoe dat is?
1: Ja, dat is goed. Dat begon eigenlijk toen ik de opleiding deed tot banketbakker. Toen kwam een docent die broodbakkers lesgeeft, kwam naar mij toe. En die zegt van, ik zie jou werken en hoe gestructureerd jij dat doet. En ik denk, jij hebt een klas vol broodbakkers. Waarom kies je daar niet iemand uit? Maar hij zegt, ja, die zijn veel lomper en die kijken niet zo nauw. En ik denk dat een banketbakker, die kan ik dat wel aanleren. Want van een banketbakker kan ik wel een broodbakker maken, maar van een broodbakker geen banketbakker, omdat dat zo ver uit elkaar ligt.
2: Dus iets minder gedetailleerd is een broodbakker.
1: Klopt, en iets minder gestructureerd, maar die zijn in andere dingen weer goed. Ik wil niet helemaal slecht praten. Dus toen ben ik gaan trainen daarvoor. Toen heb ik in 3 maanden tijd heb ik leren croissantjes maken en deze brood maken. En dat pakte best goed uit. Toen werd ik Nederlands kampioen. En toen ben ik gaan trainen met de veel goede bakkers in Nederland. Voor het Europees kampioenschap. Want dat was dan het vervolg van het Nederlands kampioenschap. Dat was in Denemarken het EK. In Herning. Ik ging er met open vizier in. En ja, ik had nooit gedacht dat ik eerste zou worden. Ik vond het al een hele prestatie dat ik daar stond. Voor iemand die net een paar maand croissantjes kon maken.
2: Ja, precies.
1: En je staat natuurlijk tussen de Fransen, die natuurlijk een traditioneel broodland zijn, en de Duitsers, die heel goed zijn met brood. Maar toen won ik daar ineens.
2: En wat geweldig, wat leuk, wat een eer.
1: Ja, vooral een eer.
2: Ja.
1: Ik had het nooit verwacht en het was echt gek huis.
2: Ja, leuk.
1: En toen kwam ik terug in Nederland en toen zei eigenlijk degene die mij had getraind richting het EK, die vroeg aan mij van, zou je niet gewoon nog een keer meedoen met een Nederlands kampioenschap en dan kijken of je door kan naar het WK? Nou, dus dat heb ik gedaan afgelopen maart. En toen ben ik weer Nederlands kampioen geworden. Dus nu mag ik door naar het WK in Shanghai.
2: Wat moet je doen op zo'n WK? Krijg je een opdracht of moet je zelf iets inbrengen?
1: Ik krijg 10 weken van tevoren. Het is in september krijg ik de opdracht. Daar staan de meeste dingen in, zoals gewichten en voorwaarden die ik mag doen in mijn recepten. Dus dat kan ik allemaal uitwerken, de ideeën. Maar verder zitten er ook nog veel mysteries in die ik daar pas krijg. Dus daar moet ik dan op inspelen.
2: Beetje zoals Heel Holland Bakt, maar dan op internationaal en heel groot niveau.
1: Zoiets.
2: Ja. Nou, maar wat leuk.
1: Ja.
2: En heb je voor jezelf al dingen bedacht van, nou, dat zou ik graag willen. En dat wil ik van mezelf laten zien.
1: Nou, dat is vrij lastig, omdat je krijgt een thema mee in de opdracht. En dat thema ga je alles uitwerken tot een eindproduct. Dus ik kan nu wel iets bedenken.

0: netjes ertussen zit. En daardoor doe ik iets minder goed op dezenbrood en stoofbroden.
1: Ja, want dat toeren, hè, waar je het over hebt, dat is dus als je bladerdeeg maakt. En daar gaat ook tijd overheen. In verschillende, dat moet in verschillende etappes, toch?
0: Ja, je maakt een dag van tevoren maak je al deeg. En dat laat je dan een hele nacht in de koeling liggen. Dus dan zit er heel goed de kou in, want anders is het niet te verwerken. En dan smelt ook je boter. En na een dag in de koeling kan je je boter daartussen gaan toeren. En dan wil je zorgen dat je 12 laagjes hebt. Dus dan is het een keer in 4 vouwen en daarna nog een keer in 3. En dan heb je 12 laagjes.
1: Ja, heerlijk. Ja. Wat anders dan een pakje van Koopmans.
0: Ja.
2: En ik las ook volgens mij, want er stond een stukje over in de schaapskooi, dat je dan ook 2 meesterboulangers jou begeleiden en met jou de voorbereidingen of doen. Klopt dat iets wat ik dacht?
0: Ja, klopt. Ja, omdat het nu vanuit Nederland gaat, wil elke bakker in Nederland wil je wel helpen. En vanuit de wedstrijdorganisatie is er 1 iemand sowieso dicht betrokken daarbij. En die bouwt een heel netwerk omheen. Dat is meester boulanger Hiljo Hillebrand. En die heeft eigenlijk Hans Som weer met mij geconnect. En daar is weer verder een netwerk van gemaakt. Dus zo worden er allemaal goede mannetjes om mij heen gezet.
1: Ja, precies. Je krijgt goede begeleiding daarin.
0: Ja, klopt.
1: Want goed.
0: Ja. Iedereen wil namelijk die titel voor Nederland.
2: En september komt het spannende moment dat de opdracht helder wordt.
0: 10 weken voor september.
2: En dan ga je met jouw begeleider samen fantaseren en denken van wat voor dingen kan ik dan daarin maken? En,
0: ja, dat klopt.
2: Want de verleden keer was de opdracht China en toen had je dingen met yin en yang en een heel groot brood gemaakt of zo. Vertel eens.
0: Klopt, dat is een showstuk helemaal gemaakt van brood. Weliswaar zonder gist, dus het rijst niet. Dus je kan het heel droog bakken, dus bijna steen. En dan kan je er eigenlijk hele sculpturen en beelden van maken.
1: Mooi hoor.
0: Ja.
1: Geweldig. Ik ben wel heel benieuwd. Daar gaan jullie toch ook wel iets over posten.
3: Ja, wij gaan met z'n drieën, mijn ouders en ik, gaan ook mee naar Shanghai.
1: Ja, geweldig.
3: Dus ik ga dat zeker vastleggen.
1: Ja, daar moet je bij zijn.

0: na de grote wereldwedstrijd waar je aan gaat deelnemen. Stel dat je daar wint of het heel goed doet. Verandert dan jullie toekomst en jullie plannen?
1: Ik denk dat we misschien wat drukker krijgen met brood.
0: Meer brood maken.
1: Ja, maar ik vind het wel belangrijk dat het alleen maar op de zaterdag blijft. Want we blijven een pakket bakken. En het moet een verrijking zijn van het assortiment. En niet het hele assortiment om het brood heen.
0: Want Emma, kun je eens wat vertellen over hoe de toekomstplannen zijn? Praten jullie daarover? Zijn jullie daarmee bezig?
2: Ja, toen we zijn begonnen hebben we natuurlijk een heel ondernemersplan voor onszelf gemaakt. En daar stonden heel veel dingen in die we direct wat mee wilden. Maar hebben we ook wel nagedacht over wat wil je dan op de langere termijn uitvoeren. En nu zijn we momenteel natuurlijk net gestart en hebben we wat kleine dingetjes kunnen aanpassen al. Bijvoorbeeld de huisstijl, daar zijn we mee bezig geweest. En die heeft iemand ook voor ons ontwikkeld. En hebben we ook weer kunnen doorvoeren in de kleding van de winkeldames. En onlangs is onze luifel ook helemaal aangepakt. En zo doe je steeds in kleine stapjes, geef je denk ik steeds meer je eigen draai aan. En krijgt het ook steeds meer het gevoel dat het echt ons bedrijf is wat we hebben overgenomen. In plaats van dat het toch nog voelt alsof het van de oud-eigenaar is.
0: Hoe lang is het nu dan eigenlijk dat jullie met z'n vieren doen?
2: Sinds 1 januari, dus dat we zijn nu net 4 maandjes onderweg.
3: Ja, maar het is mooi dat jullie samen zo bouwen. Hè? Jij met het bakken, jij inderdaad met de uitstraling. Ja, wat voor plannen, wat voor mogelijkheden zie je daar nog meer in jullie zelf in de markt zetten?
2: Ik denk dat we vooral echt nog een grote droom is om ooit de winkel echt te veranderen. En Wouter vindt het ook heel erg mooi. En misschien kan hij daar zelf ook nog iets over zeggen. De chocolaterie is nu achter in de winkel in Epe, maar dat zie je niet. En ik vind het banketbakken en de chocolaterie echt een beroep wat gezien mag worden. En ja, echt een mooie ambacht. Dus ik denk dat het voor ons wel een droom is als we dat nog wat meer in onze winkels kunnen laten zien.
3: Ja, dus dat je eigenlijk, net zoals in bijvoorbeeld sommige restaurants, een open keuken idee hebt, dat je dat ook in de bakkerij terugbrengt.
1: Klopt. Dat heb je heel mooi bij Robert van Beckhoven. Dan loop je, voordat je de winkel inkomt, loop je langs de bakkerij. Kan je langs. Het is helemaal glas. Dus dan kan je de bakkerij in kijken, zie je mensen werken. Dat vind ik wel een mooi iets. Dan zien mensen ook wat het allemaal inhoudt en hoeveel werk eigenlijk een gebakje is.
3: Ja, dat het inderdaad een hele kunst is dat wat je maakt, dat het niet alleen lekker is, maar dat het ook mooi eruit ziet. Ik denk dat dat wel een mooie aanvulling zou zijn inderdaad. En brood hebben jullie op dit moment alleen in Heerde. Is het de bedoeling dat jullie dat ook naar of in Epe gaan verkopen? Of houden jullie dat gewoon op zaterdag in Heerde?
1: Ja, dat is vrij lastig logistiek gezien, omdat ik heb maar een bepaalde capaciteit in de oven en ik moet dan 2 winkels bevoorraden. Ja. Ja. Dat red ik dan niet. Ja, dan moet ik altijd om 2 uur beginnen.
3: Nee, niet doen. Mensen lekker deze brood willen, komen ze wel naar Heerde.
1: Ja.
3: Heel goed.
1: Wie weet in de toekomst.
3: Ja.
0: William moest een ondernemingsplan maken, ook denk ik, om de overname te financieren.
2: Zeker.
0: Want dat is natuurlijk wel een heel bedrijf wat je weer moet kopen. En daar zal de bank ook bij betrokken zijn.
2: Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook wel iets heel moois dat onze ouders hebben gezegd. Kijk, wij waren enthousiast en zij waren ook enthousiast. Maar we hebben denk ik wel ook vooral te danken aan hun dat zij bereid zijn om die stap nog te zetten. En ons daarbij te helpen dat die mogelijkheid zich nu voordoet dat we het bedrijf hebben kunnen overnemen.
0: Brengt het op dit moment voldoende op om te kunnen zeggen van we kunnen volgens de voorwaarden die de bank heeft gesteld en alles kunnen we de stappen zetten en we zijn in goed vertrouwen dat dat goed zal gaan? Of is dat te vroeg naar een paar maanden?
1: Het gaat goed.
0: Het gaat goed.
1: Ja, het gaat goed.
2: Nee, wij hebben zelf een heel positief gevoel en het bedrijf kennen we natuurlijk goed en het was al een heel goed lopend bedrijf en we wisten in dat opzicht waar we aan begonnen. En wij hebben nu alleen maar de eer om dat zo mooi te kunnen voortzetten. En wij zijn heel erg blij met de positieve reacties die we krijgen. En de drukte in de winkels, dat is heel positief.
0: Nou, wat mij betreft, ik deel het, denk ik. En ik kom ook zeker brood kopen een keer op zaterdag.
2: Ja, hartstikke leuk. Helemaal welkom.
3: En hebben jullie nog ambities? Zijn er nog dingen die je wilt ontwikkelen of anders wil doen?
1: Ik denk dat de grootste ambitie is misschien een beetje vernieuwing. Of modernisering in het gebakassortiment. Dat door te voeren, nu hebben we de winkels hebben gedaan. En misschien de smaak hoeft niet te veranderen, maar misschien het oog wil tegenwoordig ook steeds meer. Mensen willen een plaatje, zien ze op Instagram. En ja, Misschien willen we daar meer naartoe. En ook investeren in de bakkerij om zo goed mogelijk en misschien beter te kunnen produceren.
3: En zie je daar nog uitdagingen in, problemen, beren op de weg?
2: Nou, wij mogen denk ik van geluk spreken dat we zo'n mooi team hebben die we ook hebben kunnen overnemen. Want in de bakkerijsector is een goede banketbakker vinden momenteel best wel lastig.
3: Ja.
2: En in dat opzicht zijn we gewoon heel erg blij met de banketbakkers en ook met de winkeldames die voor ons werken.
3: Ja.
2: Dat is echt de kracht. Maar om in de toekomst daar ook op in te spelen, is het gewoon belangrijk om te blijven investeren. En het jezelf in dat opzicht zo makkelijk mogelijk te maken.
3: Zouden jullie nog willen uitbreiden? Nog een ander filiaal erbij? Of andere vorm van uitbreiding?
1: Nou, eigenlijk niet.
3: Nee.
1: Nee, dat gaat toch ten koste van versheid, denk ik.
3: Ja.
1: Als ik dat zie bij collega's.
2: Ja,
3: nee, snap
2: ik. We vinden het belangrijk dat we er zelf zoveel mogelijk bij kunnen zijn. En zicht hebben op wat we verkopen. En ik denk hoe groter je wordt, hoe lastiger dat is om je aandacht te verdelen over meerdere filialen.
3: Dat is zeker waar.
2: Dus wij zien eigenlijk wel de kracht van...
3: Kwaliteit. Ja, heel goed.
0: Hey, als afronding ben ik nou wel heel erg nieuwsgierig wat jullie eigen lievelingsgebakjes zijn.
1: Dat is voor mij de pavlova met framboos en witte chocola.
0: Oké.
2: Ja, en voor mij, ik vind het aardbeiensloefje wel heel erg lekker. Hoe standaard die ook wel is, ben ik altijd blij als die er weer is.
3: Karamelslof, ook fijn.
2: Ja, daar zijn wij minder van zelf. Maar dat is wel een favoriet van velen. En in de winter ben ik heel erg fan van het skislofje. Dat is dan met kersen en met schuim. Op een slofbodem ook. En dat vind ik ook heel erg lekker.
0: Oké, nou, ik hoop dat jullie nog heel veel hele mooie, lekkere gebakjes kunnen maken. Wat jij?
3: Nou, dat hoop ik zeker. Hebben jullie dingen gemist in dit gesprek? Zijn er nog dingen die jullie graag kwijt willen aan de luisteraar? Van, nou, dat moeten ze echt weten.
2: Nee?
3: Nou, wij vonden het in ieder geval heerlijk om naar te luisteren. En we beginnen gewoon te watertanden hiervan. En wij zijn als Epenaren, Heerdenaren, Vaassenaren... heel blij en trots eigenlijk... omdat er twee jonge mensen zijn opgestaan die deze uitdaging aangaan. Dat is echt bewonderenswaardig en het is jullie van harte gegund... En we wensen jullie heel veel succes met jullie bedrijf. En Wouter, heel veel succes in september in Shanghai met de WK. Geniet van waar jullie mee bezig zijn.
2: Ja, dat gaan we zeker doen. We vonden het heel erg leuk dat we mochten komen vertellen over het bedrijf. Dank jullie wel.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, een nieuwe InfoMix op RTV 794 met een mooie mix van actualiteiten, interessante gesprekken en uiteraard passende muziek. En de meiden Linda en Priscilla van de DK Epicentrum praten u bij over de nieuwe ontwikkelingen op diergeneeskundig gebied en ook over nieuwe ontwikkelingen in de kliniek. Verder schuift Klaas van der Wal aan om te praten over de gezamenlijke hemelvaartsviering bij de Molen de Vlijt in Wapenveld van de Kruiskerk, Peterskerk en de PKN Vorchten. En regelmatig staan wij stil bij de schitterende jubileumjaar Heerde 850. In het kader nodigen we jullie uit om jullie persoonlijke top 5 in te sturen, zodat wij die kunnen uitzenden. En Marcel licht dit straks toe. En ook praat Dick van der Veen u bij, want er was deze ochtend weer een persmoment bij de gemeente Heerde. En Henk-Jan van Leeuw was afgelopen zaterdag aanwezig bij het jubileumfeest van Gerrit Kouwenhoven rondom de molen. Wilco Ankersmit, de man achter Vaas Aqua, praat u bij wat er allemaal staat te gebeuren aanstaande woensdag en donderdag in Vaassen. En Linda Seinstra vertelt u wat over wat er op Vaas Aqua kunt verwachten met betrekking tot RTV 794. Want er staat weer een mooie locatieuitzending te wachten daar. En uiteraard hoort u ook het laatste nieuws van en het actuele weerbericht van Wilfried Elsinga. Kortom, een goed gevulde infomix die u niet wil missen. En InfoMix is ook op woensdagmiddag te horen op Voorst Veluwe Zoom. En van harte welkom.
2: Hey!
3: We zijn er voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp Achterhoek.
4: Je luistert naar
2: Voorst Veluwe Zoom.

0: Jos Kooijmans op zijn best. Welkom bij Radio 794 Infomix. Met ondergetekende Gerard. Aan de andere kant zitten onze plaatjesdraaier. Ja, en we hebben natuurlijk de dames van de dierenkliniek.
1: Vraag het de meiden van dierenkliniek Epicentrum.

0: jingle eigenlijk.
1: Ja, je hebt een eigen jingle.
0: Oh, geweldig. Ik had hem nog nooit eerder gehoord.
1: Nee. Ja, leuk hè?
0: Ja, naast me zitten de dames van DK Epicentrum. Die zijn helemaal naar de studio gekomen. Linda en Priscilla, welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie er zijn. Ja,
1: ja, leuk.
0: Want jullie gaan ons bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen op diergeneeskundig gebied. Mm-hmm. En over de nieuwe ontwikkelingen in jullie
2: kliniek.
0: Ja. Ja. Want jullie zeiden al van, we zijn een beetje bijzonder.
1: We zijn wel een beetje bijzonder kliniek of praktijk, hoe je het ook mag noemen. We hebben eigenlijk een soort... Ja, wij nemen heel lang de tijd, maar we zijn dus eigenlijk huisarts tot en met ver voor de specialist. We hebben ook iemand die de botten komt opereren, de gewrichten ergens. Dat is een chirurg die al jaren op de universiteit heeft gewerkt. Die komt op afroep bij ons opereren. Verder. We hebben een chirurg, weet je delen, zelf kunnen we heel veel, maar soms moet de borstkas open. En dat is echt weg voor de diergeneeskundige chirurgie. En die komt dat dan opereren. Dus eigenlijk kunnen we nu, en dat vond ik heel spannend, alles onder één dak houden. Dus we zijn van het hele simpele, gezellige eerste lijns, noem je dat. Huisarts, veel contact met mensen. Mensen komen al 20 jaar. We bestaan 13,5 jaar, maar ja, ik ben dus 20 jaar dierarts en ik ken dus heel veel mensen al. Dus ook vroeger waar in Epen ben ik opgegroeid. En die mensen, je kent het wel en wee. En dat is dan de huisartsgeneeskunde. En als ze dan doorverwezen moeten worden naar PAK... dan heb je bepaalde banen van mensen die daar goed in zijn. Die daar ook vergevorderd in zijn. Of gespecialiseerd, zoals echt specialisten. En die pakken het over. Die pakken het ook niet alleen over van... de lokale bevolking hier, de dieren die aangeboden worden. Maar we krijgen dus ook inmiddels... Ik heb net een hond een darmscopie gedaan uit Katwijk, Texel, Vlissingen. We krijgen ze uit het hele land. We worden eigenlijk gebombardeerd.
0: En waar komt dat dan door? Zijn jullie zo uniek daarin dat dat alles onder één dak is?
1: Dat vind ik niet. Ja. Ik hou van eenvoud, maar daar zijn wij wel uniek in. Er zijn nieuwe veranderingen ook op mensgeneeskundig gebied. En dat draait allemaal om het microbioom. Dat zijn de darmbacteriën in je darmen. Onder andere Parkinson komt... waarschijnlijk daar vandaan. De ziekte in je hoofd ontstaat in je darmen. Je gedrag wordt grotendeels bepaald. Je geluksgevoel, hoe je immuunsysteem functioneert. En wat is nummer 1? Ik zag het op je lijstje staan. Ziekte die voorkomt. Dat zijn ziekten van het immuunsysteem. Allergieën uiten zich bij katten op de longen, huid, darmen. En bij de hond met name op de darmen en de huid. En dat komt ontzettend veel voor. Het lijkt of het besmettelijk is.
0: Maar dat ligt niet per se aan de voeding dan, toch?
1: Of? Nou, ze zijn het bij mensen aan het onderzoeken. Je zag in eind vorige eeuw, ja, dat klinkt heel lang. Ik heb ook een opleiding tot mensenarts gedaan. 98 mijn artsexamen gehaald, omdat ik maar werd uitgeloot voor dierenarts. Dus daarna dat gaan studeren. Toen werd er al gezegd door de specialisten in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht... dit wordt de eeuw van de immuunproblemen, van de allergieën. En dat klopt. We zien meer wel dieren met klachten dan niet. Er is nog weinig aandacht voor, maar er zijn bijvoorbeeld heel veel tekenen die gemist worden. En dieren voelen zich slecht, maar zijn niet gewend dat te tonen. Want anders worden ze bijvoorbeeld doodgebeten in een roedel of verstoten. Daar zit nog echt een natuurlijk gedrag in. En katten laten het al helemaal niet zien.
0: Ja.
1: Want dat zijn ook prooidieren. Iedereen denkt dat ze ook jagen op dieren. Dat klopt. Ja, dat denk ik me goed. Maar het zijn, ze zitten midden in de voedselketen. En ze worden dus ook gegeten door nu actueel wolven. Het zijn prooidieren ook. En die houden zich heel lang goed. En dan pas gaan ze wat laten zien. En er is ontzettend veel leed op maag-darmgebied op dit moment.
0: Dan is het eigenlijk al een beetje te laat? Of,
1: Je moet er zo snel mogelijk bij zijn. Je kan heel veel, maar als je zo snel mogelijk bij een immuunprobleem bent... dat is eigenlijk een overdrive, een overactief immuunsysteem. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter de prognose. We krijgen heel veel honden met gedragsproblemen ook. Daar hebben we ons dus ook op toegelegd. En toevallig zit daar heel veel maag-darm. 80% heeft maag-darmklachten. En... Die honden staan vaak al voor euthanasie elders. En nou ja, het is moeilijk om dat allemaal tegen te gaan. Maar heel vaak kun je die honden beter krijgen door het immuunsysteem aan te pakken. Dat maag-darmprobleem. Daardoor krijgen ze meer gelukshormoon.
2: hun immuunsysteem wordt beter onderdrukt door die darmbacteriën. Het is net science fiction.
0: Ja, maar hoe signaleer je dat als baasje als ze dat zeg maar niet echt willen laten zien? Dat is...
2: Ja, dat is wel goed om te noemen. Katten laten het heel moeilijk zien, maar katten willen zich nog wel eens wat terugtrekken. En met name het voelen in de buikdarm is ook de controle voor een vaccinatie heel belangrijk. Je voelt dat er, als je daarop getraind bent, dat de buik... Ja, zou ik vroeger soepel hebben genoemd, maar nu voel ik dat er iets zit. Dat is een minimaal gevoel en dat klopt vaak wel. Ze eten veel gras, ze eten plastic, willen braken na het eten. Vaak merk je ook heel weinig hoor. Ik heb een kat met een maag-darmprobleem, daar kon ik het echt niet aan zien. Daar kon ik het alleen aan zien toen ze een laag kalium in het bloed had. Ik deed een echo en toen was kalium... zag je dat er wat verbindweefsel op de darmen was, maar verder liet ze helemaal niks zien. Had ook goed. Dus mensen denken altijd bijvoorbeeld bij de hond. Je ziet een wat moedeloze blik soms van nou, het leven hoeft niet meer. Maar dat is niet één. Sommigen gaan daar doorheen. Anderen worden wat slomer, blijven achteraan shocken. Heel veel pups die maag-darmklachten hebben. Die worden...
0: Vanuit puppy al?
2: Ja. ADHD. Hangen in je armen. En elke keer maar weer terug. En mensen worden daar moedeloos van. En die hond is gewoon overprikkeld.
0: Ja.
2: S'morgens met name slechts eten. Maar soms is het alleen dat gedrag wat je herkent. En dan als je dat gevoel en als je dan voelt, dan denk je, ah ja.
0: Maar is er dan antibiotica of kunnen ze wat aanpassen op thuissituatie? Of
2: daar geven we bijna geen antibiotica, want daar maak je die darmbacteriën mee dood. Die alles regelen in je lichaam. Dus we gaan een hele andere kant op.
0: Ja.
2: Het is net science fiction. Vrouw in de overgang. Het is nu bekend dat waarschijnlijk de klachten wel samenhangen met veranderingen in dat microbiome in de bacteriën door hormonale veranderingen. Dus het idee is dat 80% in de darmen begint. Maar daar is heel veel onderzoek voor nodig. En we kijken in een heel groot zwart gat samen met de mensen, specialisten en ook ja. We kunnen diagnosticeren, het immuunsysteem remmen, voeding aanpassen, microbiome voeden, dat het breed blijft, dat zijn taak blijft behouden.
0: Duurt het traject dan op wat langer? Of?
2: Best soms. Hoe eerder je erbij bent, hoe sneller.
0: Yeah.
2: Ja. Ja. Het is een heel lang verhaal. Maar ja, er is veel leed onder dieren. Terwijl ik het vroeger ook niet gezien had, ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja, het is een studie van 20 jaar, maar het komt wel steeds meer voor.
0: Ja, bijzonder. Ja. En jij houdt je vooral bezig met de kattenkliniek?
3: Nee, ik in eerste zin niet. Ik ben praktijkmanager en ook paraveterinair. Maar we zijn inderdaad nu begonnen en met een, nou, hopelijk anderhalve maand kunnen we bij ons in het pand, hebben we al een speciale kattenwing, laten we het zo zeggen. Een hele kattenkant, waar ook echt geen honden en andere dieren mogen komen. En dat willen we eigenlijk soort van bestempelen als kattenkliniek epicentrum.
0: En waarom is dat zo gescheiden?
3: Omdat katten zijn heel stressgevoelig.
0: Okay.
3: En soms hondengeblaf kan al voor zorgen dat ze heel erg gestrest raken. Daarvoor hebben we dus ook voor veel katten een pre-visit pakket, noemen we dat. Omdat katten zo stressgevoelig zijn. En natuurlijk zo'n reis naar een dierenarts is natuurlijk vaak geen pretje. Voor sommige katten wel, maar de meeste vinden het toch wel spannend. En daarmee proberen we dus echt alleen die reis inderdaad ook al zo angstverlagend te maken. Zodat het bezoek bij de dierenarts ook zo angstverlagend is, laat ik het zo zeggen.
2: We moeten daarbij uitleggen dat katten voor 99% een wild dier is. 99%. Maar 1% van het erfelijk materiaal is aangepast aan ons mensen. Dus eigenlijk hebben we een wild dier in huis.
0: Ja.
2: Wat geen idee heeft. Ja,
0: ja, ik heb zelf eigenlijk geen huisdieren, ook geen katten, honden of zo. Maar hebben jullie zelf wel huisdieren of zijn jullie echt alleen maar druk met de kliniek?
2: Oh jee, dat vraag je aan mij.
0: Ja.
2: Ik heb er momenteel minder dan voorheen. Ik heb nog maar 7 honden met mijn man en nog maar 4 katten, 2 paarden.
0: Maar, wat dat was?
2: Ja, wij hebben wel 12 honden gehad. Zo. Wij nemen altijd kneuzen en dat vinden we leuk. Ja, en die lappen we op en dan denken we, ah, we gaan ze herplaatsen, maar dat lukt niet.
0: Ja.
2: Nee,
0: ja.
2: Dat is echt niet.
0: 4 honden, dus dat valt nog wel mee. Hoeveel heb jij er, Gerard? Je hebt er 1.
4: Ik heb er eentje. Dus.
2: Ja, nee,
0: zit er aan te denken om ook eens even te hebben?
2: Nee, maar dat kan alleen als je dierenhuis bent. Laten we eerlijk wezen, de prijzen gaan omhoog. En dat is niet omdat wij zo mee gaan. Dat wil ik wel even uitleggen. Mensen denken dat dierenhuis helemaal binnenlopen. Dierenarts is het slechtst betaalde academische beroep. Het is zwaarder dan de studie geneeskunde. Eerlijk is eerlijk, want ik heb beide gedaan. Geldt als eigenlijk een van de zwaarste studies. En als je als dierenarts bijvoorbeeld begint, verdien je net zoveel als de assistent van de huisarts.
0: Voel je wel een beetje ondergewaardeerd?
2: Dat is soms wel lastig, maar ik begrijp mensen wel. Want mensen denken dat je meteen in de zak stopt. En hoe beter je best probeert te doen, meer nascholingen, betere apparatuur, zit ook een grens aan. Ik vind niet dat je met dieren door moet gaan, terwijl het dier geen idee heeft en hij werkt. Ja, ik vind dat persoonlijk niet. En hij wordt maar een half jaar ouder. Ja. Dan denk ik, ach, arm dier. Ja. Maar het zijn ook echt goede dingen om een kwaliteit van leven te doen, te verhogen. En ja, daar is gewoon veel apparatuur voor nodig. En dat is gaande. En dat is los van de ketens waar wij geen lid van zijn. Maar de goede diergeneeskunde is eigenlijk onbetaalbaar geworden. In de zin van 21% belasting ook nog eens. Betaal je niet voor een mensenarts of een fysiotherapeut. Maar het is echt aanraden om te gaan verzekeren. Ben je een baasje? Nee, wat je ook dier als huisgenoot ziet. Ja, zoals wij eigenlijk ook, want het zijn echt mijn grootste vrienden. Blijven wel dieren. Ik vind wel, je moet ze niet vermenselijken. Dat is niet goed voor een dier. Je moet uitgaan wat hun behoefte is van hun gedrag. Dan loont het om te verzekeren. Zelfs ik ben het eerste jaar verzekerd. Ik ben de kliniek-eigenaar. Ik kan alles uit de kliniek pakken. En toch loont het om een grote hond te verzekeren voor alleen pijnstilling. Dus dat is echt wel een aanrader. Want ja, wil je, want je staat echt. Ik kan me het zo voorstellen, ik heb dat vroeger ook gehad als student. Een kuurtje van €150 voor een antibioticum. Ik denk, zijn ze nou helemaal gek geworden? Maar het is echt.
0: Dat is serieus heel geld, hè?
2: Ja, dat is serieus veel geld en dat is niet grappig.
0: Nee. En dat verzekeren helpt daar echt bij.
2: Ja. Ja, en er wordt gezegd, er wordt niet veel verzekerd. Dat is een tijd terug geweest, 10 jaar terug, dat mensen echt bedonderd werden, als ik het zo mag zeggen, sorry. Voor de gek gehouden werden, wordt echt nu 80% uitgekeerd van de handelingen die je doet en de geregistreerde medicijnen. Ben je al vanaf het begin, is er nog niks bekend dat je hond wat heeft, dan ben je volledig voor alles verzekerd. Sommige rassen worden bij sommige verzekeringen niet verzekerd, maar de meeste wel.
0: Kijk, waar gewoon heeft dat dan mee te maken?
2: Ja, er zijn sommige verzekeraars die doen moeilijk bijvoorbeeld met de kortsnuitige honden. Al valt het wel mee momenteel.
0: Ze zijn sneller vatbaar of zo.
2: Ja, die hebben heel veel problemen. Ja, heel veel ook in de rug, ook aan het skelet. Naast de luchtwegen. En die honden die willen nog wel eens wat dingen aankleven bij verzekeringen. Maar de meest, je moet gewoon goed even lezen. Ik kan geen reclame maken, maar ik vind, wij kunnen wel advies geven. Geen aandelen overigens, maar ja. Ik heb mezelf ook verzekerd en ik ben wel tevreden hoe dat gaat. Ja,
0: ja, mooi. En welke ontwikkelingen zien jullie momenteel binnen jullie diergeneeskunde?
3: Nou ja, ontwikkelingen in de diergeneeskunde. Dat kan ik beter aan Linda vragen, de dierenarts. Maar in onze kliniek zijn natuurlijk ook wel ontwikkelingen. Maar misschien is de geneeskunde.
2: De nieuwe, wat ik al zei met dat microbioom, die darmbacteriën, dat het allemaal samenhangt. Dat is nog net in opkomst bij de mensen ook. En daar kun je dus dieren dus ook heel goed mee helpen. Poeptransplantaties van poep van donoren die helemaal zijn uitgeselecteerd of ze de goede darmbacteriën hebben. Goede bacteriën inbrengen, zodat ze zich al beter voelen. Er zijn gewoon ontwikkelingen zo op kwaliteit van leven. Het is niet zozeer, want ik snap dat iemand zijn dier heel lang bij zou houden, maar ik vind wel dat wij daarvoor staan als dierenartsen. Wij zijn er voor het dier, natuurlijk voor de eigenaar. Maar wij zeggen wel eerlijk van, nou, dit moet u niet doen. Ik sta hier niet achter. En wij weigeren ook wel eens. Omdat wij dat niet diervriendelijk vinden. Dat gaat te ver. Dat mensen met kwaadaardige tumoren, gelukkig komt dat niet zoveel voor, maar ik heb verleden wel eens meegemaakt. Kwaadaardige tumor. Hond kon alleen maar liggen in een laken in zijn diarree. Hond mocht niet geëuthaniseerd worden. Ja, en wilde nog een operatie terwijl het kansloos was. Dan moet je gewoon heel duidelijk, hoe zeer het verdriet ook is. Kijk vanuit het dier, die leest in het nu. Is veel intelligenter dan men denkt overigens. Maar het is wel een dier dat je denkt van, ja, als je hond 12 is en je hebt een bepaalde therapie misschien nog een half jaar, een jaar lang. Ja, dan vraag ik me af en dan overleg ik ook goed of het wel zinnig is om zo'n dier dat aan te doen. Om elke week bijvoorbeeld een prikje te komen halen en hij is gestrest. Ja. Dan moeten we wel kijken vanuit het dier. Daarentegen kunnen we wel steeds meer. En daar ligt dus wel, wat je nu ook ziet in de media, daar ligt dus een heel spanningsveld. Is dat, ja, wat is te ver? Ik vind dat als een dier moet lijden om ouder te worden en dan wel bij zijn eigenaar mag blijven, dan vind ik dat dat te ver gaat. Je moet uitgaan van zo'n dier, de wereld van dat dier.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad wel mooi gezegd. Maar dat lijkt me inderdaad wel moeilijk om over te brengen. Hè? Dan,
2: ja, maar het is wel goed. Het eerlijke ik begrijp verhaal. Het ook hoe moeilijk het is. Maar ja. Ik denk wel dat je duidelijk moet zijn met begrip.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. En want je gaf al aan, het bestaat al 13,5 jaar.
2: 13 jaar. Ik ben het alweer vergeten. Ja.
3: 3 jaar geleden zijn we verhuisd naar de Hoofdstraat.
0: Ja. Ik wou net zeggen, want zijn jullie ook verhuisd? Want jullie klinken alsof jullie immens groot worden. Of
2: nou, dat wil ik eigenlijk niet. Nee. Dat is even een spanningsveld. Ik wil dus dat persoonlijker houden. Uh-huh. Maar je moet wel kwaliteit leveren. En dat betekent dat je wel een bepaalde populatie aan dieren hebt... om dat allemaal wel te kunnen bekostigen. Dus je zult altijd iets groter moeten zijn dan het hele kleine. Anders kom je niet verder dan het eigenlijk alleen het vaccineren en het steriliseren. Maar als je wel veel meer wilt bieden dat mensen bij je terecht kunnen... voor allerlei andere dingen, ook begeleiding... dan zul je wel iets groter moeten zijn. Daar ben ik nu wel achter.
0: Ja. En jullie zijn open van maandag tot met vrijdag? Of?
2: Ja.
0: En dan... een beetje kantoortijden, of hoe gaat dat bij zo'n kliniek?
2: Die kennen wij niet. Maar nee,
3: we moeten zo nog weer terug.
2: Nee, heel vaak bellen mensen. Bijvoorbeeld tot 6 uur kunnen mensen bellen. Maar heel vaak bellen mensen en dan is het 1 voor 6. En ik denk, nou, die doen we er even bij. En dan staan we om 9:30 nog op de OK. Och. Ja, nee, dat is niet zielig. Dat is alleen maar mooi om te doen.
0: Dat snap ik.
2: Sorry, maar dat zijn mensen niet gewend. Ik ga naar huis en denk, nou, die zit alweer voor tv en dan is het om 10 uur.
0: Heel andere leven.
2: Ja, ik eet s'avonds om 10:30. Ja, ik kan er niks aan doen, maar dit is wel mooi.
0: Maar het is wel vol te houden.
2: Nou, dat is met passie vol te houden, anders gaat het niet.
0: Nee, precies. Ja, je moet echt je hart...
2: Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik mag in mijn handen knijpen met zo'n team. Wij hebben meiden die... Ja, natuurlijk heb ik wel wat gewisseld, maar ik heb nu meiden die... Ja, de heren bestaan niet meer. Die kiezen voor de geneeskunde, want dat betaalt beter. Het is echt zo. Ja, echt. Maar we hebben dus allemaal vrouwen die zo met passie werken. Echt chapeau. Echt
0: en hoe groot is jullie team?
3: Nu bestaan we inderdaad 13 jaar. Linda is alleen begonnen en ik ben er al vrij vlot bijgekomen. En nu hebben we 5 artsen. Sandra is afgelopen maand bijgekomen. Ja. En... paraveterinair nummer 8 is onderweg. Die begint volgende week.
2: Zo. Het zijn al part-timers bij. Want je wilt zo graag, en dat is ook weer een spanningsveld... ik wil heel graag steeds hetzelfde gezicht bij een patiënt. Mm. Dat is tegenwoordig echt heel moeilijk. Want er zitten heel veel vrouwen in het vak, hebben kinderen.
0: Ja.
2: En
0: dat is één grote puzzel.
2: En paar verdienen meer. Want dan denken ze dat wij het zijn. Maar wij zijn dat helemaal niet. Dus dan wordt toch gekozen dat paar meer werkt. En een moeder, de dierenarts, blijft thuis. En dat is dan zo. En dan krijg je dus heel veel part-timers. En dat is begrijpelijk. Maar dat is een spanningsveld. Ja, dat vind ik wel eens vervelend. Soms moeten we wel eens wat wisselen. En maximaal 2 gezichten. Maar als het kind ziek is, dan moet de moeder naar huis. Ja, dat is moeilijk te regelen, maar begrijpelijk. En we proberen dat wel uit te leggen.
0: Ja,
2: is gewoon zo.
0: En jullie krijgen natuurlijk hartstikke veel dieren over de vloer. En ik was benieuwd welke dierennaam jullie het meest horen.
3: Welke naam we het meest
0: dierennaam? Is er een vaste naam voor een kat of een hond? Of je denkt, die hoor ik zo vaak.
3: Dat valt op zich nog wel mee, maar...
2: Evie.
0: Evie hoor je nu heel veel. Hippe hondennaam.
2: Luna is weer een beetje uit. Ja. Max is nog steeds nummer 1.
3: Max is nog steeds.
2: Maar Evie is in... Wat hebben we nog meer?
3: Ja, Teddy ook nog wel een beetje.
2: Teddy.
0: Oh, ja.
3: Mijn hond.
2: Meer de Boots hoor ik ook nog wel eens. Even kijken. En natuurlijk de Jackie, de Jack, Jack. Russell.
3: Ja, de Jack Russell.
2: Dat is ook awesome. Ja. Toen ik begon was het bruine Labrador.
0: Choco.
2: Choco. 1, 2, 3. Dan moet je uitkijken in de opname dat je de goede Choco hebt. Ja.
0: Hoe heet jouw hond, Gerard?
4: Mijn heet QB.
0: QB?
4: Ja.
0: Van QB in the Blizzard.
2: Wat heb jij van hond? Wat heb je van hond?
4: Ik heb hem uit Groningen gehaald. Het is een Fries erbij.
2: Ja.
4: Uit Groningen.
2: Groningen.
4: En hij heeft de Drentse naam van de QB in the Blizzard.
2: Ja? Oké. Ja. Leuk.
4: Ja.
0: Ja, mooi. Wat vinden jullie het mooiste aan jullie werk?
2: Zal ik naar jou kijken?
3: De afwisseling wel echt. Want vandaag hebben we de hele dag weer op de OK gestaan. Morgen staat Linda weer in de spreekkamer. Vliegt Dana de OK in. Ik moet morgen mijn managementtaken doen. Maar het vliegt alle kanten op. Dat is gewoon zo leuk. De samenwerking met je collega's. Dan zit ik weer een hele dag aan de telefoon. Dat is meer dan een paraveterinair zijnde. Of collega's. Dus zo afwisselen, dat maakt het gewoon echt zo leuk.
0: Yeah. Ja, dat snap ik.
2: Ik vind
0: ook
2: het
0: wel, ja.
2: Het mooiste tolk zijn voor het dier.
0: Oh.
2: Want ik heb vroeger natuurlijk ook niet al dat gedrag gezien. En ik vind het heel belangrijk, dat vind ik nog steeds een onderschoven kind. Helaas op de universiteit. Te kijken naar een dier en kijken of die pijn heeft. En dat valt niet mee. En dan dat vertalen, dat gedrag naar ongemak. En dan met kleine finesses oefenen. Voelen waar zit het in. Het voelen, het onderzoeken waar heeft dat dier pijn. En dat vind ik het mooiste. Dat je een dier kan helpen wat ja, eigenlijk geen stem heeft. Een eigenaar die het goed bedoelt. Maar ja, dat ga er maar eens aan staan. Niet iedereen wordt geboren als dierenarts. Of paraveteran dierenartsassistenten. Die ook nog van gedrag weet. En dat vind ik het mooiste. Het verbinden van dat gedrag. De eigenaar dat leren. En je ziet gewoon dat mensen dan helemaal in dieren kunnen lezen. En dat aan mij kunnen rapporteren. En daar kan ik wat mee.
0: En ik had net nog een vraagje in mijn hoofd. Kun je je kennis makkelijk overbrengen naar je collega's? Omdat ik denk dat het vaak ook op gevoel is. Of...
2: Nou ja, dan vraag je het juist aan mij.
0: Ja.
2: We hebben verschillende soorten dierenartsen. De ene die doet alles met getallen. Ik ben een beetje aparte daarin. Ik doe alles op gevoel. En dat klinkt heel eng, maar dat werkt het beste. Ja. Als ik een hartslag hoor, ga ik hem niet tellen. Ik weet precies wanneer het goed is. Okay. Dat is heel raar.
0: Ervaring, denk ik.
2: Ja, dat denk ik.
0: Ja.
2: Sorry, ik ben de vraag kwijt.
3: Ik moest erom lachen.
0: Over of je je kennis makkelijk kon overbrengen, dat was het. Ja.
2: Dat is soms moeilijk, omdat je het zo vanzelfsprekend vindt... ook voor je collega's, om dat over te geven. Dat moet ik gaan doen. Om te zien wat ik eigenlijk doe.
0: Precies, normaal gaat dat inderdaad vanzelf. Ja. En dan moet je ineens gaan nadenken wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent.
2: Dat is ook met de taal, hè? Met de taal naar de eigenaar toe. In het begin kom je van de universiteit en dan kom je allemaal met moeilijk Latijnnamen. En dan weet je dat je dan het in Nederlands moet zeggen. En dan weet je het woord weer niet in het Nederlands. En dat begint wel te wennen. Nu weet ik soms het woord in Latijn niet.
0: Oh, yes. Opgedraaid.
2: Ik moet een beetje, bij mij is het probleem, ik moet een beetje oppassen dat ik niet te veel vertel. Dat mensen met rode oren staan door mijn enthousiasme. Een paar collega's hebben daar ook last van. Omdat we zo gepassioneerd zijn, dan moet je eigenlijk een beetje inhouden.
0: Maar ik denk dat het als klant of heel fijn is als iemand zo... Dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: Dus ik altijd een briefje mee waar de samenvatting op staat. Want bij ons loopt AI mee.
0: Hoor ik vaker inderdaad. Ja.
2: En daar komt de samenvatting. Ja. Dus voor mij moet ze gewoon lekker luisteren. Ik leg ze uit en dan kunnen ze het rustig toe even weer nalezen.
0: Ideaal. Nou, ik denk dat we gaan afronden. Hè? Is dat...
4: Als je nog wat te vertellen
0: daarom zeg ik ook wel even.
2: Ik heb altijd wat te vertellen. Dat is mijn probleem.
3: Zullen we even naar Priscilla? Nee, ik denk dat we gewoon alle leuke dingen wel hebben gemeld. Ook.
0: Jullie doen mooie dingen in ieder geval. Ik vond het heel leuk om naar te luisteren. Dank en ook super interessant.
2: Ja.
0: Want ik heb natuurlijk zelf geen dieren. Dus ik moet een beetje gokken van wat de goede vraag daar bij me was.
2: Maar dat ging heel goed.
0: Ja, okay.
4: Heb ik nog wel een vraag. Oh. Er gaat heel veel geruchten over honden die gras eten.
2: Hele goede vraag. Gras eten het hele jaar door is misselijkheid.
4: Ja, nou, maar die van mij die eet af en toe gras en die eet alleen maar gras als het vers is.
2: En hele jaar door?
4: Nee. Nu komt het verse gras.
2: Dat de jonge kweegras, exact, dat is zoet. Dat gaan ze vaak eten. Dus mijn vraag is altijd, eet ze het hele jaar door vast of in golven? Dat is misselijkheid. Sommige honden vinden inderdaad dat zoete gras lekker. Dus daar moet je echt onderscheid in maken. Je hebt een Fries daarbij. Die honden hebben veel maag-darmklachten en allergieën. Maar welke hond inmiddels niet? En kat en mens en cavia en bad. Als jij hem veel zit likken aan de grond, zonder dat er wat ligt. Een beetje smakken. Takjes opeten of andere niet dingen. Wat slomer. Soms likken aan de muren. Even kijken hoor.
3: Boeren.
2: Winden laten.
3: Ja.
2: 'S morgens wat minder eten, dat je het lekkerder moet maken.
4: Nou, heeft hij geen last van.
2: Nou, dan heb jij een goede stabij.
4: Nee.
2: Dat is heel fijn.
0: Anders kan ik je wel een kliniek aanbevelen.
2: Nou, liever niet. Ik zeg al, nee, dat klinkt heel raar. Ik doe liever, ben ik overbodig. Want het is niet goed als mensen naar mij moeten komen. En ik vind het ook heel jammer dat mensen zo ver moeten komen. Ik moet dus rekening houden met de boot uit Texel soms voor mensen. En ik hoop dat er veel meer kennis op dit gebied langzaam wordt. Dat de universiteit er ook gaat meewerken. Omdat, zeg maar, een dier is één geheel. Gedrag, darmen, alles aan één te verbinden. En dan, ja, dan hoop ik dat ik daarin overbodig word voor delen. Ja, ik voel me vreselijk bezwaard, want ik voel dit, ja, ik wil niet arrogant zijn, want ik haat arrogantie. Maar ik vind het jammer dat ik dat moet zeggen, maar ik hoop dat ik wel overbodig word op dit gebied, als ik heel eerlijk ben. En dat ik dan alleen me kan bezighouden met de honden en katten in de omgeving.
4: Goed.
0: Mooi.
4: Ja?
0: Mag ik jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor jullie komst.
2: Tuurlijk.
3: Heel goed.
0: Ja, heel fijn dat jullie er waren.
2: Ja.
0: En wellicht tot ziens. Ik hoor al dat je wat vaker hier bent.
2: Zeker.
0: Hè?
2: Dus dan,
3: ja, we hebben onze eigen deuk.
0: Ja, precies.
2: Ja, het is altijd erg gezellig hier.
4: Okay. Ja,
0: tot de volgende keer.
2: Dag, yes, tot de volgende keer. Fijne avond iedereen.
5: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

Bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: LP van de Eagles. One of These Nights. En ja, je hebt wel een andere gast, Lucianne.
1: Ja, naast mij is Klaas van der Wal aangeschoven. Hè, om te praten over donderdag. Want donderdag is het Hemelvaartsdag. En ja, er is een mooie viering bij de Molen de Vlijt in Wapenveld.
2: Dat klopt, dat is een traditie. Dus.
1: Een traditie zelfs, hè? Al 15 jaar, klopt dat? Zag ik
2: al 15
1: staan?
2: Jaar.
1: Al 15 jaar lang, ja. En waarom daar?
2: Oorspronkelijk komt de kerk, de Kruiskerk, die komt dus daar. Professor Brummelkamp was daar als dominee en die heeft dus daar het eerst gepreekt. En dan werd de molen, en dat kun je ook zien als je bij Edith bent. Dan kun je ook zien als de molen in een bepaalde stand stond. Dan was het veilig om te komen. En dat was op 2 over 12 en staat hij op 2 voor 12. Dan moest je wegwezen.
1: Oh, grappig, ja. Want het is natuurlijk op die platform daarvoor, hè? Voor de molen.
2: Ja,
1: inderdaad, de kuil. Dat is, ik vind het zo'n mooie plek altijd, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja nee, het is echt heel mooi en altijd druk bezocht, dus...
1: En hoeveel mensen verwachten jullie?
2: Vorig jaar hadden we de 250. Alleen toen moesten we helaas door het weer... moesten we een keer uitwijken naar de Petruskerk. Dus we hopen dat het nu mooi blijft.
1: Ja, want dat is ook nog wel een beetje spannend, denk ik, hè? Voor aankomende donderdag.
2: Voor aankomende donderdag is het spannend, maar ja.
1: Ja, je gaat zien. Je probeert natuurlijk op die prachtige plek. Ja, en, maar jullie hebben dus wel uitwijkmogelijkheden, mocht het toch te slecht zijn.
2: Wij hebben uitwijkmogelijkheden,
1: Oh, ja, dat is fijn. Ja, want jullie doen dan dus met meerdere kerken samen.
2: Wij doen met meerdere kerken samen, ja. Met de Peterskerk en met de hervormde gemeente PKN in Vorchten.
1: Kijk aan, ja. En, maar dat doen jullie ook al 15 jaar zo samen? Of is
2: nee,
1: dat,
2: nee. Wij zijn eerst, de eerste 8 jaar hebben we het alleen gedaan. Ja. In 2019, mag ik het goed zeggen? Ja, 2019 is de Petruskerk erbij gekomen. Ja. En vorig jaar is Vorchten erbij gekomen.
1: Oh, wat mooi, omdat dat is het echt samen zijn.
2: Dan
1: toch?
2: Is het echt samen zijn, ja.
1: En er kwamen inderdaad 250 bezoekers, maar er is dus van alles koffie en thee en wat lekkers.
2: Ja, er wordt dus door de mensen, dat wordt ook bij de kerken gevraagd. Nou, en dan meestal een cake of 15, 16 liggen er wel. Dus,

0: ze stil blijven zitten, lopen. En ja, dan moet je wel weer een oogje in het zeil houden. Ja. Dus is het beter om ze eventjes
1: even naar de kinderdienst te brengen. Ja, leuk. Ja. En, maar het sluit ook aan bij de Heren 850. Jullie hebben...
0: Klopt. De drie voorgangers die hebben dus samen een thema ook bedacht. En ja, dat sluit inderdaad aan, ja, dit is het begin. Dus toen de Heren 850 begon, had je dus de eerste preek erover. En nu gaat Van Ark gaat daarop verder.
1: Maar die voorgangers die gaan ook alle drie preken? Of hoe moet ik dat dan voor me zien?
0: Eentje doet de aankondigingen, eentje doet de preek. En de ander is weer met de liederen en alles bezig.
1: Ja, dus iedereen heeft zijn eigen taak.
0: Ja.
1: En de liedjes worden gezongen of wordt er ook nog iets gespeeld? Of,
0: We hebben een muziekteam dus, en die begeleiden alle liederen. Dus de liturgie, alles is verder al gereed.
1: Hartstikke mooi, ja.
0: En die... door de dominees is er zelfs al een vlog gemaakt. Dus,
1: helemaal bij de tijd.
0: Helemaal bij de tijd, ja. Het staat op Facebook. Het wordt dus elk jaar ook in de schaapskooi gezet.
1: Mooi, en bij de molen, ja. En je had het al over Edith. Heeft zij dan ook een taakje, zeg maar, als het gaat om...
0: Na afloop van de dienst hebben we koffie drinken. En dan de koffie krijgen we dus bij... bij Edith, dus de kannen, de tafels. Dus ja, dat wordt dus bij haar, vanuit haar geregeld. Ja,
1: lijkt me best wel een organisatie, hè? Voor zoveel mensen, allemaal buiten. En je moet van alles regelen.
0: Nou, we hebben een draaiboek.
1: Oké, ja.
0: En dan is het eigenlijk gewoon vaste prik, één op één. Ja. Van, het is wel af en toe, de ene keer doet de ene dit, de andere keer doet de ander dat. En,
1: ja, dus dat loopt wel. Hebben jullie een groot team om dat te organiseren, of?
0: Nee, vanuit elke kerk hebben we, even kijken, we zijn met z'n zessen, dus twee personen in elke kerk. Ja. Dus.
1: Oh, dat werkt zo mooi, ja.
0: Dat gaat uitstekend.
1: Ja, en 250 mensen, zien jullie ook, komen die dorpen dan ook echt samen? Omdat de Heren, Wapenveld, Vorchten...
0: We gaan dus vanuit de Kruiskerk, wordt er dus een fietstocht georganiseerd.
1: Voorafgaand.
0: Dus ze gaan om 9:00 gaan ze hier bij de Kruiskerk weg.
1: Ja.
0: En in Vorchten volgens mij ook rond 9:00. Dan hopen ze om 9:30 in Wapenveld bij de Peterskerk aan te komen. En dan gaan ze met z'n drieën, dus alle drie de kerken, gaan ze gezamenlijk...
1: Wat mooi.
0: Nou, de molen doen dus.
1: Oh, ja. En dat is ook altijd al zo geweest op die manier?
0: Nee,
1: of is dat,
0: dat is de laatste 4-5 jaar is dat zo.
1: Oh, dat klinkt wel heel mooi,
0: het,
1: hè?
0: Ja, het is echt nu, je wordt meer verbonden en
1: zo voel ik hem ook inderdaad. Maar ik zie hier ook nog wat over een stichting staan. Want er zijn geen kosten aan verbonden.
0: Nee, we hebben wel elke keer een collecte. En elke keer gaat de collecte naar een ander doel. Mm-hmm. En in dit geval is het, als ik het goed zeg, grip op de knip.
1: Ja, dat zag ik inderdaad ook in een artikel staan.
0: Ja.
1: Oh ja, en hier staat ook, mocht het een natte dag worden, dan wordt de dienst in de Petruskerk gehouden.
0: Ja. Dat klopt.
1: Dus mooi. En die fietstocht, dat is niet, denk ik, vanuit hier meteen naar de Petruskerk. Maar dan ga je ook echt een route afleggen, zeg maar.
0: Nee, ze gaan wel rechtstreeks vanuit
1: hier. Ja, het is niet zoveel tijd natuurlijk, van 9 tot 9:30.
0: Het is een half uurtje, dus... Nee, dat,
1: en als ze teruggaan, is er dan ook nog, of gaat ieder dan voor zich naar...
0: Terug na afloop heb je dus koffie drinken. Ja. En bij Edith liggen dus wandelroutes, fietsroutes. Oh, ja. Dus daar mogen ze ook gebruik van maken.
1: Leuk.
0: Die heb ik trouwens zelf aangeleverd, maar dat maakt niet uit.
1: Heb je ook zelf in elkaar gezet dan? Of?
0: Nee. Dat zijn routes die hier allemaal in de buurt zijn. Zoals ook het Klompenpad kun je lopen.
1: Ja.
0: En er zijn wat andere routes. Even kijken, dat is naar Hattem, Wezep. Wapenveld, waterroute, dus langs de IJssel. Dus er zijn verschillende soorten routes, variërend van 15 tot 55 kilometer voor fietsen. Dus.
1: Ja, ik hoop wel dat het droog blijft. Daar gaan we maar vanuit, toch?
0: Daar gaan we wel vanuit. Oh, uiterlijk 8:00 morgens kunnen we het zien. Maar als het dan regent, de instrumenten kunnen niet tegen het regen. Nee. Dus wordt pas om donderdag 8:00 wordt het pas bekend van of we inderdaad daar blijven.
1: Ja. Of, toch
0: of dat we uit moeten wijken. Maar ook daar hebben we op gerekend. Er zijn al bordjes allemaal klaargemaakt van waar het dan is.

0: Dus
1: ja, ja, dat is misschien
0: meer
1: wel verstandig.
0: Kun je niet.
1: Nee, precies. Ja. En hoe ziet uw dag er dan uit?
0: Mijn dag die begint eigenlijk eerst de avond ervoor om stoelen op te halen, preekstoelen op te halen. En dan 's morgens om 8:30 ben ik bij de kuil. En nou, spullen neerzetten samen met andere vrijwilligers. En ja, afzetten, want de fietsers moeten dus echt om de molen staan. Ze mogen niet heel vaak komen ze op het fietspad te staan.
1: Oh ja.
0: En dat is eigenlijk ook een aanrijroute voor de politie, brandweer, ambulance, als er ernstige dingen zijn. Want er is EHBO, AED is aanwezig, dus we hebben overal aan gedacht.
1: Ja, dat ben je ook verplicht voor zo'n evenement.
0: Ben je verplicht. Ja. En, nou, ik ben zelf EHBO'er.
1: Kijk.
0: Dus ik kom vanuit de vereniging, kun je dus ook dingen regelen. Dus nee, dat is echt... aan alles is gedacht.
1: En als u die dienst hebt gehad, dan moet u ook alles weer afbreken?
0: Dan wordt alles afgebroken en alles wordt weer op de kar geladen. Ja. En dan gaat alles weer terug naar de rechtmatige eigenaar.
1: Ja. Oh. Nou, hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit donderdag?
2: Ik denk niet dat hij mij hoort, want hij moet de koptelefoon op hebben. Mijn donderdag. Eerder was het gewoon altijd douwtrappen met de kinderen. En het zal vaas aqua worden, denk ik.
1: Ja.
2: Ja, dat ze niet verder komen dan dat we bij vaas aqua. Ja, het is net zo eigenlijk als dan eind van het jaar, de reunie bij Vaassen. Als dan de Vaassen jaarmarkt is en zo. Dan komen toch van heel veel mensen, die speciaal dan weer voor Hemelvaarsdag, ook voor zulke dingen, die komen dan weer terug naar Vaassen om dat toch weer gezamenlijk te vieren en zo. Dus,
1: ja, ik vind die verbinding vooral heel erg mooi vanuit de verschillende dorpen. En dat ze echt samenkomen. Ik vind dat echt...
0: Maar ook, want we hebben dus ook banners langs de weg staan. Ja. En het is nu al een paar keer voorgekomen dat ook mensen uit Zwolle die aan het fietsen zijn. Of water
1: ook
0: vandaan.
1: Aanhaken.
0: En gewoon aanhaken.
1: Oh, wat
0: de
1: mooi. Ja.
0: Maken. Dus,
1: ja, iedereen is welkom.
0: Iedereen is welkom.
1: Ja, dat is wel fijn. Ja. En... ik weet eigenlijk nog niet wat ik nog meer kan vertellen over...
2: Maar wat ga jij doen dan?
1: Wat ik ga doen? Ja, nou, geen idee eigenlijk nog. Nee. Nee, ik heb ook twee kleine kinderen, dus ik...
2: Maar die zijn ook vrij ondernemend.
1: Ja, die zijn wel ondernemend, maar ik ben toch wel een beetje afwachtend van het weer, denk ik. Ik ben inderdaad ook wel eens naar Vaas Aqua geweest. Dat is op zich ook wel heel gezellig. En ik houd nog graag even open. Mm.
2: Dus je hebt vrij. Dus,
1: ja.
2: Maar het hangt toch gewoon wat van weer het eigenlijk is en zo. Dus,
1: met alle evenementen eigenlijk.
2: Al die evenementen en zo.
1: Ja.
2: Dat je zegt, zoals Koningsdag was weer heerlijk.
1: Ja.
2: En de volgende dag dan loop je weer met een dikke jas aan en zo. Dan,
0: we hebben nu in totaal van de 15 keer dat wij dus dit hebben nu georganiseerd, hebben we 1 keer... moesten we dus uitwijken en toen zijn we naar binnen gegaan in de schuur van de molen.
1: Oh ja.
0: Dus de dominee stond binnen met de muzikanten en de mensen stonden buiten gewoon met paraplu's. En we zijn dus een keer nu vorig jaar dus naar de Peterskerk.
1: En de rest eigenlijk altijd op locatie.
0: Is altijd nog op locatie geweest.
1: Ja, nou, ik hoop echt van harte dat jullie het alsnog buiten kunnen organiseren, want dat dat is eigenlijk de plek, hè?
0: Ja, en het heeft ook iets, hè?
1: Ja,
0: het is echt,
1: tuurlijk.
0: Je kunt gewoon, ieder neemt zijn eigen stoeltje verder mee. We hebben dus wel stoelen staan, maar de meeste nemen gewoon eigen stoelen mee. Of een kleedje en ze gaan allemaal gezellig zitten.
1: Dus, Want hoeveel mensen kunnen er eigenlijk zitten? Best veel, denk ik. Hè? Het is best wel een terrein.
0: Ik heb het eerlijk gezegd niet helemaal in beeld hoeveel er zouden kunnen zitten. Maar je hebt de hele dijk, dus boven de kou, daar kan ook nog het een en ander zitten. Maar het moet wel eerst gemaaid worden.
1: Al zit je zo verstopt. Ja.
0: Anders zit je niet verstopt in het glas. Ja.
1: Nou,
0: maar
1: hartstikke mooi.
0: Er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden genoeg.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè. Hagepreek, Hemelvaartsdag, Molen in de Vlijt. Dus aanstaande donderdag om 10:00. En iedereen is welkom.
0: Iedereen is welkom.
1: Dus heb je nog niks in de planning staan, dan zou ik zeggen, kom vooral langs. Hè?
2: Maar je zegt, kom aan.
1: Ja, dat is belangrijk.
2: Langs doen de heel veel. Maar je zegt, je gaat om 8:00 ga je zeggen, het blijft droog vandaag. En als het niet droog blijft, hoe worden de mensen daar op de hoogte van gesteld?
1: Ja, dat is best wel een korte dag inderdaad. Ja.
0: Als het dus om 8:00 bedoel je, of na die tijd?
2: Nee, om 8:00.
0: Dan wordt dus inderdaad, dan hebben wij mensen... staan bij de molen En er staan borden bij de molen, dus dat verplaatst is naar...
1: Dat is wel fijn. Ja, ja. Dat inderdaad niet mensen voor niks komen als ze social media niet in de gaten hebben gehouden.
0: Nee maar dat wordt dus heel keurig geregeld. Ja. En in dit geval is
1: het... Jullie hebben echt aan alles gedacht, hoor ik al wel. Leuk.
2: Mooi. Ja, ik heb geen vraag.
1: Nee, ja. Dus, ik wens jullie echt een hele mooie dag, donderdag. Ja. En geniet van het samen zijn.
0: Ja, dankjewel. En dankjewel dat ik mijn verhaal even mogen doen.
1: Ja, graag gedaan. Fijne avond.
0: Ja, hoor.
3: Dit is Infomix met muziek en informatie.

0: Ja, kondig jij hem zo meteen maar lekker af, Lucien. Want het is jouw plaatje eigenlijk, hè?
1: Mijn plaatje? Jij had hem gisteren doorgegeven aan jou.
0: Ja.
1: En jij zegt van, ik vind hem eigenlijk wel mooi.
0: Ja, dus ik denk, gooi hem er meteen maar in voor vanavond. Dus, Hey, goedenavond, Marcel.
2: Hey, goedenavond.
0: Ja, we zijn er nog eventjes tot de klok van 8 uur. Straks na de klok van 8 uur ga je wel vertellen wat er met de top 850 staat, hè?
2: Ja, gaan we eventjes status updaten.
0: Ja, status updaten. Wij gaan een kopje koffie zetten, Lucienne.
1: Nog één, lekker.
0: Nog eentje? Ja,
1: ik slaap vannacht niet meer.
0: We zien u straks aan de andere kant van de klok van 8 uur weer terug met nog een uurtje Infomix. Tot zo.

0: Dit is Infomix met muziek en informatie.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
3: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
2: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
4: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
2: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Burgemeester en wethouders van Heerde hadden vanmiddag hun traditionele persgesprek. Dick van der Veen sprak achtereenvolgens met de wethouders Klaas Haring en Stefan Nienhuis. De eerst beantwoordde een vraag over AXO-terrein in Wapenveld.
2: Eerst maar even AXO, wat speelt daar?
3: Nou, AXO heeft een tijd geleden aangegeven dat ze de fabriek helaas in Wapenveld gaan sluiten. Het is een groot terrein tegen het dorp aan. We praten daar over een 5,5 hectare. En de gemeenteraad heeft gezegd van, hey, jammer genoeg sluit AXO de poort, de deuren. Maar als die sluit, dan moeten we ook goed nadenken, wat kunnen we dan met het terrein gaan doen?
2: Maar zit dan altijd met milieu opgescheept?
3: Dat klopt. AXO is natuurlijk een terrein wat daar van mij al ruim 100 jaar staat. Het zal niet altijd AXO hebben geheten, maar 100 jaar lang heeft daar een bedrijf gestaan. Dus er is altijd met milieu dingen, ook met milieuvervuiling enzovoort in de grond. En dat moet natuurlijk allemaal goed onderzocht worden. Maar de opgave is van, hey, maar wat zou nou in de toekomst mooi voor Wapenveld zijn als het terrein vrijkomt van AXO? Alleen het terrein is natuurlijk niet van ons, dat is van AXO. Dus in overleg met AXO en de provincie en de gemeente zitten we aan het nadenken te kijken welke mogelijkheden zullen er zijn naar de toekomst toe. En welke belemmeringen lopen we dan tegenaan.
2: En dan heb je nog te maken met stikstof en weet ik wat voor andere ingrediënten.
3: Dat klopt. Het gebied waar AXO ligt, ligt volgens mij helemaal in die 500 meter zone. En waar in ieder geval de komende tijd behoorlijke stikstofreductie plaats moet gaan vinden. Dus ja, wat zijn dan nog de kansen om daar iets met die grond te gaan doen?
2: Onderzoeksrapport?
3: Dan komt in ieder geval een rapport om te kijken van welke mogelijkheden zijn er. En er wordt natuurlijk ook gekeken wie heeft interesse om daar iets mee te gaan doen. Nogmaals, AXO wil het terrein verkopen. Maar je kunt natuurlijk wel met elkaar denken van nadenken over hoe je dat het beste kunt invullen. Want laten we duidelijk zijn, als je nu een fabriek gaat bouwen, dan ga je niet zo'n fabriek als AXO zo dicht bij het dorp plaatsen. Maar dat is natuurlijk in de loop der geschiedenis zo gegroeid.
2: Ga ik even naar de buurman en dan kom ik bij het Berghuizer Bad.
4: Ja, dat klopt. Wij hebben in februari van dit jaar een discussie gehad in de gemeenteraad hoe om te gaan met het verzoek van het Berghuizer Bad. Want die willen heel graag het bad vernieuwen. Nou, vanuit de commissie was er een breed draagvlak om dat nader te verkennen. Men vond dat men nog geen besluit daarop kon nemen. Daarmee zijn wij aan het werk gegaan en wij komen nu met een onderzoeksopzet richting de gemeenteraad. En daarnaast ook met een bedrag om dat onderzoek ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
2: Gaat het dan om nieuwbouw of komt ook renovatie in aanmerking?
4: Nou, het gaat dan om een onderzoek naar verschillende mogelijkheden van nieuwbouw. Dus we onderzoeken niet de mogelijkheden van renovatie, maar we onderzoeken specifiek van op welke manier, in welke vorm, dus over wat voor soort baden, denk aan een wedstrijdbad of een doelgroepenbad of een recreatief bad, wat zou voor Heerde dan de juiste samenstelling zijn?
2: En dat is iets wat binnen wat tijd vraagt?
4: Zeker. Zo'n onderzoek kost tijd en het vervolg kost ook tijd. En daarom hebben wij gedacht om juist ook op dit moment vooral op dit dossier door te pakken. Los van eventuele coalitieonderhandelingen. Omdat de uitkomsten van dit onderzoek ook voor de nieuwe coalitie van importantie is.
2: Zwembaden kosten geld als water, maar onderzoeken kosten ook geld.
4: Onderzoeken horen erbij.
2: En hoe groot is dat bedrag wat daarvoor beschikbaar is?
4: Wij schatten in dat we 30.000 euro nodig hebben om tot goede beantwoording van de vragen te komen.
2: Alleen als de raad andere gedachten heeft, dan zou renovatie misschien weer terug kunnen komen?
4: Nou, allereerst is dit een onderzoek naar nieuwbouw. Ja, daarop kunnen we niet vooruitlopen, maar als die bedragen zo hoog zijn, ja, dan kan ik me voorstellen dat de gemeenteraad uiteindelijk weer gaat kijken van wat biedt renovatie voor mogelijkheden.
2: Afrondend, padel. Dat zijn banen waar heel veel vraag naar is. Dat gaat Heerde niet voorbij.
4: Dat klopt. De vereniging in Heerde, HLTC, heeft inderdaad gekeken of zij padelbanen kunnen realiseren. In eerste instantie in de open lucht. En dat leverde ook behoorlijk wat commotie op in de buurt. Nou, die handschoen heeft men positief opgepakt. En men heeft gekeken op welke manier men padel in een hal kan faciliteren. De vereniging is ook bereid om daarin te investeren. En heeft aan ons gevraagd of wij garant willen staan samen met het stichting Waarborg Fonds Sport. Zodat zij een lening aan kunnen gaan om te realiseren. Nou. Als college gaan wij de raad dus inderdaad voorstellen om die garantstelling daadwerkelijk te verlenen.
2: Wanneer spreekt de commissie hierover?
4: De commissie spreekt hierover half juni. Dat zal 15 of 16 juni zijn.
2: Vervolgens de raad.
4: En eind juni dan de raad, ja.

0: Naarden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Misschien staat hij er ook wel in. Danny Vera, samen met die mooie Misha Milan. Die kwam ik tegen bij Jan Willem Ruimte op.
2: Ja.
1: Op vrijdagavond, of zaterdagavond was het.
3: Ja.
1: Ja, ik vind het een leuk programma wel. Dus,
3: ja, ik heb afgelopen zaterdag voor het eerst een beetje half gekeken.
1: Ja, ik vond alleen die afgelopen zaterdag... Dat,
3: met die gekke slakken zag ik.
1: Ja, maar die vrouw met die... Ja, nee. Dat duurt te lang.
3: Oh, ja, dat heb ik al gemist.
1: Maar verder vind ik het een beetje Matthijs draait door, vind ik. Die voet en zo. Dus,
3: ja, maar dit gaat wel een beetje alle kanten op, toch?
1: Ja, ja, ja. Ja. Hij heeft vaste gasten. Dus ja, een leuke band erachter met blazers en zo en strijkers. Oh. Dus, ja, over strijkers gesproken, je zit er een strijker naast ons. Goedenavond, Marcel. Hey, de top 850, de jingle, die draai ik regelmatig op de maandagavond.
2: Ja, helemaal mooi. Ja. Dankjewel.
1: Ja. Ja, dus het is nu bijna vier maandjes verder.
2: Klopt. Ja. En we hebben nog wel een paar inzendingen nodig eigenlijk. Want tot nu toe, ik zal even heel transparant zijn, hebben we 40 inzendingen. En we hebben nog heel veel nodig. Dus als u nu zit te luisteren...
3: 8 tot 10, hè? Ja. Dus als u nou gerekend, hè? Ja.
2: Dus als u nu luistert, dan alsjeblieft stuur ook uw top 5 in. Iedere luisteraar van RTV 794 die mag een top 5 samenstellen van haar of zijn favoriete nummers. En deze sturen naar top 850, top 850, apenstaartje, rtv794.nl. En we hebben jullie nodig. Dus alsjeblieft stuur wat in. En dan gaan we dat verwerken.
1: Ik zat aan te denken, een mailtje die voor langs voorbij kwam van Lucienne over heerlijk A50. Als we nou gewoon, daar komt iets met de radio en televisie. Dat we daar gewoon via de radio gaan staan en met die stingers en mensen gewoon...
3: Ja. Nou, we hebben het al kort over gehad, hè, tijdens de vergadering inderdaad. Ja, het moet nog meer bekendheid krijgen. En ik snap het ook wel, want het was in december. Weg. Het is inderdaad nog heel ver weg, dus het leeft nog niet echt. En dat is op zich niet erg. Maar ik denk na de zomervakantie dat we echt wel even nog wat harder tegenaan moeten. En nog vaker moeten delen. En dan begint het ook vanzelf wat meer te leven, denk
1: Jawel,
3: ik.
1: Jawel, maar ik denk, nou, daar komen toch aardig wat mensen.
3: Ja, nee, dat klopt. Ja, maar dat soort evenementen moet je zeker je gezicht laten zien. Ja. Absoluut, ja.
1: Ik denk ook dat je maar de school al langs moet gaan.
3: Ja, dat zit ook inderdaad allemaal in de planning. Ik wil nog we hebben natuurlijk van die kaartjes.
1: Ja,
3: hè?
1: Mooie kaartjes,
3: Maar dit wil ik ook in een kleurplaatvorm, dus gewoon op een A4. En dat dat inderdaad uitdelen naar de scholen. En dat ze daar op de achterkant bij wijze van hun top 5 kunnen noteren. Dan heb je ook een hele andere doelgroep te pakken. En die kinderen zijn ook vaak wel enthousiast te maken, denk ik, voor dit soort dingen. En alles is inderdaad gewoon welkom qua muziek, toch?
2: Absoluut. Ja, het mag van alles zijn. En ik ben eigenlijk verrast wat je net zegt. Ik hoorde dat op zaterdagavond op televisie. Ja, zo... Kan ik me voorstellen dat je dan als luisteraar denkt... ja, top 5, maar wat dan? Wat moet ik dan insturen? Ja. Nou, dat kan van alles zijn. Om een voorbeeld te geven, ik was pas eventjes aan het grasduinen... tussen oude LP's en dat soort dingen. En dan kom ik een LP tegen van Neil Diamond, van de jazz singer, weet je wel, die album. Nou, en daar staan ook een aantal nummers op, denk ik... Goh, daar heb ik helemaal niet aan gedacht, maar dat is eigenlijk best heel leuk. En dat zou prima kunnen in die top 850. Bijvoorbeeld zo'n nummer als Hello Again... Heel bijzonder nummer eigenlijk. En ik dacht van ja, dat zou ik zo op kunnen geven. Echt een mooie track als je naar luistert ook. Met een diepgaande tekst ook. Ja, dat vind ik wel... En misschien heb je ook zoiets dat in een keer in de auto zit... of een liedje hoort op de radio. En denk ja, maar dat is toch ook wel aardig. Nou, denk daar dan aan. En stuur dat gewoon rustig naar ons in. Want we gaan gewoon echt alles... Het mag Nederlandstalig zijn. Het mag van alles zijn. Het mag...
3: En een associatie is ook leuk, hè? Dus als je bijvoorbeeld ooit live bent geweest... of je hebt een mooi verhaal eraan gekoppeld... dan kun je dat ook allemaal meesturen, hè?
2: Ja, want vaak werkt muziek ook als herinnering, hè? Soms als je een bepaalde plaat hoort van jaren geleden... dan word je eigenlijk weer teruggebracht naar die tijd... en dan brengt dat ook weer herinneringen terug. Dus associatie die wij dan hebben. Ja. En dat is het mooie van muziek. Is eigenlijk een soort tijdmachine.
3: De discotijd, Gerard.
1: Ja, ik kan me niet... we hadden gisteravond was Rickert, die was zeg maar naar... was in de Blue Sky, was de rood-zwart.
2: Ja.
1: Was dan dus Oene en KSVO. Mm-hmm. Oene Rood, Casio Zwart, was daar een soort, ook een discoavond en zo. En daar waren de jeugd, maar ook de ouderen daar zo. En die zeiden, nou, mijn ouders, die hebben elkaar ontmoet in de Blue Sky. En er is nog niks veranderd. En nee. Toch is het daar nog steeds gezellig. En dat, ja, dat blijft toch herinneren. Net zoals de stunt. En hier de Johnny's ja. Bar toen ja. Dat nog hier was. En, zo. En daaronder waar bij Dick zat. Daar zat ook een discotheek. Daar, waar je dus zaterdagavond naartoe kon en zo. Dus dat was altijd...
2: Nou, je dat zegt, hè. We hebben een aantal jaar geleden hebben we een keer een reunie gedaan in Esculaap. Dat was in 2015 of zo. Dat was best druk bezocht. Maar wat mij opvalt hier in Heerden is dat er is heel veel interesse voor blues. Blues, rock en Nederlandstalig ook heel veel. Maar wat jij zegt, de disco, die periode eigenlijk niet. Jaren 80, midden jaren 80. En ik vraag me af, zouden mensen ook nog geïnteresseerd zijn in zoiets? Om dat bijvoorbeeld nog een keer te doen. Om eens wat te organiseren, gewoon hier in de buurt. Om zo'n soort van reunie te doen.
1: Nou, als je kijkt van die Gerard Ekdom, die toert gigantisch door het land heen met zijn disco. Ja. En dat trekt volle zalen.
3: Ja. Het werkt wel.
1: Het he? Werkt wel, ja.
3: We hebben het er wel eens eerder over gehad, Gerard. Ja, maar ik denk dat het qua locatie lastig is om dat nu nog...
2: Ja.
3: Je moet wel een passende locatie hebben. En ze zijn natuurlijk allemaal verdwenen.
2: Ja, dat is waar.
1: Tenminste, in Epen zou het nog kunnen daar zo. Maar ja, je moet wel wat hebben om daar te kunnen doen en zo. Dus... het mooiste is, je hebt zeg maar in Epe heb je dan Jazz en Jazz Come to Town, wat dat was. En dan is het eenmalig. Maar als je dat wat meer doet en je haalt... Nou, je hebt heel veel van die bands tegenwoordig, die ook die coverbands. Ja, haal ze gewoon naar hier naartoe. En dat trekt sowieso een hoop publiek en zo. Dus,
2: als je alleen al kijkt naar die Edwin Evers band, hè, die heeft ook allemaal dat genre en zo. En dat is ook gigantisch bezocht.
1: Ja.
2: Maar laten we nou eens kijken, van als mensen nou zeggen, ja, dat lijkt me leuk. Stuur eens een mailtje naar redactie@apenstaartje794.nl. Dan gaan we eens kijken of we dat... jij bent van de disco, jij bent veel muziek, Lucienne. Nou, je kan ook wel een plaatje draaien.
3: Qua ideeën, bedoel je? Ja. Wij staan er open voor.
1: We staan er open voor. Dus,
3: ja, ik vind het een leuk idee, maar inderdaad...
2: Even terug naar die top 58, daar hadden we het eigenlijk over. Dat is natuurlijk heel speciaal, want aan het eind van het jaar gaan we ook op verschillende locaties dat live uitzenden. Hè? Dat is bij De Vlijt in Wapenveld, de molen De Vlijt op 21 december. 22 december in Vorchten bij MFC De Verbinding. 23 december in de kantine van Fevo. En de 24e, dus dag voor kerstavond, dan tot 6 uur bij Café De Rooster. Dus er wordt echt wel... En alle DJ's van 794 die doen daar aan mee. Die gaan ook daar ter plaatse eventjes acte de présence geven en platen draaien en verzoekjes.
3: En die eerste drie dagen is van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds, toch?
2: Ja.
3: Ja.
2: En ook op de radio te beluisteren en op die locatie.
3: Dus en dat, tv.
2: Ja.
1: Dus, nou, ik sta 3 uurtjes gepland, dus dat scheelt nog wel weer. Dus.
3: Maar
1: die vaste tijden dan, die heb je, wordt dat gewoon helemaal losgelaten? Dat je zegt van de mensen die zeggen normale tijdstip van 7 tot 9 hebben, die verwacht ik ook dan?
2: Ik weet het niet. Die planning, daar is geloof ik Linda Seinstra mee bezig. Dus ik durf daar niet heel veel over te zeggen.
1: Omdat ik een mooie tijd...
3: Wij verwachten het wel een klein beetje.
1: Ja. Nou, dan moet ik 2 keer op en neer. Dus
2: vriendelijk, toch dringend.
1: Goed, nou ja... Het lijkt me leuk dat we met de radio daarmee, sowieso met Heerlijk Festival, dat we daar... Ja, we zitten kijken of er nog voetbal is op die dag. En ik denk het... Als het er zo is, dan is de voetbal.
3: Ja. Het is tot 6 uur is het zeg maar het festival.
1: Ja.
3: En dan gaan we gauw afbreken wat we willen afbreken. En om 7 uur start Nederlands elftal. Dus dat hebben we aansluitend. Op groot scherm.
1: Op groot scherm, maar niet vanuit de radio zelf dat er zaterdagmiddag sport is. Nou, dan moeten we even Gerber rijden dan.
3: Dus, ja, geen idee. Ja.
1: Dus nou, dat lijkt me dan wel leuk, omdat het... Ja, toch sowieso een locatieuitzending daarvan te doen.
3: Ja,
2: mocht er nou wel
3: ook,
2: voetbal zijn, dan kunnen we altijd nog zeggen van we pakken even een streampje erbij.
1: Ja, voor die voetbal. Dan kunnen ze even inbellen en zo. Ja. Dus, ja. Hebben ze het live Heerde.
3: Alles kan.
1: SEA en zo. Dus,
2: maar goed, mocht u nou zitten luisteren en denk ja, die top 58, ik vind dat toch wel leuk. En het hoeven ook niet 5 nummers zijn. Als je dan zegt van ja, ik weet er maar 2, ook goed hoor. En dan mag gemaild worden naar top 850. Net zoals je dat zegt, dus 850 in cijfers. En dan apenstaartje rtv794.nl. We kijken dat met belangstelling tegemoet.
3: Ja, ik zag al laatst zo'n mooi ingekleurd kaartje. En op de achterkant stond inderdaad maar 1 nummer ingevuld. En dat was het Heerde Volkslied.
1: Het Heerde Volkslied.
2: Oh. Ja, klopt. Het staat in de lijst.
1: Ja, staat hij in de lijst?
2: Nou, en ik weet niet of ik dan voor mijn beurt praat, maar ik heb gehoord dat hier een koor is in Heerde en die gaat dat nummer ook zingen. Dus ik heb al gezegd, die willen wij graag eventjes opnemen. En dan hebben we het Heerde Volkslied in ieder geval in volle naad.
3: Dat is leuk, ja. Ik heb er al helemaal zin in, jij dan. Het duurt nog wel even in december, maar ik kijk er wel echt naar uit.
2: En je bent er zo, hè? Het is echt, het vliegt voorbij.
3: Ja, het vliegt voorbij, inderdaad, ja.
1: Goed, je hebt de mailen. We hebben het ook over brievenbussen gehad. Is dat nog een optie geworden of zo? Dat je zegt van...
3: Ja, dit zijn natuurlijk briefkaarten. Dus ja. Mensen kunnen die ook hiervoor in de brievenbus gooien. Daar komt het ook wel bij ons terecht.
1: Oh, kijk eens aan.
3: Maar ik denk dat de mailing wel voorkeur heeft. Hè? Dat is wat makkelijker bij elkaar te houden.
2: E-mail is makkelijkst, want dan kunnen we het ook gelijk verwerken. En als het op een briefkaartje komt, is leuk. Maar die worden ergens verzameld. En die moeten dan in één badge ingevoerd worden. En dat is best een dingetje. Maar dat geeft niet. Nee, graag voor over. En ze zeggen van, ik wil het toch even per post doen. Dan postbus 5... 8180 AA in Heerde.
3: Okay. Lekker bij Villa Jacoba staat ook mooie bus daarvoor. Daar kan wat mooi in.
1: Maar goed, we hebben 8,50, maar we hebben ook nog Heerdelijk Festival. Hebben we daar nog verder nieuws over?
3: Heel veel. Dat is zaterdag 20 juni. Ik heb net van de week allemaal posters gemaakt en dingetjes. En er is een Power Tool Drag Race. Dus mensen kunnen zich daarvoor opgeven. Maar misschien is het leuk als die volgende week een keer bij Infomix komt. Want de jongens kunnen daar heel veel over vertellen. En ik wat minder, want ik ben niet zo techneut.
2: Lijkt me interessant. Ja.
1: Nou, is goed. Dan...
3: Nodig je die uit?
1: Ja, nodigen we die wel uit. Ja, tenminste, volgende week moet ik... de tijd van de avond, vierdaagse, komt weer aan en zo. Dus, en dinsdagavond mag ik lopen. Dus,
3: gezellig.
1: Gezellig.
3: 10, denk ik, hè?
1: Ja, 10. Ze zijn de bovenbouw, dus dan...
3: Dan moet dat ook.
1: Dan moet dat ook, hè. Maar goed. Ik hou jou de jazzzinger zo meteen voorbij. Die ga ik draaien nou voor je. Dus ik heb nog eentje voor onze weerman. Die ga ik zo meteen bellen. En die verrast ons ook elke keer weer met een heerlijk nummer. En die heeft dit keer uitgekozen Bob Geldof. This is the World Calling. En die vond hij wel heel toepasselijk voor dit moment eigenlijk. Dus,
2: zeker.
1: Hey Marcel, bedankt.
2: Ja, graag gedaan.
1: Blijf nog lekker zitten.
2: Doe ik.
1: En tot sowieso de volgende keer.
2: Dankjewel, hè. Fijne avond.

0: ja. Bijna half negen en hij heeft 8 minuten 27 om te vertellen eigenlijk wat morgen en de koning is. Hey Bob Geldorf. Meneer Wildwit Elzinga, goedenavond. Ja, ja ik zei, waar had ik het net een aankondiging? Je blijft ons verrassen. The world is calling. Hoe kom je er weer op?
1: Ja, nou ja, hoe kom je erop? Ja. Ik vond het een fantastisch nummer destijds. En ik vond het heel toepasselijk voor deze tijd, in de tijd waarin we nu leven met al die oorlogen en dergelijke. En eigenlijk is de boodschap een beetje van, de aarde roept ons van, luister nou eens even en wees nou solidair met elkaar en los het nou eens op, bij wijze van spreken. Ja. Ja, Bob Geldof is heel bekend van de Boomtown Rats, van I Don't Like Mondays natuurlijk.
0: Ja.
1: En hij heeft natuurlijk al eerder een hele belangrijke rol gespeeld in het Live Aid gebeuren, Band Aid destijds in de 80e jaren, begin 80e jaren, toen er hongersnoden waren in Afrika. En toen heeft hij dus dat nummer opgenomen van Do You Know It's Christmas Time met Band Aid. En later heeft dat een enorm grote concert, wereldwijde concert georganiseerd van Live Aid in 2005, als ik de John vandaan. Dus daar is Bob Geldof met name heel erg bekend van. Een Ierse zanger met een Belgische voorouder zelfs. Dus ja.
0: Kijk. Nou.
1: Maar dat even terzijde.
0: Dat je wel meer dan het weer weet, en dat weten we tegenwoordig al. Dus elke keer blijf je ons verrassen. Blijf je ons ook verrassen met het weer. Want we hadden straks de hemelvaartsdag en daar moeten ze toch wel erg over nadenken van om 8 uur als het vingertje nat wordt, dan gaan we naar binnen toe.
1: Ja, dan zou ik maar binnen blijven. Dat ziet er niet goed uit. We zullen weer eigenlijk over kunnen staan en volgende dinsdag doen en dan heb ik goede berichten.
0: Oh.
1: Maar goed, het zal toch moeten gebeuren, want als we even kijken naar de afgelopen week, ja, heel aardig weekend nog wel geweest op zich. Kun je overklagen, 18, 19 graden, vrij normale temperaturen, hè, want we hebben natuurlijk een hele mooie aprilmaand gehad met heel veel zon, god en god droog en heel veel zonneschijn en iets boven normale temperaturen. Hoe lang is het geleden dat we zeiden, al die bosbranden die er waren, van het is zo droog, zo droog, ja, en dan zie je wat we nu hebben. En zo zie je maar weer, de natuur compenseert het altijd weer. En dat hele aardige weekend van 18, 19 graden zit er nu eigenlijk een beetje, ja, in het toch een flinke dip eigenlijk op wat het mij weer betreft. Want ik zei al een beetje, normaal is een 18, 19 graden van de tijd van het jaar. Ja, daar komen we langer na niet aan. Ja, en ook deze week, wat eigenlijk op het programma staat eigenlijk, dat is gewoon een situatie waar weer koude lucht uit het hoge noorden naar onze omgeving wordt gevoerd. En ja, ik zou bijna zeggen van, het is wat een vroeger schaapskinderschouw zou ik bijna willen gaan zeggen. Maar goed, hoe zit het eigenlijk in elkaar? Want we hebben namelijk te maken met een lage drukgebied de komende dagen boven midden Scandinavië, hoge druk verder op de oceaan. Ja, en met die noordelijke stroming wordt er vanuit het noorden dus die onstabiele lucht aangevoerd. Het is zelfs zo erg, of erg, ja, dat is erg, is natuurlijk relatief gezien. Maar het gaat zelfs zo ver dat eind deze week dan die koude lucht die stoort natuurlijk ook verder door dan in ons land, maar ook tot het Alpengebied. En daar wordt een heuse enorme winterinval opnieuw verwacht. Boven de 1000 meter verwachten ze daar toch wel bij wijze van spreken een half tot een meter sneeuw. En ja, dat is 20 jaar geleden dat ze dat misschien zo laat in het seizoen nog hebben meegemaakt. Want een paar dagen geleden was het al 25 graden en dan gaan ze dus echt weer de winter in eind van de week. En ook voor ons zal het niet zo erg zijn in ieder geval. Maar voor deze week, de hele week blijft het gewoon te koud voor de tijd van het jaar en wisselvallig. Dat is eigenlijk in ieder geval gezegd. En als we even kijken, we zijn misschien moet weer praatje volgende week doen, deze overslaan. Want we zien volgende week namelijk, of echt vanaf het weekend, langzaam maar zeker een stabilisatie van het weer. Hoge druk komt eigenlijk op de proppen. Eerst een uitloper, later een zelfstandig hoge drukgebied. En het lijkt erop dat volgende week dat we onder de vleugels van het hoge drukgebied zitten. En richting Pinksteren het weekend ziet het daar echt best wel goed uit. Al dus niet helemaal stabiel waarschijnlijk, maar dat zijn betere berichten. Maar goed, we zullen deze week toch moeten doormaken met z'n allen. En we zullen ze op een rijtje gaan zetten. Vandaag was ook een wisselvallige dag met ook hier daar buien, flinke buien hier en daar. Temperaturen 12, 13 graden. Wel is zo dat de wind flink afgenomen is inmiddels, want die heeft gisteren en vandaag toch behoorlijk gewaaid in instantie. En die was ook zeer onaangenaam buiten de deur. En ik moet je ook zeggen, ik ben vandaag ook wel veel buiten geweest. Maar het is gewoon niet fijn buiten de deur. Het is gewoon niet prettig. En dat past niet zo goed bij half mei in ieder geval. Temperatuur 12, 13 graden had ik al gezegd in ieder geval. En vanavond en vannacht krijgt te maken met de nieuwe buienzone die over tijd ligt nu nog boven in Noord- en Noordwest-Nederland. Trekt de komende nacht, komende avond en in het begin van de nacht over het land. Dan klaart het even weer op. En dan morgen krijgen we opnieuw weer met buien te maken. En dus kunnen af en toe ook flinke buien bij zitten. De komende nacht de minimumtemperatuur rond graad of 6. Winter houdt zich redelijk gedijst, dus dat valt op zich wel weer mee. En morgen ook al wat zon erbij. Vooral in de ochtendtand en in de middag weer buien. En daar kunnen best wel pittiger bij zijn met lokaal wat hagel, misschien een klap onweer. Ja, en lokaal kan er wel tussen de 5 en de 15 mm in de regen naar beneden komen. En temperatuur morgen, nou, 30 graden, daar hebben ze echt wel meer gehad. En dan donderdag en vrijdag, ja, laten we eerst de donderdag maar eens doen. Heel bevast dag, ja, mensen die traditioneel nog gaan doodtrappen. Hè. Ik kom van Oorzaak uit Twente, daar gingen ze altijd doodtrappen vroeger. Ja, nou, dat was een koude aangelegenheid. Koud en nat. Nee, dat wordt niet echt vrolijk. Van veel bewolking is er dan temperaturen. Ja, nou, 30 graden. Een frisse noordwestelijke wind en geregeld wat buien. Naast wel wat zon, maar ja, het is toch de wisselvalligheid die de boventoe voert. En ook vrijdag zien we nog weinig verandering hierin. En ook dan temperatuur van graden of 13 ongeveer. In het weekend zien we de buienkans toch duidelijk afnemen. Dan is er ook geregeld zon erbij. Temperatuur op de zaterdag nog graden 14 ongeveer. Maar zondag komt er een paar graadjes bij. Met een graad 16 zou dat iets aangenamer kunnen zijn. En dan gaat de wind langzaam draaien naar het zuidwesten toe. En volgende week, ja, dan zien we flinke zonnige perioden. Nou, licht wisselvallig moet ik eigenlijk zeggen. Een enkele bui blijft wel mogelijk volgende week. Maar de zon zal zeker goed meedoen volgende week. En de temperaturen bij de meer zuidwestelijke stroming gaan echt omhoog. En ik denk vanaf woensdag volgende week, dan hebben we temperaturen van 20 graden of iets daarboven. En ook richting het Pinksterweekend, ja, zou een buitje kunnen vallen. Maar over het algemeen, de zon zal denk ik toch wel overheersend zijn zoals het nu lijkt. En temperaturen zo ook tijdens de Pinksterdagen dan wel boven de 20 graden uitkomen. Kortom, de vooruitzichten op een langere termijn zijn best goed. Maar deze week, ja, we zullen er doorheen moeten. En voor alle mensen die gaan doodtrappen aanstaande donderdag. Ik weet niet hoe dat in jullie regio is, maar...
0: Nou, heel veel dus. Er wordt heel veel gefietst hier in de bossen, dus...
1: Nou, ja, precies. En nou ja, in Twente is het dan zeg maar van feesttent naar feesttent.
0: Ja.
1: Dat is een heel ander soort doodtrappen, denk ik, dat jij bedoelt.
0: Nou, dat is en, wat anders doodtrappen, dus. Ja, maar, we hebben hier ook een dame zitten, die moet aanstaande donderdag om 9 uur... moet hij met het hele spul bij Bevaars Aqua staan. Dus mag hij een dikke jas aantrekken, of denk je van, nou, ga maar lekker, hè?
1: Ik zou een dikke jas aantrekken. Ja. Van 12, morgens vroeg veel bewolking, een paar buien. Ja, 10 graden in het begin van de dag heb je het wel gehad. Ja, dat is niet echt aangenaam.
0: Nee, nou, goed, nou,
1: het is niet anders.
0: Het is niet anders, dus ja, we moeten het er maar mee doen. Hè, zo. Dus het is meestal net, ja, je hebt het en je krijgt het. Dus,
1: ik zeg maar zo van, don't shoot the messenger.
0: Daarom dus, dat doen we sowieso niet, want dan spreken we elkaar volgende keer weer niet. Dus, hey Wilfried, hartstikke bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: En zodra het weer hoog tijd is dat ik hier weer mag staan, dan gaan we elkaar zeker spreken.
1: Gaan we zeker doen, tot volgende keer.
0: Tot volgende keer, doei. Doei. Dag. Nou, ze is aangeschoven. De dame van Bruns. Ja, we gaan gewoon maar door. Dus,
2: onze Linda.
0: Ja, onze Linda. Dus ja, die moeten we die even terughalen.
2: Hangt
0: dus, daar hangt iemand op. Dus, hey Linda.
2: Ja,
0: goedenavond.
2: Ja,
0: ik heb
2: weer
0: een dikke jas aan.
2: Ja.
0: Ja, en waar sta je aanstaande?
2: Bij Vaas Aqua.
0: Ja,
2: in Vaas staan we natuurlijk op het podium, heb ik begrepen. Nu normaal staan we op het podium aan de kant van de Dorpstraat. Nu staan we op het podium aan de andere kant. Ja, dikke jas aan. Ik heb het met de Koningsdag al zo beren koud gehad. Tijdens de uitzending. Dus weer een hele koude dag.
0: Goed. Ja, maar je ziet dat dan bij de DK Café.
2: Ja,
0: daar moet je
2: precies.
0: Aan?
2: Ja.
0: Nou, ga daar binnen toch zitten.
2: Ja, dat zouden we ook nog kunnen doen, hè?
0: Ja. Die is open.
2: Ja. Nou, dat is misschien ietsje warmer. Goed idee.
0: Is het warmer. Dus, maar goed, aanstaande donderdag, 9 uur tot 12, live brunch. Vaas Aqua, wat kunnen de mensen verwachten?
2: Ja, we gaan natuurlijk sowieso de organisatie, Wico Anker-Smit, die gaan jullie zometeen ook bellen.
0: Daar
2: hebben we sowieso een gesprek mee. De avond daarvoor hebben ze al de pubquiz met alle verenigingen in Vaas in de tent. Dus we gaan horen hoe dat verlopen is en welk team of er gewonnen heeft. Dat gaan we in ieder geval laten horen. We hebben iemand van de boekenmarkt die ieder jaar daar in de organisatie zit. Zo van, nou ja, hoeveel kramen zijn er? Wie komen er dan altijd met allerlei mooie stands en boeken. Dus die gaan we interviewen. Het zijn er vaak een aantal vrijwilligers die bij Vaas Aqua al jarenlang meewerken en hun inzetten daarin verrichten. Dus daar gaan we mee praten. En het is eigenlijk, het is wel 3 uur brunch, maar 2 uur interviews. En het laatste uur van 11 tot 12 gaan we...
3: Het vliegt voorbij, denk ik.
2: Ja, gaan we het optreden van het Vaasers Fanfarekorps. Want die geven een mini-concertje. En dat gaan we dan ook uitzenden. Dus om 11 uur eerst het jeugdorkest en daarna het grote orkest.
3: Zo hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en laten staan.
2: Ja, gaan we gewoon lekker luisteren. En verder zijn we gewoon de eerste 2 uur. Het is altijd leuk om te laten horen. Wat gebeurt er dan op die plek? Wat is er allemaal te zien en te beleven? Dus,
3: maar spreek je dan echt mensen aan die dan langskomen? Of ga je ook echt fysiek
2: naar
3: mensen?
2: Nee, we hebben wel gepland ook. Weet je? Er zijn een aantal gesprekken die je dan ook met de organisatie al zegt. Van wie zijn er belangrijk voor jullie? En welke onderwerpen onderwerpen wil je sowieso dat we die bespreken. Dus dat hebben we van tevoren aangesproken. En ja, soms is er 1 of 2 blokjes vrij en dan pluk je iemand van de straat. Maar dat is altijd lastig, want dat kennen jullie misschien wel. Als je een microfoon in je handen hebt, dan zet iedereen het altijd op een lopen.
3: Niemand wil echt spreken.
2: Nee,
3: dat
2: is toch wel spannend. Ja, precies. Dus het is beter om dat te plannen. Maar het is leuk om, om te laten horen van wat gebeurt hier op die dag. En voor de donderdag, omdat we toch brunch maken, is het dan leuk om ook op Hemelvaartdag zoiets te doen.
3: Ja, dus dat doen jullie eigenlijk al jaren daar.
2: Om het jaar zagen we al. Andere jaren hebben we ook wel eens een uitstapje gemaakt in andere dingen op Hemelvaartdag. Ja. Maar zo om het jaar zijn we wel weer in fase bij Fazaakwam.
3: Dat is echt een enorme organisatie daar ook altijd, hoor.
2: Ja. Het is echt heel groot. Ja, het is echt heel groot. Ook die boekenmarkt is echt immens. Dan zoveel kramen en ondernemers die allemaal hun winkel open hebben en ook kramen hebben. Dus
3: Het is echt heel veel
2: de hele dag. Groot kinderplein voor de jeugd. Dus er is echt een hoop te beleven. Maar daar gaat Wico Ankersmit alles over vertellen.
3: Gras voor
2: de voeten precies. Nee, maar willen mensen, als mensen nou donderdag niet van huis kunnen en denken, ik wil toch eens horen wat daar te doen is, dan kun je luisteren naar RTV 794.
0: Goed. Nou, laten we dan meteen maar eens aan Wilco vragen van... Goedenavond, Wilco. Wico.
4: Wico.
0: Het is Wico.
4: Wordt vaker vergissingen.
0: Ja, je wordt vaker... Dat is echt Wilco. Toen dacht ik, ik moet Wilco neerzetten. Nee, dus keek ik jou, je stuurde een berichtje met Wico. Ik denk, dan had ik het toch in eerste instantie goed. Dus,
4: helemaal goed.
0: Hey, goedenavond, Wico. Goedenavond. We hebben hier de dame van Bruns, Linda Zelstra. Die zei je aanstaande donderdag ook alweer spreken. Ja. Hoe het met de pubquiz gegaan is. Maar hoe staat het ervoor?
4: De tent staat inmiddels op het Marktplein, 50 meter lang, 20 meter breed. Dus we hebben in ieder geval een mooi dakje boven het markt. Mochten de weergoden ons iets minder gezind zijn op donderdag, wat er een beetje naar uitziet, dan hebben we in ieder geval het hele Marktplein voor alle live optredens helemaal overdekt. Maar voor de rest hebben we natuurlijk ook de boekenmarkt, de braderie, de kunstmarkt, het kinderplein... Daar hopen we natuurlijk op zo min mogelijk slecht weer donderdag. Maar goed, we blijven positief. En het wordt zeker tussen de regenbuitjes een hele mooie dag.
0: Zeker weten. Wat kunnen de mensen verder verwachten? Ja, je zegt een boekenmarkt, de muziek.
4: Ja, dat zeg ik. Het mooie, het is 30 jaar Fase Aqua. En in 1994, 1995 hebben we het bedacht als... Eigenlijk, we willen een feest in het dorp waar... echt van 0 tot 100 mensen een leuke dag kunnen hebben. En dat is eigenlijk het uitgangspunt. Hè. We hebben dus voor de boekenliefhebber 150 boekenkramen staan. Dus een van de grootste boekenmarkten van Gelderland. We hebben een kunstmarkt op het voorterrein van het kasteel... met zo'n 45 kramen... waarbij echt kunstenaars uit heel Nederland... die geselecteerd worden door CUVA. Hè. Dat is de... kunstenaarsvereniging in fase geselecteerd worden om een plekje daar te bemachtigen. We hebben een braderie met 150 kramen waar echt allerlei handel,

0: Maar ja, 11 uur met een mooi live concert van het complete korps zittend van het Vaassers Fanfarekorps. En dan gaan we door eigenlijk de hele dag met live muziek van Romee, een zangeres uit Epe. We hebben Soets, een leuk bandje. We hebben de Bridge Music, dat is ook een hele goede coverband. We hebben dweilorkesten, we hebben straattheater lopen. We hebben over de hele dag heen van echt van jong tot oud proberen we er een leuke dag van te maken.
1: Hoe lang ben je ermee bezig eigenlijk? Want het is, je noemt het op als het is niks.
0: Nou ja, nee, ik ben ermee begonnen toen ik 24 was.
1: Ja,
0: en in Vaassen kwam wonen.
1: Ja,
0: en sindsdien ben ik ermee bezig. Ja. ik ben 32 jaar, we hebben 2 jaar corona gehad waar het niet gebeurde. Maar anders was het de 32e editie. Maar 32 jaar met het evenement bezig. Samen met een geweldig bestuur. En met morgen en overmorgen bij elkaar meer dan 100 vrijwilligers. En eigenlijk ben je het hele jaar ermee bezig. Want als we vrijdag de laatste dingen opruimen, dan ben je een paar weken later alweer bezig om te kijken wat wordt de invulling van 2027. Omdat je met bands en dergelijke echt een jaar van tevoren alweer moet gaan plannen. En natuurlijk zijn er perioden waar je er een paar uurtjes in de maand mee bezig bent. Maar als je kijkt de afgelopen weken. Ik heb gewoon een baan van 40, 50 uur in de week. Maar dan ben je ook nog eens een keer 10, 20 uur wel met Vaas Aqua druk. Mm. En dat gaat van 300 kraamhouders aanschrijven die weer hun inschrijving insturen. Mijn vrouw doet veel met sponsoring en met de financiën. En zo heeft ieder bestuurslid zijn eigen taken. Maar je bent er het jaar mee bezig en dat is het. Natuurlijk loopt dat het hoogtepunt richting Hemelvaartdag.
2: Ja. Je krijgt er wel energie van.
0: Ja, maar dat is ook het leukste wat er is. We hebben in de Vaas Aqua krant ook staan. Hè, en dat is eigenlijk bij ieder bestuurslid zo. Hè, je bent natuurlijk met de bestuursvergaderingen hebben we wat gaan we doen en wat kan nog weer leuker en wat kan beter, et cetera. Maar iedereen doet het echt voor het plezier van de bezoekers. En daar krijg je inderdaad een hele bak energie van. Ik zit voor mijn werk door het hele land. En ben eigenlijk nooit voor mijn werk in fase of ik moet thuis aan het werk zijn. Maar als je dan die dagen loop je op dorp. En dan, ja, dat is zo geweldig om iedereen met elkaar een leuke dag te kunnen aan.
1: En toch is fase doet wel veel om elkaar, of niet?
0: Absoluut, absoluut. En dat is ook het mooie. Ik kom oorspronkelijk uit Doesburg. Dat was ook echt een verenigingsdorp, of stadje moet ik zeggen, Doesburg. En Vaas is dat ook. En dat maakt het mooi, want we hebben natuurlijk ook met die 110, geloof ik, bij elkaar vrijwilligers op donderdag. Ja, het zijn allemaal weer mensen vanuit de sportvereniging, van de speeltuinvereniging. Er komt een ploegje vanuit de Oranje Commissie in Emst die weer helpen. En wij helpen weer in Emst. En zo alle verenigingen met elkaar die helpen. Belangeloos om gewoon voor het dorp iets moois neer te zetten.
2: Dus vrijwilligers bij elkaar sprokkelen, dat is geen probleem?
0: Nou, eigenlijk niet. Het is altijd wel een hele klus, want die is net op vakantie en die altijd die kan niet op die dag. Maar Marleen Schoenmaker, die is onze vrijwilligersbestuurslid, zeg maar. En die is er ook flink druk mee. Maar op zich, als wij verenigingen aanschrijven, clubs aanschrijven. En wat wij doen is ook dat iedere vrijwilliger per uur een vergoeding krijgt voor de vereniging of club waar die dat voor doet, zeg maar. En zo helpen we elkaar. En dat levert dus ook voor een vereniging die weer een aantal vrijwilligers aanlevert ook weer iets voor in de clubkas.
1: Oké. Okay. Mooi. Nou, goed. Ja. Tevreden, Linda?
3: Ik wel. Ik, ja? En ik ga donderdag gewoon opnieuw.
0: Die zit weer eerste rij natuurlijk op het podium.
3: Ja, maar dag je.
0: Dat gaat helemaal goed komen.
2: Kun je wel normaal over straat in Vaassen? Of iedereen kent je waarschijnlijk ook, denk ik.
0: Ja, maar dat is het gekke. Ik loop niet zoveel over straat in Vaassen. Maar als ik loop, dan dan

0: meestal zaterdag als ze een loempiaatje halen of een visje op de markt. Ja, dan zijn er niet heel veel mensen die ik van gezicht als Vaassenaren zijn niet ken. Maar dat maakt het ook leuk, want het is ook een dorp. Hè. We zijn een dorp bij elkaar. En ik woon er nu 32 jaar, maar ik durf wel zeggen dat ik niet meer echt me in port voel, maar echt een Vaassenaar.
1: Ja.
2: Ja. Je hoort de Canneborgse kluxies ook luiden dan.
0: Ja. Ja, en die kan ik ook nog mee zien. Ja. Ja. Maar dat kan ik niet aanraden worden voor de luisteraar.
2: Nee, goed. Nou goed. Hey, Vico, bedankt.
0: Graag gedaan.
2: We spreken elkaar sowieso, denk ik wel, donderdag even bij brunch. Dus,
1: Heel veel plezier.
0: Tot donderdag.
2: Ja, tot donderdag. Oké,
0: doei.
2: Ja, Linda. Je mag naar boven toe.
1: Ik ga weer vergaderen.
2: Ja, ga weer vergaderen. Dan zit ik even te kijken naar de tijd. En we hebben nog eigenlijk nog één programmaatje staan. Zullen we die bovenste teksten van doen? Wat we hebben van Jan?
3: Ik heb heel veel... Het is hier heel rommelig.
2: Ja, van 7 minuten aan tekstaankondiging afgelopen zaterdag.
3: Die moet ik dan oplezen.
2: Ja,
3: is dat,
2: dan gooi ik hem erin en dan... Het
3: is helemaal nieuw voor mij.
2: Ja. Dus.
3: Afgelopen zaterdag 9 mei was het de eerste molendag dat Wil Nengerman zelfstandig de molen De Vlijt in Wapenveld zelfstandig mocht laten draaien.
4: Wil Nengerman.
3: Want nog maar kort geleden slaagde hij voor het molenaarsdiploma, zodat hij ook werkelijk in zijn eentje deze Hollandse molen mag bedienen. Toch is hij al heel lang verbonden met de molens in Wapenveld en Veessen. Henk-Jan de Leeuw sprak in de aanloop naar de Nationale Molendag met de kersverse molenaar van Molen De Vlijt in Wapenveld.
4: Wil Nengerman en de Molen De Vlijt in Wapenveld.
5: Ja.
4: Van harte gefeliciteerd met het behaalde examen. Je bent zelfstandig molenaar.
5: Ja, daar ben ik ook wel heel blij mee.
4: Hoe voelt dat?
5: Ik kan nu mijn eigen gang gaan. Hè. Je bent nu verantwoordelijk, maar je bent ook verzekerd. Daar gaat het natuurlijk om.
4: Als je
5: maar verzekerd bent, want zo'n ding is natuurlijk wel heel duur.
4: Ja.
5: En als ik wat stoms doe, dan weet ik niet of ik het kan betalen.
4: Nee, precies. Nee. De vader van de dochter die al molenaar is?
5: Ja, hij die is molenaar in Hernen. Ja. Bij kasteel Hernen in de buurt staat ook een molentje.
4: Ja.
5: En onze leeftijd kent die molen wel, want daar speelde Floris zich af.
4: Oh, ja.
5: De film Floris.
4: Ja.
5: En die boeven werden in de wieken geknupt en die werden rondgedraaid.
4: Ja.
5: Dan kan je daar ook nog zien, hebben ze mooie foto's van en zo.
4: Ja.
5: Maar dat is echt een hele oude molen. Nog uit de tijd van dat kasteel, zeg maar.
4: Ja.
5: Dat is echt oud.
4: Ja. Maar je bent al heel lang geïnteresseerd in molens.
5: Ik ben in 1980, 81 begonnen. En in Veessen, met Bert Hanekamp.
4: Ja.
5: Nou, toen is de molen in Wapenveld afgebrand.
4: Ja.
5: Dat weet ik dus, die tijd weet ik, kan ik me niet herinneren hoor. Maar toen die weer opgebouwd werd, ben ik weer met Bert hier naartoe gegaan. Dus vanaf die tijd ken ik deze molen natuurlijk ook.
4: Ja.
5: Ik heb de eerste steenlegging en Willem Vriezen. En je kent al die mensen wel die erbij waren.
4: Ja.
5: Toen was ik er ook bij.
4: Ja. Langevoort nog gekend?
5: Ja, Jan. Jan heb ik heel goed. Ja, eigenlijk de hele familie Langevoort heb ik gekend in Veessen hoor.
4: Ja.
5: Bats en Jan en Jo en Hendrik en...
4: Daar kunnen we nog wel een keer het programma aan wijden.
5: Ja, ik ken ze in ieder geval wel, ja. En daar vond ik het bijzondere dat ik daar, als ik daar was, leefde ik eigenlijk 100 jaar terug.
4: Okay.
5: Dat gevoel had ik, hè. Klompen aan en over die dijk sjouwen en overal aan. En de setting vond ik daar super.
4: Ja.
5: En ook omdat al die oude mensen er nog waren.
4: Ja.
5: Nee, dat vond ik toen super. Maar
4: Wat is nou het leven van een molenaar? Kun je dat omschrijven in een paar zinnen?
5: Dat vind ik wel... Kijk, je hebt een machine uit vroegere tijden.
4: Ja.
5: En het is een machine, een fabriek. Een machine om iets aan te drijven. En je hebt wat, met die oude techniek heb je wat.
4: Ja.
5: Dat vind je mooi. En zoals ik mag hier meel malen. Met andere woorden, van je doet er ook nog wat mee. Hè? Zoals mijn dochter zit in Hernen, daar kan je niks mee. Een keer veevoer malen of zo. Maar hier kan je nog echt productie maken.
4: Ja.
5: En een product wat goed is. En dat vind ik natuurlijk superleuk.
4: Ja. Molenaar was natuurlijk ook wel een bijzonder bestaan. Hè? Je was zelfstandige.
5: Ja.
4: Meestal hadden ze ook wel wat geld. Want molen moest je ook kopen.
5: In de oorsprong waren ze natuurlijk voor de bevolking ook wel de banken. Hè? Waar ze wat konden lenen of waar ze afspraken mee moesten maken. Want hij nam het meel in en... Meestal hadden ze nog wel wat winkeltje bij of zo.
4: Ja.
5: Het ligt een beetje hoe ver ga je terug in de tijd.
4: Ja.
5: Het waren eerst de notabelen van het dorpje wel. Maar op een gegeven moment, toen kreeg je die grote molens. Die leveranciers, koopmans en zo. Toen werden het een beetje minder.
4: Ja. Nou, dat zal het in deze tijd niet meer zo gaan. Maar Als je nou jezelf terug kon plaatsen, zeg maar 100 jaar geleden, was je dan molenaar geworden?
5: Nee. Nee, dat denk ik niet. Nee, want je moet ook wel die afkomst hebben. Hè? En je moet wel zo'n ding bezitten. Nee, ik denk dat ik geen molenaar was geworden.
4: Maar qua passie voor het vak?
5: Ja, wie weet wat het toen was. Ja, maar ik kom niet uit. Ik kom wel uit een familie met handwerkers, maar niet met molenaars.
4: Nee, niet met molenaars. Ja. Nou goed, maar nu op de molen de Vlijt. Sinds kort dus zelfstandig molenaar.
5: Ja, daar ben ik wel blij mee. Dat je dus niet afhankelijk bent. En met name, wat je ook een steen om de nek is die verzekering natuurlijk. Ja, ja. Dat natuurlijk, ze vinden alles goed. Maar als er iemand wat gebeurt hier in die molen, ja, dan ben je wel aansprakelijk.
4: Ja,
5: gebeuren.
4: We komen net van buiten. Ondertussen staan we in de molen. We staan in de Vlijt. Van allerlei attributen waar jullie ook gewoon nog meelmalen en ook afwegen en zo. Ja. Maar we komen van buiten en je haalt net de zeilen eraf, want?
5: Nou ja, ik was natuurlijk... De wind draait enorm en dat zal te maken hebben met die weersverandering die op komst is. Die onweersbui, die zitten nog wel helemaal in Limburg, moet ik zeggen. Dus dat gaat nu... Maar ja, hoe ver ga je met die wind mee? Je gaat er steeds verder, noemen ze ruimen. Ja. Maar ja, dan kan je wel helemaal rondgaan. Maar uiteindelijk komt hij straks weer uit de richting waar die buien vandaan zijn gekomen. Dus waar de wind nu ook oorspronkelijk vandaan komt.
4: Ja.
5: Dus blijf je aan het kruien. Nou ja, dus ik had zoiets van, hij heeft vanmorgen lekker gedraaid. Ik vind het goed zo.
4: Je houdt voor gezien
5: vandaag. Ja, in die zin wel. Daar ga ik het risico niet meer op zoeken.
4: Nee, nee. Maar ja, je hebt natuurlijk ook dagen dat er geen wind is. Ja. Of nauwelijks wind. Ja. Kunnen jullie hier vermaken in de molen?
5: Achter je staat een mooie elektromalen.
4: Oh, ja, dat is wel aan het werk.
5: Ja, ik kan wel malen. Dat is verder geen probleem, hoor.
4: Okay.
5: Malen we sowieso wel veel mee. Omdat dat een heel mooi gelijkwaardig product heeft. Als je met de wind maalt, dan is het hard. Dan draait hij hard en dan weer zachter. En hij corrigeert zich wel een beetje. Maar toch, je blijft ermee aan het hansen, zeg maar. Ja. En als je dit aanzet op toer, krijg je altijd mooi meel.
4: De schakelaar aan en dan...
5: Maar de basis, dit blijft het mooiste natuurlijk. Ja, dat je gewoon vanuit de wind maalt.
4: Ja. Wat kunnen mensen hier zien? Wat kunnen ze, waar kunnen ze zaterdag bezichten?
5: Edith, hè, die gaat iets doen met mosterd, had ik begrepen. Nou, boven op zolder is een tentoonstelling van Heerde 850... waar je dan de oorsprong, het Vraterhuis, mooi in beeld ziet. Dat is hartstikke mooi. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar ik heb een fotootje gezien. Lijkt me hartstikke mooi. En dat is op zolder, dat wordt geopend. En wat gebeurt er nog meer? Je hebt natuurlijk fietsroutes, hè? Want het was van oorsprong fietstocht, molentocht. Ja. Dus ja, nou, of het fiets mooi...
4: En hier in de molen valt ook wat te
5: bezien? Ja, dat is gewoon zoals we altijd zaterdag zijn. Hè? Ze kunnen de molen in. En als ze helemaal bovenin willen kijken, zet ik me even stop. Want dan kan je nu natuurlijk niet naartoe, is veel te gevaarlijk. Nee. Maar als die stilstaat, kunnen we ook bovenin kijken hoe het allemaal zit.
4: Wat een leuke dag.
5: Ja, als het aan mij ligt wel.
4: Nou, ik wens je heel veel bezoek. En heel veel succes met het vakmanschap ondertussen...
5: Dankjewel. Waar ik ook naar op zoek ben, is een leerling. Hè. Ik zou ook wel graag een leerling willen hebben... die ik dan weer op kan leiden tot molenaar. Want je bent er in feite wel 2 jaar mee bezig. Ja. Praktijk, heb je het dan over? Dan komt er dan heel wat theorie bij. Ja. Wat heel interessant is, hoor. Dat is niet vervelend, dat is gewoon leuk. Je gaat ook naar andere molens toe, want daar moet je ook wat van kunnen zeggen. Dus wij zijn ook op zoek naar een leerling. En dat zou ik ook graag willen. En zeker ik dan. Want dan blijf je ook met die stof bezig, hè? Ja. Ik heb nu die stof voor het examen gehaald. Maar als ik een leerling heb, dan blijf je met die stof bezig.
4: Dat actualiseer je dan.
5: Ja, dat hou je bij. Zeg maar.
4: Nou, we melden bij Molen de Vlijt in Wapenveld.
5: Ja, een leerling, enthousiaste leerling. En dan zien we wel hoe ver we komen.
4: Ja, dat is wel goed. Nou, veel succes.
5: Oké, dankjewel.
2: Ja, dat was Henk-Jan de Leeuw. Die was bij de Vlijt, dus... Dat was eigenlijk Infomix, hè?
3: Infomix wel, ik kijk inderdaad naar de tijd. Het is alweer voorbij, dus ik moet afronden, denk ik, hè?
2: Ja, ik
3: heb... Dat zijn dat blauw getypte, mag ik dan oplezen?
2: Ja, dat doe dat maar, ja.
3: Oké. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Mede mogelijk gemaakt door Wilfried Elsinga, Gerard en alle gasten. En er staat erbij... Ja, mijn naam is Plaatjesdraaier.
6: Gerard Bouw. Radio 794. Radio 794. Gerard Bouw.
2: Ja, ik heb er nog eentje voor plaatjes daar. Ik heb nog twee minuutjes. Ik heb hier alleen Song Song Blue of Beautiful Noise om af te sluiten.
7: Ah, kies er maar één.
1: Ja, nee. Dat is niet de antwoord wat u wou.
7: Doe maar dat Song Song Blue dan.
2: Oké, dan gaan we die draaien. Die heeft er helemaal geen zin in.
1: Hé, hey, dankjewel. Dank jullie wel.
7: Ja, dankjewel.
2: Ja.
1: Fijne avond.
2: Fijne avond. Dit was Infomix.
1: Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: This is the Soul of 794.
1: Soul lovers in town. Het is weer zover. De dinsdagavond, jouw avond, Soulavond. Met ondergetekende Hans Blok. En Soul Friends, here I am. To give you soul en funk van de allergrootste orde. En ik kan je nu alvast zeggen, ik denk dat dit een hele fijne show gaat worden. Let's start the show met Nydra Bird, Linda Carrier, William Shelby, oftewel de band Dynasty from Los Angeles, USA. En daar starten wij de show. En zij zeggen al, here I am. Oh, genieten.
0: The Soul of 794, reminding you of the best soul songs.

0: lovers. Soul lovers in town. Je luistert naar de Soul of 794. De opening hoorde je en wel Dynasty. Weer geluidsproductie van Leon Frank Silvers. We zijn er voor je tot aan de klok van 11 uur. Met de heerste, de lekkerste en de vetste soul.
1: I want to be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the Soul of 794, together with DJ Hans Blok.
0: Oh, het album Rage ligt hier voor me. Een van de mooiste albums van deze band. 1980 schrijven, je hoort My Love.

0: My Love, album Race. En het album Race, dat was eigenlijk het laatste album waar de bassist van de band, medeoprichter L. McKay, nog op meespeelde. En als jij een echte kenner bent van deze band, dan weet je dat L. McKay ook weer een band oprichtte die alles te maken heeft met Earth, Wind and Fire. En die band die heette de L. McKay Experience. En die heeft ook alles te maken met die hele mooie sound. Ze spelen ook alle nummers van Earth, Wind and Fire. Ze treden ook op. Het is bijna dezelfde show. Het enige wat je aan deze band mist, dat is natuurlijk de voice, die mooie hoge kopstem van Mr. Philip Bailey. Maar de band is echt de moeite waard om eens een keertje te gaan beluisteren of om een keertje naar een concert te gaan. Ik ben er verschillende keren geweest.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Train.

0: reminding you of the best soul songs.
1: The Natural Four. Heerlijke muziek uit een verre, verre verleden. Midden jaren 70 schrijven. Record label Curtum Records. Van het gelijknamige album 1974. En het werd allemaal geproduceerd door een grootheid in die tijd. Die heel veel optrad samen met Curtis Mayfield bij de Impressions. Dat is Mr. Leroy Hudson. Je hoorde The Natural Four met You Bring Out The Best In Me.
0: And now, the soul of 794.
2: What time is it?
0: It's time for your soul party.
1: En dan gaan we door met heerlijke funky music. Een heerlijke groove on the soul of 794. En deze is very, very special. Een hele bijzondere 12 inch uit mijn eigen persoonlijke collectie. Hoort er eens. Wat een intro. Funk ten top. Produced door Willie Morrison. RCA Records and Tapes. Arrangementen Pete Patterson. Baby, dit is Southern Exposure. En zij zijn on our way. Lekker zeg.

0: hebben. We're on our way. Met heerlijke, lekkere soulmuziek. Just for you. Je hoorde The Southern Exposure. Met het prachtige, heerlijke en die bas wat lekker zeg. Je hoorde On Our Way. En wat ook onderweg is, jawel, dat is het befaamde soulnieuws on the Soul of 794. En ik kan jullie zeggen, beste soulliefhebbers, dit keer geen triest nieuws, maar heerlijk soulnieuws. Als ik zeg On The Beat, als ik zeg Starlet, als ik zeg Time For Love, ben jij een kinderen, zeg jij, ja, de BB&Q Band. En deze BB&Q Band is een back. Back in the Soul Scene, met een nieuw album die in de herfst van dit jaar gaat uitkomen. En het album dat heet The Legacy. En het is wederom geproduceerd door de grote man achter de band Change, David Romani. En natuurlijk Kevin Robinson, die prachtige lead voice, is deze keer ook weer van de partij. Een singeltje, jawel, die hebben wij alvast voor je. Hij is lekker, hij is fijn. En deze man die zingt zometeen I Gotta Keep Moving On. The BB en Cuban voor je.
1: The Soul of 794. Reminding you of the best soul songs.

0: Love is somewhere up the road. I gotta keep moving on. Oh, yeah. Oh, I gotta keep moving on. The BB&Q Band. Featuring Kevin Robinson. Ik zei het al, in de herfst van dit jaar, dan zal het nieuwe album gaan verschijnen. Dat album heet The Legacy. Nou, ik moet je zeggen, ik kan haast niet blijven wachten. En oh, wat zal dat een happening worden. Ik denk dat ik dan meteen naar de platenzaak ga en gewoon het album ga kopen, de cd ga kopen. Want oh, als het album zo blijkt te zijn als deze single, dan staat ons heel wat te wachten. I gotta keep moving on, hoorde je? The BB&Q Band.
1: Radio. The late 70s, early 80s. One beat keeps you staying alive. Another beat has turned into a killer.
2: Are you ready for some black music? The soul of 794.
0: Oh, baby, alweer een lekkere voor je. Een toppertje. Disco Dance van Brick, die ken je vast wel. Maar ze maakt een faam met veel meer mooie songs. Dit is een van hun allermooiste. Tenminste, dat vind ik. Heet Say the Word. Ooh, nice. Dit is Brick.

0: baby. Baby, don't you want it? Say the words. Say the word. And the word is that I love you. Album Too Tough. Je hoorde formatie Break.
1: Soul of 794.
0: Wow, en nu een meisje. Oh, ze zegt het al. Let's go back to the old days. Ze is zo mooi, zo zwoel. In de jaren 90 ging zij over, ja, op deze sound, op de swing beat. En deze song die past helemaal bij die sound uit die tijd. En ook bij heerlijk zwoel weer. Alleen de hoes van de plaat al. Oh, wat een sexy lady, zeg. Oh, voor de echte kenner. Ze was getrouwd met de R&B-zanger Kenny Lattimore. De dame heet Shante Moore. En ze zingt over, jawel, die old school lovin'. Geniet de mensen.
1: The soul of 794.

Oh, baby, give me that old school loving. Oh, yes, she did it. She did it. This lady, this wonderful lady, Chante Moore heet ze. En deze dame die is echt van alle markten thuis. Ze zingt, ze produceert, ze acteert er ook nog. Haar man is zanger. Deze song, ja, één grote hit van haar. De allergrootste was natuurlijk Love Taking Over. Deze komt van het album Precious. Je hoorde Chante Moore met Give Me That. Give Me That Old School Lovin'.

0: soul of 794.
1: Oh, hier komt ie hoor. Stel je voor, alleen op de highway. Je draait je raampje open en alles wat je voor je ziet is een weg waar geen einde aan lijkt te komen. Want the music keep you awake. Pas op dat je niet volledig in trance raakt van deze heerlijke song. Hey baby, je luistert naar The Soul of 794 met ondergetekende Hans Blok. Nog een heel vet uur te gaan met heerlijke soul en funk. Produce, record in Londen. David Nathan met Who, baby, heerlijk Shambhala.
0: Soul and funk grooves.

0: wat mooi, wat lekker. Heerlijk, ik zei het al. Lekker zoel weer, raampje open, de highway voor je. Je hoorde David Peter Nathan met een prachtige Shambhala.
1: Baby, keep on. Keep on doing it. Right on. Get down. Baby, keep on. Keep on doing it. Right on. It's time.
2: What we're gonna do right here is go back.
3: Hi, folks. Soul brothers and sisters. It's the soul of 794 on your radio.
0: We gaan door met heerlijke soul. En twee grote zangers had deze band in zijn gelederen. Sandy Torino en Howard.

Johnson. De band kwam tot stand door een ontmoeting, jawel, gewoon in een café. Twee mannen spraken met elkaar, hadden allebei interesse voor muziek en besloten om samen te gaan werken. En het resultaat was een heerlijke song, joh. Night Flight met If You Want It.

If you want it, if you need it, you can get it. Soul, funk en jazz van de allergrootste orde. Hier bij Radio 794, The Soul of 794. Het programma van de Veluwe en ver daarbuiten zegt het voort. Zegt het voort, je hoorde Night Flight. Enkele weken terug toen hoorde je zeg maar het soulnieuws en het ging over deze band. Ze heette The AP Connection. Het album White Vision hoorde je toen. En ik dacht van laten we nog maar eens een hele mooie track doen van dit duo uit Frankrijk. Nu met zang van Nate Williams. Een lekkere slow song. Je hoort Lifetime to Find. AP Connection.

Zo, de laatste song van uur 1. En van de lekkere, vind je niet? AP Connection, het album White Vision, hoor je Lifetime to Find. En dan, ja, dan gaan we ons eventjes weer terugtrekken. Dan gaan we even de nodige boodschapjes doen. We gaan eventjes een plakje kaas gaan uit de koelkast halen, een worstje. We gaan een plasje doen. We gaan het wijntje weer inschenken. En we gaan ons weer verheugen op uur 2.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man, Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on.
1: Soul lovers, soul lovers and sisters, nog een heel uur heerlijke black music voor jou. En fijn, fijn dat je weer bij bent en fijn dat je weer luistert. Tot aan de klok van 11 uur zijn we bij je. En nu, oh, een superhit uit de zomer van 1987. Uitgebracht op Sleeping Back Records. Je hoort Miss Joy Sims. En zij opent uur 2 van deze show met deze all-time classic. Ooh, baby, come on, come in to my life. I got something to show you.

0: als je net inschakelt en je denkt, wat is dit in de hemelsnaam? En wat is dit lekker? Nou, dat vinden wij ook hoor. The Soul of 794, met heerlijke soul en funk. A little bit of jazz. En we zijn beland in uur 2. We hebben nog even te gaan. Dit was de opening van uur 2. Je hoorde Miss Joy Sims met Come In To My Life.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: the Philly Sound on the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok, he gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the Soul of 794. Right on, baby.
0: Een dames trio voor je. From the city of brotherly love, but Miss Rochelle Fleming on vocals. Armed and extremely dangerous. This is First Choice.

0: dangerous. She's armed and extremely dangerous. First choice. En deze drie ladies, onder leiding van The Voice van Rochelle Fleming, die zaten ook ooit bij dit befaamde label op Philadelphia International Records.
1: Are you ready for some classic grooves? A little bit romance, some heart and soul. Well, here is
2: The Soul of 794.
0: Oh, je hebt haar al verscheidene keren gezien. Haar uitstraling, oh, zo sexy. En je bent zo nieuwsgierig. Zou ze me leuk vinden? Oh, I want to know her. I want to know her name. Met een star voor je. Curious.
2: Soul of 794. Remind

0: curious. I want to know what's on your mind. Het album Planetarian Vision, geproduceerd door Reggie en Vincent Calloway. Een twee broers die ooit bij deze band zaten, Midnight Star, helaas de band verlaten hebben. Maar wel de twee producers waren tekstschrijvers van deze band. Je hoorde een fantastische voice van Bo Watson. In de background hoorde je Belinda Limskomp. Je hoorde Midnight Star.
1: This is the soul of 794.
2: Around the world, on the World Wide Web. Your number one internet radio station.
0: He did it again. En niet één keer, maar twee keer. Twee bachelors. Oh, wat ben ik trots op deze jonge man. Het is mijn eigen zoon. Het is Jesse. En daarna gaat hij een master halen. Je wordt een prachtige zong, Jesse. Uit wederom mijn personal collection. En geniet van deze show. We zijn nog een hele tijd bij je. Je hoort Howard Hewitt met Stay.

Oh, wat heerlijk. Ik draai een speciaal voor mijn zoon, Jesse. Jesse, waar jij ook heen gaat, beste jongen, je hart zal altijd hier zijn. Grote klasse, jongen. We love you. Je hoorde Howard Hewitt met het prachtige Stay.

0: En ze zijn terug, hoor. Producers Mauro Malavasi en David Romani. Groot geworden met de band Chains. Een nieuwe album van deze band is al een tijdje uit. Ik moet toch wel aan het album winnen, hoor. Dus vandaar gaan we doen met deze all-time million seller van deze groep, die zijn oorsprong vond in Bologna, Italië. Je luistert naar de Soul of 7&4. Ik zei het al, het programma van de Veluwe en ver daarbuiten. En als jij wilt dit brand blijft bestaan, dan hebben wij veel, heel veel luisteraars nodig. Dus zeg het voort. Come on, let's go together with Chains.
1: The Soul of 794.

right, let's go. Van een band die ik schaar onder mijn all-time favorites. Ik heb alles van deze band. Bijzondere 12 inches, echte rare grooves, bootlegs, alle albums, noem maar op. De band Chains. En ze kwamen vanavond, ja, eigenlijk twee keer voorbij. Want Joren en Sonny's hoor je dus het nieuwe album van de BB&Q band. The Legacy, die straks in de herfst uitkomt. En de producers van deze band, David Romani en Mauro Malavasi. Dat is ook het grote brein achter de BB&Q band. Die dus straks met een prachtig, mooi, nieuw album komen.

0: for some black music. The Soul of 794.
1: Hey, soul lovers, time for relaxing. Voor jullie een topgitarist. Zijn naam Willie Beaver. Hij speelde voor Betty Wright, Blowfly en Swamp Dog. En hij zingt Ooh Baby, Groove On.

0: the soul of 794.
1: Oh baby, baby groove on. Schrijf begin jaren 80. Deze man die heette Willie Beaver. En hij arrangeerde, produceerde zijn eigen album. Het album Beaver Fever. En daarvan hoor je toch van deze befaamde gitarist, vind ik, zijn allermooiste. En die heette Groove On.
2: Motown presents Switch. The new group that's turning on young America.

0: Switch to the best beat in...
1: Available at all Musicland record stores.
2: Oh, je hebt je liefje vanavond bijna veroverd. Of weer opnieuw veroverd. En je wilt maar één ding. En dat is to get intimate with her. So, so close. Closer than close. My love is so real. Oh, I want to be closer to you, baby. En met deze song gaat dat lukken, hoor. De Motown song voor je. Switch voor je. En ze zingen, oh baby, I want to be

0: be closer. Closer than close. Closer than most. Wat een heerlijke song toch. En die voice. Oh, one in a million. De voice van Bobby DeBarge. Op 31-jarige leeftijd overleden aan die vreselijke ziekte AIDS. En wat zijn er in die tijd, ja, begin jaren 80 en ook daarna, wat zijn er veel grootheden overleden aan de ziekte AIDS. Onder andere ook deze zanger, Bobby DeBarge. Helaas is hij niet meer onder ons.
1: DJ, play one for my G-spot.
2: Oh, oh.
3: Isn't life wonderful? An essential dance floor classic. The soul of 794.
4: Now you know we've both been through a lot today. And that's why we need to just sit back and enjoy this evening. So if you'll choose me, then you're my choice tonight.

0: Excuse me, Pat. Excuse me, bae. Je hoort de Lady Killer, Mr. Teddy Pendergrass. En als deze man optrad, dan was het hele podium helemaal vol, jawel, met dameslipjes, met BH's. En deze man die raapte zakken vol met slipjes op, jawel. Hij heette Teddy Pendergrass, maar helaas kwam deze man, die kwam ook veel te vroeg te overlijden. Ooit was hij de lead voice bij de band Harold Melvin en The Blue Notes. Alleen begin jaren 80 kreeg hij een tragisch ongeluk. Hij bleef heel lang in coma. Hij kwam weer bij, heeft nog jaren gezongen in een rolstoel. Kreeg niet meer de voice die hij ooit had. En oh, wat jammer toch dat ook deze grote zanger, Teddy Pendergrass, is heen gegaan.
1: Reminding you of the best soul songs.
2: Nice. Another slow and sexy jam.
1: The Soul of 794.
2: 100% love it.
0: Ik heb ze voor je meegenomen, hoor. Enkele songs die voor mij zeer speciaal zijn. Ik laat ze aan je horen voor één keer. Daarna misschien wel nooit meer. Dus geniet, soul-lovers. Geniet met volle teugen en met alles wat je in hebt. Je hoort The Voice van Bill Curtis. Met zijn band, The Fatback Band. En hij is heerlijk, hij is fijn. Hij heet You're My Shining Star.

0: is. She's My Shining Star. The Fatback Band. Met de vocalen van Mr. Bill Curtis. En helaas, de laatste vocale track in deze show. Wat nog rest is de eindtune. The end of the show. Dat wil zeggen, we gaan afscheid nemen. Afscheid nemen van 2 uur Black Music. Hier bij Radio 794, The Soul of 794. Eén troost, niet getreurd. Dinsdag zijn we er weer. En ik zeg natuurlijk tegen collega Leo. Dankjewel, Leo.
1: Ja, graag gedaan, Hans.
0: Dankjewel dat je weer mijn maatje wou zijn.
1: Ja, superleuke uitzending. Dat was hartstikke tof vanavond.
0: Hey, en dinsdag, hè? Ik ben blij. Ik ben benieuwd wat je bij hebt.
1: Ja. Ik ga even in mijn platen een reflectie zoeken, Hans. Ik laat het je weten. En dan, dan horen we luisteraars
0: hartstikke goed. Hey, bye-bye, Leo.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekendmaakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC... wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Tot maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was